Goedenacht, ik ben Mirella van Marcus. Bij een zeer ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn 2 personen om het leven gekomen en 2 gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plekke. Er zijn 2 voertuigen bij betrokken, beide bestuurders zijn overleden. De 2 andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de 2 auto's kwam op de kop in de berm terecht, meldt de krant De Gelderlander. Het is 1 grote ravage. Op deze donkere provinciale weg ging het al vaker mis, ook met dodelijke afloop. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Door de gigantische knal is de gevel beschadigd en ligt de ruit eruit. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook niet of er iemand is aangehouden. Het is het zoveelste incident bij een kapperszaak in Vlaardingen. Vorige week moest een andere kapper zijn deuren sluiten na meerdere keren doelwit te zijn geweest. Omroep Rijnmond berichtte deze zomer nog over een kappersoorlog in de Zuid-Hollandse stad. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust 10.000 burgers heeft gedood, onder andere met AI. Ook in Nederland zorgt de film voor ophef. Een vertoning in Delft werd verstoord en bioscopen besloten de film rond 7 oktober, de herdenking van de Hamas-aanslagen, tijdelijk niet te draaien. Netanyahu noemt de documentaire misleidend en dat het Israël onterecht in een kwaad daglicht stelt. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties. Anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag

0: Nu nog wat regen vallen. Het is koud, 4 graden in het oosten van het land en langs de kust wat warmer, rond de 10. Morgen blijft het voornamelijk droog. Af en toe zie je de zon en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het

0: om het leven zijn gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een van de twee auto's was op de kop in de berm terechtgekomen. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze donkere provinciale weg is het al vaker misgegaan. Ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, tussen Rotterdam en Delft rijden de treinen weer. De schade veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd, sommige waren zelfs volledig doorgebrand. ProRail dacht nog langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd en die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag, die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Bijna 1000 huizen zijn beschadigd. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties. Anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. Dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek, laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. Krijg je van mij nog het weer? Nu kan er hier en daar nog wat regen vallen, maar vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?

0: Goedemorgen, ik ben Mirella van Marcus. De N233 tussen de A15 en Kesteren in de Betuwe is al uren dicht. Bij een ernstig ongeluk zijn twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurt iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukken massaal uit. Een van de twee auto's komt op de kop in de berm terecht. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze provinciale weg is het al vaker misgegaan, ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, de treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer. De schade, veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven, is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd. ProRail dacht langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd. En die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag. Die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De beving beschadigde infrastructuur en bijna 1000 huizen. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. Agenten van een cellencomplex in Den Bosch stonden raar te kijken toen gisteravond een maaltijdbezorger op de stoep stond met friet, shawarma en cola voor een gevangene, besteld door familie. Helaas, de gedetineerde heeft er geen hap van gegeten, ook de agenten niet. Ze moesten het weggooien, dat is protocol. De agenten laten op Instagram weten dat dit niet is toegestaan en dat alle gevangenen in het cellencomplex goed worden verzorgd. Krijg je van mij nog het weer. Vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538 app.
4: Morgen, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen en een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur hierop.
5: Radio 538.
4: Ja. Tim, Rick, Niels en Florentien die komen eraan straks om 6 uur in een nieuwe 538 ochtendshow. Nu blikken we even terug op de allerleukste fragmenten van de afgelopen week. Daarover zometeen meer. Eerst Phil Collins, Studio op 538.

538 met Phil Collins en Su Studio. Welkom bij het voorprogramma van de 538 Ochtendshow. Mijn naam is Martijn en het is mijn taak om jou een beetje te kietelen. Een beetje klaar te maken voor de start van de 538 Ochtendshow om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. En om jou een beetje goed beslagen af te leveren, zeg maar, om 6 uur hier, dan gaan we even terugblikken op de leukste fragmenten van de afgelopen week uit de ochtendshow, waarin echt een hele hoop dingen langskwamen. Allerhande onderwerpen zijn behandeld. Onder andere het NK Rummy Cup, waar Jelte aan mee gaat doen. Dat was de aanleiding om eens even bij luisteraars te checken aan welke Nederlandse kampioenschappen zij ooit hebben meegedaan. Dat levert een hartstikke leuk gesprek op, hoor je zo meteen terug. Verder hebben we met z'n allen besloten dat er een aantal woorden zijn die je op een bepaalde leeftijd niet meer kunt gebruiken. Dit naar aanleiding van een podcast die Niels had gehoord, waarin die woorden werden behandeld. Nou, dat lijstje is aardig uitgebreid. Ook dankzij jou als beste luisteraar van de wereld. Dat fragment hoor je zo meteen ook nog even terug. En je hoort ook nog even tegen welk sportschoolprobleem Rick afgelopen week aanliep. En hoe hij dat heeft opgelost. Dat komt zo meteen allemaal nog even voorbij hier in het voorprogramma van de 538 Ochtendshow. Verder vandaag een beetje, nou ja, het is een droge dag. Niet heel bijzonder. Graadje voor 20 kan het worden. Dit is

0: Temper City en Self-Aware op Radio 538. Op weg naar de start van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien voor het, met een streep op de E van het, perfecte begin van je nieuwe week. En om jou daar helemaal goed af te leveren op dat punt, om 6 uur, blikken we nu even terug op de allerleukste fragmenten uit de ochtendshow van de afgelopen week. Waarin het onder meer ging over bepaalde woorden die je eigenlijk niet meer kunt gebruiken wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, omdat dat gewoon heel awkward is. En misschien is awkward ook wel zo'n woord. Dit naar aanleiding van de podcast die Niels had beluisterd van Aafbrand Kostius, waarin het over die woorden ging. En toen dacht Team Ochtendshow, nou, volgens mij zijn het veel meer van die woorden. Laten we dat eens even neerleggen bij jou als luisteraar. Nou, je hebt massaal gereageerd, dus dank je wel daarvoor. Dat lijstje is heel ver uitgebreid. Woorden die je beter niet meer kunt gebruiken op een bepaalde leeftijd. Luister mee naar hoe dat afgelopen week klonk.
1: Lies en Aaf, die het hebben over woorden die je als je wat ouder bent eigenlijk niet kan gebruiken. Nee. Klein voorbeeldje.
2: Daar ga ik goed op. Ik vind dat ik dat echt niet kan zeggen op mijn 51ste. Helemaal bad gaan.
3: Oh, ik hou zo van je.
2: Dat kan je echt niet zeggen. Helemaal bad.
3: En helemaal uitgespeeld hebben.
2: Ja, heb ik staan. Dat heeft ze uitgespeeld.
1: Nou, en zo zijn er tal van voorbeelden van woorden die je in principe niet meer kan gebruiken. We hadden zelf hier geconcludeerd, tenminste Florentien vond dat wij banger, dat moesten wij eigenlijk maar niet meer gebruiken.
2: Ja.
1: Toch, Flo?
2: Ja, vind ik een beetje... Ja, dat is, vind ik geen woord voor nou, 45ste.
1: Beetje treurig, oké. Donato, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hallo. Jij had ook zo'n woord waarvan je vindt dat je dat eigenlijk niet meer kan gebruiken als je ietsje ouder bent?
4: Ja, ik vind het woord bro.
1: Bro?
4: Kijk, mijn kinderen zitten op basisschool, middelbare school, die zeggen dat. Maar als je een bepaalde leeftijd hebt, dan denk ik niet dat je dat beter niet meer kan
5: gebruiken.
4: Maar
5: jij zegt niet tegen je collega, yo bro, ga je even koffie halen?
4: Nee, ik zeg wel tegen mijn buurman, bro, wat heb je wat je mooi gewassen?
1: Goeie Donato, dankjewel. Rob, goedemorgen. Hoi hoi.
6: Hey, goedemorgen, hallo.
1: Welk woord kan wat jou betreft niet meer als je wat ouder bent?
6: Ja, je kunt echt niet zeggen voor saus. Dat kan echt niet
1: voor
6: meer.
1: Voor saus?
6: Daar ben je echt oud voor.
1: Voor saus?
6: Voor niks, dat kan gewoon niet.
1: Ja,
6: ik ken iets anders, maar voor saus kan niet.
1: Wat is dat?
5: Voor saus?
1: Ja, ken ik
5: voor
1: niet.
5: Gratis.
1: Heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Nou, dat is misschien maar
6: voor
1: beter
6: saus
1: ook.
6: Betekent gewoon dat het niet kan.
1: Ja.
5: Ja. Ja.
1: Nou, voor saus, top. Rob, dankjewel. Marius, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Welk woord schoot jou onmiddellijk te binnen?
7: Ik had er twee waar ik aan moest denken. Dat was lijp.
1: Lijp.
7: Alles ziek noemen.
1: Oh ja.
2: Oh ja.
1: Oh, ja. Oh ja, dat is ziek duur, man. Of ziek groot. Ja.
5: Vet ziek. Ja. Dat gebruik je ook heel vaak.
7: Ja. Dat kan niet, hè.
1: Mooi. Marius, dankjewel. Marianne, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Welk woord is wat jou betreft uit een boos als je wat ouder bent?
8: Chill.
5: Chill.
1: Chill.
5: Ja,
1: ja,
5: dat is echt chill.
1: Oh, ik zit, ja,
5: chill. Ja, man. Oh, ik was daar en daar. Zo, dat was echt chill.
1: Ja.
5: Ja.
1: Gebruik jij niet, begrijp ik?
8: Nee, dat klinkt echt heel raar. Ik ben 58 jaar.
1: Ja.
8: Ik gebruik dat woord echt niet.
1: Nou, je klinkt wel chill hoor, Marianne.
8: Oh, nou, dank je.
1: Mooie ochtend. Erna, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Had jij,
9: hallo.
1: Had jij er ook nog een aan toe te voegen aan dit lijstje?
9: Ja, ik vind het echt kapot erg.
5: Ja. Oh, die is wel lekker.
1: Ja.
9: Is dat niet normaal?
1: Kapot erg, wel mooie.
2: Die vind ik nog wel grappig of zo.
1: Maar ik begrijp Erna wel. Dat op een gegeven moment wordt het toch... je hoort je jezelf niet zeggen.
9: Nee, het wordt in heel veel zinnen gezegd en
1: gewoon
9: de hele tijd maar kapot erg. Nou, daar staat het op.
1: Erna,
9: hoe dan?
1: Ja.
9: Hoe dan?
1: Ja.
9: What the fuck?
1: Ja.
9: Hoe dan?
1: Oh, ja.
9: What the fuck?
1: Maar
9: hoe dan?
1: Jij hebt kinderen of zo dat je dit allemaal weet en hoort?
9: Ja, absoluut.
5: Maar die praat alleen maar zo, toch?
1: Ja.
9: Nou, die zijn al 30 en die zijn al 26. Dus ik heb al een beetje bijgegaan.
2: Beetje. Jij klinkt ook 26.
9: Hé, nou vind ik leuk.
2: Ja, je klinkt heel jong.
9: Ja, kapot erg
5: kapot
9: leuk.
0: Kapot jong. Hey, ik hoop dat je kapot veel zin hebt in de nieuwe 538 ochtendshow. Om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Hier op Radio 538. Zometeen direct. Dit is eerst Gala.

En oh my god, it's happening op Radio 538. En daarvoor nog Gala met Freed from Desire. Straks om 6 uur een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En ook nog steeds met koffer 6, die nog steeds is geopend in de 538 stemmenjacht. Stem daarin nog steeds niet geraden. En dus nog steeds 15.000 euro te verdienen voor jou. Meld

0: Jouw hits. Jouw 538.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: Overstank en The Reason op Radio 538. We gaan langzaamaan richting de start van de 538 ochtendshow.
1: 538, Martijn Lagraal.
0: Met zometeen muziek van En Vogue. En ook Coldplay komt eraan na deze.

0: Hallo van Anvoke op 538. We gaan richting de start van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En dat doen we door even terug te blikken op de leukste fragmenten van de ochtendshows van de afgelopen week. Waarin luxe vervanger Jelte op een dag aanschoof omdat Rick er even niet was. En Jelte die vertelde dat hij zich had aangemeld voor het NK Rummy Cuppen. Het bestaat. En Jelte heeft zich aangemeld. En dat leverde de vraag op binnen de leden van Team Ochtendshow. Welke Nederlandse kampioenschappen zijn er nog meer dan? En aan welke Nederlandse kampioenschappen hebben onze luisteraars ooit deelgenomen? Dus die vraag kwam bij jou terecht. En dat leverde hele leuke antwoorden op. Luister mee.
1: Bram, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij meldde je meteen met de mededeling: ik heb wel eens aan een NK deelgenomen.
2: Ja, zeker.
1: Wat was dat voor NK?
2: Het was het NK karaoke.
1: Nee!
3: Oh, wat leuk.
2: Ja, serieus.
1: Maar dat bestaat dus.
2: Nou, het is eigenlijk dit jaar voor het eerste keer zelfs georganiseerd.
1: Ja.
2: In december had Wilfred Gené bij VI opgedaan van: hé, er is nog geen NK karaoke georganiseerd ever ooit, zeg maar.
1: Ja.
2: En ik dacht, nou, ik ga me eigenlijk gewoon voor opgeven. Ik werd uitgenodigd en twee rondes verder werd ik NK karaoke kampioen.
1: Nee, je bent de kampioen ook gewoon geworden.
2: Ik ben ook gewoon kampioen, dat zeker.
1: We hebben gewoon een Nederlands kampioen aan de lijn nu.
4: Wat een eer.
1: Nou, Bram, wat leuk. Maar welk liedje heb je gedaan? Weet je dat nog?
2: Ik heb toen Echte Liefde is de Koop gedaan van Samuel Welten.
1: Ja.
2: En nog eentje, maar die staat me even niet meer bij. Dat is een beetje te lang geleden.
1: Samuel, maar als ik die dus nu erbij pak, die Samuel Welten, dan kan jij een stukje van je kunsten laten horen op deze vroege morgen.
2: Met die goddelijke ochtendstem, wat denk je zelf?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Laten we even, wacht even, worden we ook even op maatje. Doe jij even zingen, Bram.
5: Zag ik ineens jouw
2: Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
1: Nou,
4: ik heb ze weer eens slechter gehoord.
1: Ja, niet vaak.
4: Nee, ik hoor gewoon heel goed.
1: Keurig, Bram.
2: Nou, maandagochtend bij jullie zou ik zeggen. Ja.
4: Benader is hier, vindt hem toch niet zo goed. Ja, maar weet je wat is, Bram? Maar treed je een beetje op of treed je helemaal nog niet op?
2: Ja, zeker. Elke maand sowieso wel. Drie of vier keer zeker wel, ja.
4: En wat kost jij?
2: Ben een beetje gewoon lekker bezig.
4: Wat kost je als je een half uurtje Bram wil hebben? Wat kost jij?
2: 5,95 ex BTW.
1: Oké, zo. Maar dan kom je met alle spullen kom je aanzetten natuurlijk.
2: Zeker weten.
1: Kijk.
4: Oh, goed man.
1: Bram van der Ven, we gaan de naam onthouden. En dan heb je wel de Nederlands kampioen karaoke heb je over de vloer. Dankjewel Bram. We gaan even naar Ronald. Ronald, goedemorgen, want die meldde zich ook. Die heeft ook meegedaan aan een NK.
6: Ja, klopt.
1: Welke NK was dat?
6: Dat was het NK scherpschutten met Uzi voor
4: land. Is daar een NK voor?
7: Maar met een Uzi schiet je toch juist heel vaak en niet heel scherp?
6: Nou, een Uzi kun je op automaat zetten en dan is het inderdaad trekker overhalen en het magazijn leeg schieten. Maar die kun je ook op enkelschot zetten.
4: Ja, single shot.
6: En dan nog, kun je niet echt scherp schieten, maar de afstand was ook niet heel groot. Ik denk 50 of 100 meter of zo.
4: Nou.
6: Maar goed, dat dus, ja.
1: Wauw, maar jij zit bij Defensie, neem ik aan.
6: Nou, ik zat ooit in dienst in de tijd dat dienstplicht nog, dat het dus dienstplicht was.
1: Ja.
6: En ik kon blijkbaar aardig mikken en toen mocht ik daaraan meedoen.
1: Joh, wat tof. Maar heb jij, het is niet dat jij thuis een Uzi hebt liggen, toch, neem ik aan?
6: Nee.
1: Dat je af en toe even gaat oefenen.
4: Wat ben je in de tuin?
6: Ik kan ook maandagmorgen wel even langskomen.
1: Oh, dat wordt leuk maandagochtend.
6: Ja.
1: Ronald, dankjewel. Leuk dat je verbelde. We gaan nog even naar Marcel, want die hebben we ook aan de telefoon. Marcel, goedemorgen.
8: Hi, goedemorgen.
1: Want ook jij was ook deelnemer aan een NK.
8: Ja, met veiligheidswedstrijden met de vrachtwagen.
1: Dat bestaat ook, dat je laat zien hoe goed je kan achteruit inparkeren met een vrachtwagen bijvoorbeeld.
8: Ja, dat heeft eigenlijk niet eens heel veel met snelheid te maken. Dus er wordt een bepaalde snelheid aan dat je niet de hele dag over de proef kan doen. Ja. Maar dat zijn dan een beetje hoe lang dat die is en hoe groot dat de auto is en hoe hoog. En dat moet je allemaal aangeven en dan moet allemaal net passen. Of parkeren zo kort mogelijk tegen een paaltje aan of met voorwiel paaltjes omtikken. Ja, ze verzinnen van alles wat natuurlijk.
1: Maar hoe ben jij daar geëindigd? Was je goed?
8: Ik ben 8e geworden dan van Nederland.
1: Maar van de hoeveel?
8: Ja, van Nederland zijn er wel een paar honderd natuurlijk.
1: Oh,
8: maar, ja, er zijn dan eerst lokale wedstrijden. Dat was het op een truckfestival. Dat was een zo'n club die dat organiseerde.
1: Ja.
8: En daar heb ik aan meegedaan. Dan was ik volgens mij de eerste of tweede. Eerste. En toen kon ik door naar de NK. En daar ben ik dan achter geworden.
1: Nou, keurig, ja, Marcel.
7: Zeker.
1: Een behendige chauffeur hebben wij hier aan de telefoon, dat blijkt wel. Nou, leuk dat je even belde, man. Ik wist niet dat het bestond. Maar je hebt dus ook een NK-behendigheid voor de vrachtwagen. Marcel, heb een mooie dag. En een goed weekend vast. Hoi, hoi. Marcel, ook deelnemer aan de NK.
4: We krijgen net iemand die is Nederlands kampioen. Aggressive inline skating.
1: Die hoeft maandagochtend ook niet per se langs te komen.
0: Zometeen om 6 uur de winnaars van het Nederlands kampioenschap. Leuke ochtendshow op de Nederlandse radio maken. Tim, Rick, Niels en Florentien zijn er zometeen met de 538 ochtendshow. Dit is Coldplay nu voor je.

0: Rensselaers met Somebody New op Radio 538. We gaan richting de start van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En voor het 6 uur woord hebben we nog een paar minuten over. En die minuten gaan we besteden aan het terugblik op de allerleukste fragmenten uit de shows van afgelopen week. Waarin het onder meer ging over een dingetje waar Rick tegenaan liep toen hij naar de sportschool was geweest. Je moet weten, binnen het bedrijf, binnen Talpa, waar 538 bij hoort, hebben we een sportschool. Daar kan het personeel kan daar gebruik van maken. En ja, ik weet niet wat jij doet wanneer jij in de gym bent geweest, maar normaal gesproken ga je dan na afloop douchen. En daar liep het gymbezoek van Rick heel even niet zoals hij dat van tevoren had gedacht. Luister mee naar wat er gebeurde.
1: Zag ik nou gisteren een filmpje van jou op je Instagram voorbij komen, Rick, waarin jij in de douche stond?
2: Oh, ik had heerlijk. Weet je, we hebben hier een sportschool bij Talpa.
1: Zo.
2: En het is een kleine, maar wel goed geoutilleerd. Weet je, alles staat er.
3: Ja, voor mij onlangs vernieuwd, toch?
2: Helemaal vernieuwd, mooi betegeld. En,
3: prachtig.
2: En ik had gisteren echt. Jij werd eens zelf, ik heb maar 3 kwartier de tijd, maar ik ga even rammen.
1: Ja.
2: Dus ik sta te rammen, het zweet guts van me af. En ik denk, ah, nu lekker douchen. Dus ik stap de douche in. En we hebben zo'n ding, weet je, dan moet je hier met de hand
3: naar een oogje.
2: Zo'n oogje, en ik doe bij de oogje niks. Nog een keertje.
3: Maar soms pakt hij hem niet. Dan moet je er even opnieuw in en uit lopen.
2: Nog een keer. Ik denk, nou weet je wat? Dan ga ik maar bij de dames douchen.
3: Ja, dat kan toch niet, man. Maar zijn er ook dames die daar staan te sporten?
2: Nee, ik was helemaal in mijn eentje.
4: Oh, okay. Ja, maar dat weet je toch niet? Dat kan toch.
3: Nee, voor hetzelfde geld komt daar een dame binnen. Die schrikt zich de kleren.
1: Ja, dat gaat niet meer voor je netvlies.
4: Echt niet, Rick.
3: Die denkt, oh.
2: Maar niet douchen kan toch. Dat is ook vies.
3: Ja, maar
4: in dit geval.
2: Dus ik sta in. Ja, ja. Dus ik loop dus naar de dames. Ik ga daar ook weer staan. Ik doe ook weer mijn hand tegen dat ding aan.
3: Ja, tegen het oogje.
2: Tegen het oogje. Ook weer niks.
3: Nee.
2: Ja, en dan sta je en dan ben je bezweet en dan moet je je kleertje.
3: Maar wat
2: aan.
3: Was er uiteindelijk? Het was een storingje.
2: Ja, ik denk dat het een storing was.
3: Er was ook geen melding van gemaakt.
1: Jawel, er hing een briefje.
3: Oh,
1: ja, een briefje.
3: Serieus?
1: Er hing gewoon een briefje.
3: In een briefje?
1: Mededeling met let op, de douche werkt niet.
4: Ja,
2: dan, ja, dat is bij eigen schuld. Dan,
4: toen had je nog kunnen beslissen, ga ik überhaupt wel sporten vandaag?
2: Ja, ik vind sporten het allerleukste wat er is.
4: Ja, dat
2: heerlijk,
4: is.
2: Lekker. Hè?
1: Ik weet niet of ze inmiddels alweer gerepareerd zijn, maar daar hing een keurig netjes een beetje. Maar misschien te hoog.
0: Zometeen om 6 uur meer van dit soort grappen en gollen. Bij de start van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Dit is Aaron Preets, Piano, op Radio 538.

0: Killing Me Softly van de Fugees op Radio 538. En nu komt het wel heel dichtbij, hè, zoals ze dat dan zeggen. De start van de 538 ochtendshow. Om 6 uur zijn Tim, Rick, Niels en Florentine voor je. En er is ruimte voor jou in het draaiboek. Als eerste luisteraar van de dag. Wil je dat worden? Dan bel je nu 0909-30538. Wie weet kom je zo in de show en krijg je het unieke eerste luisteraar t-shirt. Veel plezier met winnen. Veel plezier met de 538 ochtendshow.
1: 538
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest bij een kapperszaak. De gevel raakte zwaar beschadigd en een winkelruit werd volledig weggeblazen. Politie onderzoekt of er een verband is met de zogenoemde kappersoorlog. Er zijn al meerdere vernielingen en aanslagen rond kapsalons geweest in Vlaardingen. Na de zware aardbeving voor de kust van Panama vrijdag zijn opnieuw meerdere krachtige naschokken gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, maar in delen van het land is wel schade gemeld. De regering roept inwoners op om alert te blijven, omdat de kans op nieuwe naschokken nog altijd aanwezig is. En een man uit Litouwen heeft alsnog zijn casino-winst van ruim 24.000 euro teruggekregen. De marechaussee die nam het in beslag nadat hij dronken en slapend in zijn auto was gevonden. Bij het pakken van zijn rijbewijs vielen de honderdjes uit zijn zak. De marechaussee geloofde niet dat hij het geld had gewonnen. Maar later bleek zijn verhaal te kloppen. Het geld was daadwerkelijk gewonnen in een casino in Venlo. Gaan we naar het weer. De dag begint op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het vandaag droog en op sommige plekken zonnig. En daarbij wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel, Florentine. Dan de fillers. Rick weet waar ze staan. 1 file op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne bij havens 6200. De vertraging is nu 15 minuten.
4: Oké, dan. En dan voor deze nieuwe werkweek en eerste uitzendingen van deze week hier van de ochtendshow. Een eerste luisteraar die wij zoeken via 0909-30538. Daar kun je even aanmelden als je vandaag de eerste luisteraar van de dag wil worden. En dan ga je er wellicht vandoor met het eerste luisteraars t-shirt. Want dat is er voor de eerste luisteraar. Kom maar door, meld je via 0909-30538.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick Evening Blend.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk...

0: gezellig gewoon. Dus vanmorgen gaat je clubje, je deelt het met elkaar. Ik ben blij.
1: Wek uit!
2: 538 aan!
1: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: die mocht de show.
1: Ik had toch even het kacheltje een tikkie overgezet in de auto.
2: Echt waar?
1: Ja. Ik vond het frisjes.
0: Ja, het is koud.
1: Ik had gisteren de auto niet gebruikt, dus staat die een dagje stil.
0: Ach, ja.
1: En dan is die extra koud, laten we zeggen. Tenminste, dat idee heb ik altijd.
0: We hadden natuurlijk, vorige week hadden we het hier over het niet aanzetten van de cv-installatie in huis. Maar ik heb hem toch afgelopen
1: weekend... Die is aan?
0: Hij is aangegaan, hoor.
1: Lekker, man.
0: Ik, ik dacht, ik hou het niet vol.
1: Nee.
0: Hij ging onder de 20 graden. Ik denk, nou, nu...
1: Ik sprak dit weekend iemand die had met zijn gezin afgesproken om een soort challenge te doen om tot 1 november niet de kachel aan te doen. Toen dacht ik, nou, dan heb je best nog wel even een tijdje te gaan.
0: Ja, en dan zit je er fris bij. Dan wordt het de komende week wel weer iets warmer, maar...
1: Die zei, truitje aan, dekentje op de bank. Ik denk, ja, ook wel gezellig, toch?
2: Zeker.
0: Ja, dat, ja.
1: Maar, ja.

0: Het is een frisse ochtend. Wordt overigens wel een aardige dag vandaag. De regen die trekt weg en de temperatuur wordt uiteindelijk zo'n 18 graden. Dus ja, nog steeds best aardig. Nou, is het nazomer of is het begin herfst weer?
1: Begin herfst. Het is wel begin herfst.
0: Begin herfst, ja.
2: De herfstvakantie is begonnen voor Noord.
0: Oh ja, Noord-Nederlanders die zijn afgehaakt
2: die zijn,
0: deze week.
2: Die zijn vrij.
0: Lekker hoor. En dan moeten Zuid en Midden die moeten nog heel
2: volgende
0: even wachten.
2: Week. Ja.
0: Ja, nieuws voor vanochtend, dat is toch een beetje terugblikken op het afgelopen sportweekend in dit geval. Want Max Verstappen die heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore weten te winnen. Hij is sowieso goed op de race, want zaterdag won hij ook al de sprintrace. En vorige week was hij de snelste in Bahrein. Max reageert na afloop van de race bij Viaplay.
3: Dat is een beetje als de good old days.
4: Ja.
3: Jouw dominante jaren.
4: Ja, mag er een keer.
3: Ja, je hebt er lang weer op moeten wachten een paar jaar.
4: Het was gewoon echt een topweekend.
0: Een topweekend. Hij maakt een gelukkige indruk en ja, ik geloof dat veel raceliefhebbers ook wel hebben genoten, toch?
2: Ik denk als jij Formule 1 en Max Verstappen fan bent, dat je dan denkt van, joh, hij staat vierde nu toch in het wereldklassement, zag ik.
0: Ja.
2: Dus nou ja, hij
5: kan nog kampioen worden.
2: Nee, nee, nee,
0: ook. Ja, op papier,
2: wel,
0: op papier zou het kunnen, maar
2: als ik de kranten vanochtend lees, is het lek boven en is Red Bull terug op de plek waar ze in de goede jaren ook stonden.
0: Maar de anderen moeten dan wel heel veel punten laten liggen ook. De
2: ja, maar ja. Dus we hebben nog 5 races, geloof ik. Zoiets.
0: Ja, iets die kant op.
2: Ja. Oh, ja.
0: We gaan even naar Patrick uit Purmerend. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Een beetje race liefhebber, Patrick?
6: Ja, maar ik heb niet kunnen kijken. Maar ik heb wel de sprintrace gezien.
0: Oké. Okay. Oh, ja. Maar ben jij dan ook ben jij een Max-fan of ben je gewoon Formule 1 liefhebber? Maakt het je niet uit dat er een Nederlander bent?
6: Nou ja. Ik was al wel iets eerder, dat zegt iedereen natuurlijk. Ja. Maar ik ben wel een beetje meer Max-fan geworden uiteindelijk.
2: Nou ja,
6: daardoor. Ja. Tot iedereen eigenlijk.
0: Maar dan heb jij gewoon een lekker weekend gehad, toch?
6: Ik heb sowieso een lekker weekend gehad. Maar de race van Max was wel, tenminste wat ik gezien heb, was wel...
0: Ja. Maar jij zegt sowieso een lekker weekend? Dat maakt je me toch nieuwsgierig. Wat heb je gedaan dan?
6: Nou ja, ik heb veel gewerkt dit weekend. En dat is eigenlijk... Ja, dat vind ik het leukste wat er is eigenlijk, wat ik doe.
5: Maar wat doe je voor werk dan?
0: Ja, dan heb jij leuk werk.
6: Ja, ik werk in de filmwereld en ik maak decors voor films, series en commercials.
0: Oh, wat goed.
2: Maar is tegenwoordig heel veel video, toch? Voor videoschermen. AI, wat,
6: ja, dat nog niet, gelukkig. Nog niet.
5: Maar is bijvoorbeeld een bekende film of serie waarvan je zegt, nou, dat heb ik gemaakt?
6: We zijn net niet winnaar geworden van de televisiering met het Verhaal van Nederland.
0: Oh, dat doe jij?
6: Dat doe ik niet alleen. Maar in ieder geval de decors heb ik voor een groot deel gedaan inderdaad. Van 5 seizoenen.
0: Dat is met Daan Schuurmans, hè? Die dan als een soort dus geschiedenis...
6: Ja, dat is superleuk, ja. Dus dat is eigenlijk het leukste, het leukste om te doen eigenlijk. De geschiedenisdingen, zeg maar. En dat ga ik nu eigenlijk ook weer een beetje doen. Want ik ben onderweg naar Dordrecht.
0: Ja.
6: En daar wordt een Duitse film opgenomen afspeelt. Ja, precies. Maar die speelt zich af in 1700.
2: Toen hadden ze
6: nog geen bruine laarzen. Nee, precies. Waren dat toen goed.
0: Maar waarom wordt dat in Dordrecht opgenomen? Ja,
6: er wordt heel veel in Dordrecht opgenomen. Het is een heel historisch...
5: Binnenstad,
6: Binnenstad, inderdaad. En ook voor het Verhaal van Nederland hebben we daar trouwens opgenomen. Dus de straat op zich ken ik wel.
0: Ja.
6: En dan heb je nog van die keitjes in de straat. En die gebouwen die zijn nog redelijk neonvrij, laat het zo maar noemen.
0: Oh, ja.
6: Dus,
0: maar wat, ik bedoel, dus, dat decor, dat staat er. Daar heb jij niks aan te bouwen, toch?
6: Nou, maar wat ik al zei, de lichtreclames, deurbellen en zulke soort zaken. En misschien zijn de geveltjes soms iets te modern.
0: Ah.
6: Kijk, als je 1700 moet doen, dan heb je nog niet de tirantijnen van...
0: Dan moet je niet op een gegeven moment zo'n shot hebben dat je langs een ringdoorbel loopt. Dan val je door de mond.
6: Ik zie dat soms wel, hoor. Dus,
0: ja?
6: Of niet echt, maar meer stopcontacten en zo, wat je dan ineens voorbij ziet komen.
5: Dat is toch fantastisch.
6: Dat er in de hoek een stopcontact zit en iemand helemaal in 14 zoveel uitgetort.
0: Wat grappig. Ja, jij bent natuurlijk alleen maar daarmee bezig op het moment dat je naar een film zit te kijken.
6: Dat is wel een beetje verpest inderdaad, Dat klopt.
0: Maar zijn er wel, in hele bekende films, zijn er beroemde fouten in films dat je zegt van nou, dat is echt een legendarische?
6: Nou ja, dat zijn meer die ik dan zie van dat, ja, wat een beetje voorgezegd wordt van iemand die dus een kwartshorloge om heeft in, ja,
2: in 1840
6: of zo. Ja, precies. Waar dan ook, in 18 zoveel, ja, precies.
0: Heel grappig, heel grappig. Maar goed, vandaag dus voor de mensen in Dordrecht, als je een hoop camera's voorbij ziet trekken, dan weet je, dat is voor een Duitse serie. En dat is, maar dat duurt even voordat hij op tv is ook.
6: Ja, ik weet het, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Nee. Eerlijk gezegd, weet je, ik word ingehuurd en dan werk je daar gewoon. Ik weet niet. Ik weet nog niet in het Duits hoe je moet vragen wanneer het op televisie komt, zeg maar.
0: En hoe je het moet ontvangen. Maar Patrick, jij bent vandaag wel. Misschien leuk om die wel even te vertalen naar het Duits. Dan kan je het iedereen vertellen. Want jij bent vandaag
1: de eerste luisteraar.
6: Ja, ik ben de eerste luisteraar.
0: Je gaat het shirtje ontvangen.
6: Ja, dankjewel.
0: Moet je ook mee oppassen hoor, dat je daar niet mee in scène 1400 nog wat, dat je in eerste luisteraars voorbij komt zetten. Dat is ook niet geloofwaardig. Maar hij is onderweg naar Purmerend. Maak er een mooie dag van, Patrick.
6: Dankjewel, hè.

0: Dusda.
1: Bad memories.
0: En bad memories hier bij 58 in de ochtendshow voor deze maandagochtend. Met nog steeds een koffer opengeklapt in de studio van 15.000 euro. Ik denk, nou, daar gaan we vrijdag wel een keer van afkomen. Nee. Maar dat is dus nog niet gebeurd. We zitten nog steeds met die ene stem zitten we in ons maag. Maar wellicht dat daar vandaag een oplossing voor gaat komen. En dat die eruit gaat. Dus weet dat nog steeds die ene stem centraal staat in Stemmenjacht. En later vanochtend gaan we de draad weer oppakken met het spel. En gaan we proberen daar in ieder geval iemand blij mee te maken met dat geldbedrag. Verder vanochtend natuurlijk Albert Vlinde bij ons in de radioshow. Moet even bellen met een vriend van dit radioprogramma, Henny Huisman. Want die was opeens wel heel erg prominent op televisie.
2: Normaal, hè?
0: Hij zat natuurlijk sowieso bij de televisiering. Was hij degene die de prijs mocht uitreiken. De belangrijkste prijs.
2: De belangrijkste prijs, ja.
0: Wat een enorme eer is, denk ik. En zaterdagavond was hij opeens als drag queen.
2: Zag het direct.
0: Niet?
2: Ja, direct.
0: Echt waar?
2: Ja,
3: ik zag waar het. Herkende je Henny aan?
2: Aan zijn stem, maar ook aan zijn neus.
3: Ja, en die heeft een grote neus.
2: Ook een grote gok.
3: Dat is bij mannen toch het probleem. Er groeien twee dingen door de rest van je leven. Dat zijn je oren en je neus.
2: Ja.
3: Daarom krijg je kerels natuurlijk. Hè. Je hebt natuurlijk van die mannen die hebben echt die knol op hun hoofd, jongen.
2: Och.
0: Nou, volgens mij is zelfs de meneer met de grootste neus ter wereld, die woont in Nederland.
3: Kijk, kan je nagaan.
0: Ja. En het is niet Henny Huisman.
3: En ze zeggen in het Duits toch, aan die nase eines mannes erkant man zijn een Johannes.
4: Aha.
0: Hey.
4: Dus we moeten op zoek naar een grote neus.
2: Een grote neus.
3: Dus Henny.
2: Henny is.
3: Jij herkende hem aan zijn neus.
0: Maar. Ja. Nou, we kunnen dit wel even bij Henny checken laten vanochtend.
3: Nou ja, dat is een beetje
0: impertinent. Als we dat voorzichtig vragen aan Henny.
2: Ja.
0: Dan komt hij daar wel mee over de brug. Maar hij was dus in het programma Make Up Your Mind. Was hij verkleed en toch wel een beetje de verrassing van de avond.
2: Ja. Ik vind het een leuk programma, vind ik dat.
0: Ja, vind
2: ik
0: leuk.
2: Ja, vind ik echt een leuk programma. Je gaat toch meedoen van, joh, wie zal het zijn? En ja, ik vind het leuk.
0: Wat heel grappig is om te zien dat de kleinkinderen van Henny, die kregen het filmpje ook te zien de volgende ochtend. Die zaten op de bank en die vonden het verschrikkelijk.
4: Ja, die vonden het echt niet leuk.
0: Die vonden het echt verschrikkelijk.
4: Maar ze herkenden hem ook niet.
0: Maar die zaten, die Michael.
3: Omdat ze het niet wisten, want ik begreep volgens mij dat Henny tegen niemand gezegd had.
0: Nee, dus de vader van die kinderen zei van, kijk, dat is opa Henny. En zij zei, nee, dat is opa Henny niet. Nee, dat is niet opa Henny. En
4: jongetje, een beetje bang ook.
0: Ja, het jongetje wilde ook echt niet kijken. Die vond het echt.
3: Een beetje Sinterklaas effect.
0: Ja. Ik weet het niet wat het was, maar hij vond het echt niet leuk.
3: Nee. Ja, misschien de angst.
4: Opa, denk, als opa Henny zien, dat is dat ze verkleden.
0: Niet als oma Henny, zeg jij.
3: Nee,
0: begrijp ik ergens wel. Maar hoe die het zelf heeft ervaren, wat de reacties daarop zijn, hoor je verderop bij ons in deze radioshow. Dat en veel meer voor deze maandagmorgen. En dit

0: Terugblik heeft helemaal geen zin. Een nieuwe werkweek, een maandagmorgen en een nieuwe ochtendshow. En het laatste nieuws zo dadelijk van onze Florentien.
1: Ja, leuk nieuwtje voor autoliefhebbers. Ga ik zo vertellen.
0: En je maakt kans op de badjas in de kleuren groen of paars. Je mag helemaal zelf weten welke kleur je toegestuurd krijgt als je hem zo meteen wint in Lekker naar de Wekker. Stem mee op een van de twee platen en je maakt de kans op.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Hey joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
9: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
14: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
23: Dat klinkt een stuk minder awkward.
22: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: De dag begint vandaag mistig en fris, maar vanmiddag hebben we een mix van bewolking en zon. Gelukkig 15 tot 18 graden wordt het. En hoe het nu op de weg is, dat gaat Rickje vertellen.
21: Goedemorgen, begin op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 17 minuten. A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam 13. En de laatste is de A15, maar dat is dan Ridderkerk Oostvoorne bij Havens 4000. De vertraging 35 minuten.
7: 3 over half 7, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk. Het zijn de bestuurders van de twee auto's die op elkaar botsten. De bijrijders raakten gewond. Ja, de weg was lange tijd dicht voor onderzoek. En in Italië wordt met man en macht gezocht naar een godverkenner die vastzit in de Oerselijgrotten bij Sardinië. Door een aardverschuiving raakte de ingang geblokkeerd en hulpdiensten proberen de man te bereiken, maar moeten met de hand het puin en de rotsen weghalen. En dierentuinen die te weinig doen aan dierenwelzijn, die kunnen straks hun vergunning kwijtraken. Staatssecretaris Erkens die wil de regels voor dierentuinen aanscherpen en dat maakt hij vandaag bekend. Een heel plan. Ja, gisteren voetbal natuurlijk. FC Utrecht won met 3-1 van Willem II. Daar zal nieuws wel bij om zijn. Telstar speelde gelijk tegen ADO Den Haag 2-2. PEC Zwolle verloor van Cambuur 0-1. FC Groningen die won echt vet met 5-1 van Excelsior.
7: Zo.
26: Ja, er is veel gevoetbald, dus gisteren zoals altijd.
7: Ja, zoals wel vaak op de zondag natuurlijk.
26: Gisteren is de nieuwe lelijke eend onthuld. Dat is een auto waar je eigenlijk wel blij van wordt. Het is een moderne versie van de klassieke Citroën de Chevaux. En komende week is het de blikvanger op de internationale autoshow van Parijs. En vanaf 28 staat hij in de showrooms.
7: Ik vind het een waanzinnig leuk
27: autootje. Ik dacht, hij doet zijn naam eren.
7: Geweldig leuk ding.
27: Gewoon echt, voelt een beetje alsof iemand van Duplo gebouwd heeft.
7: Ja, maar het is wel, je ziet toch dat heel veel merken grijpen een beetje terug op de succesnummers uit het verleden. Renault heeft het ook al gedaan en er zijn meer merken.
27: Een Renaultje 5, hè?
7: Ja, dat is ook onwijs leuk gelukt. Ja.
26: Hij is ook niet duur, het is voor de mensen met een kleine portemonnee, 15.000
27: euro.
26: Oh, nou
27: ja, noem dat een kleine portemonnee.
26: Nou ja,
27: 15.000 euro.
26: Voor een auto.
7: Ja, dat is voor een gloednieuwe auto.
27: Oké.
26: Nou ja, het is een beetje retro-achtig, hè. Ze komen echt in fel oranje kleuren, knalgeel. En hij heeft dus voorin een bank, dat is wel heel erg grappig. En ook leuk, de ventilatieluikjes onder de voorruit. Die zien er gewoon ook heel erg leuk uit. Om rijwind door het interieur te laten stromen.
7: Net als vroeger eigenlijk.
26: Ja, het is een beetje zoals vroeger.
21: Had je vroeger ook een droomauto? Dat je van nou, die auto vond ik... Ik vond vroeger altijd de Audi 80 ontzettend.
7: Oh ja, dat was wel echt een hele hippe auto. Ja. Je kan je nu niet meer mee aankomen.
21: Nee.
7: Maar was toen wel echt... Ik had wel heel lang dat ik dacht, ik zou ooit wel een keer een Aston Martin willen bezitten.
21: Ja.
7: Maar dat heb ik nog steeds.
21: Oké.
7: Ja, vind ik nog steeds een prachtige auto.
27: Maar een klassieker dan.
7: Ja, maakt niet uit. Ik vind het gewoon hele mooie auto's.
27: Een beetje James Bond.
7: Ja, ik vind het zulke stijlvolle wagens. Maar het schijnen echt technisch de rampenauto's te zijn.
21: Oké.
7: Dat als je een auto met problemen wil hebben, moet je die kopen.
27: Ja. Oké.
7: Maar ik vind ze om te zien, vind ik ze geweldig.
26: Ja, dan agenten in Den Bosch, die kregen gisteravond wel een heel bijzonder pakketje afgeleverd bij het cellencomplex. Namelijk een maaltijdbezorger bracht een bestelling voor een gedetineerde. Die was besteld door de familie van de gevangene. Ja, ze vonden de bestelling erg lekker eruit zien. Het was eigenlijk shawarma, friet, salade en een colaatje.
7: Heerlijk.
26: Maar ze mogen dat dus niet bezorgen. En ze mogen het ook niet zelf opeten, de agenten. Dus dan wordt het weggegooid. Heeft geen zin helaas als je voor een familielid in de bak een lekkere...
7: Dat is logisch.
26: Vrij logisch.
7: Dit wordt nu gebracht alsof er iets nieuws... Maar dit, het zou toch heel gek zijn dat je op een gegeven moment in de gevangenis... dat er iedere dag een verse pizza wordt bezorgd.
26: Ja, helaas. Eten is wat minder in de bak.
7: Florentien, dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor lekker naar de wekker. Dat betekent dat je zo dadelijk kans maakt op de badjas, want die staat op het spel. Als je even laat weten wat

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it! Hier in de ochtendshow. Het is 9 minuten over 6:30 geworden. En ja, we hebben even je hulp nodig. Of je even met ons mee zou willen denken.
1: Lekker na de wekker.
0: Want wat moeten wij vandaag draaien? Welk liedje wil jij zo meteen op de radio horen? En dan helemaal. Laten we beginnen met de verjaardag van Bas Kennis. Die is 53 geworden vandaag. De naam heb je ongetwijfeld wel eens gehoord. En als ik je vertel dat hij de toetsenist van Bluff is, dan zeg jij... Oh,

0: als je die helemaal wil, moet je me even een 1 deze kant op sturen. Dan geef je je stem aan Bas. Hij is ook kasteelheer, toch? Hij heeft die
1: toren. Ja, hij heeft de Hamtoren in Haarzuilens. Ja.
0: Heeft
1: mooi ding, man.
0: Volgens mij voor heel weinig geld. Maar nou, de opdracht was wel, je moet hem eventjes restaureren.
1: Dat is natuurlijk, hij heeft wel gezorgd voor het behoud van een stukje historie.
0: Wel leuk dat hij daar zo actief mee is. De eerste optie dus, Bluff. En dan Duran Duran geeft hun eerste concert in 18 jaar. Dat doen zij op deze dag.

0: Sun Myeu en Feels Part 2 hier in de 538 Show. Terwijl hier op de beelden, of in ieder geval de schermen in de studio, zie ik de videoclip voorbij komen die erbij hoort. En dan zie je die, die Camille, de leadzanger van Sun Myeu. Ja. Die heeft zo'n bijzondere mimiek.
1: Ja, een beetje Prince-achtig heb ik altijd
0: ja,
1: idee.
0: Ja, Prince, Mick Jagger. Het is meteen als je hem ziet bewegen, eigenlijk na 3-4 seconden weet je, oh, dat is Camille. Ook al zal je alleen maar een silhouet van hem zien. Want Maud is zwanger, toch? Van,
1: weet niet, ja, van iemand uit de band, maar niet van Camille, toch?
0: Nee, niet van Camille.
1: Nee, let op dat niet nee, straks...
0: Maar er komt eigenlijk dus een
1: klein... Bandbaby.
0: Een bandbaby komt erbij. Leuk. Sun Myeu hoorde je dus bij 5.

0: Van Bluff van Bas Kennis, de toetsenist van de band, is jarig vandaag. En Duran Duran geeft op deze datum, 12 oktober in het jaar 2003... na 18 jaar, een soort reunieconcert. Zijn ze opeens weer terug op het podium.
1: Geld was op.
0: Ja, dat is vaak wel de reden,
1: hè? Ja, tuurlijk.
0: Ja. Wordt elkaar eens even aangestaard van, zullen we nog een keer een rondje doen? Om de pensioenvoorziening veilig te stellen, ja. Julia van Damme uit Stroe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wij hebben wij hier te maken met een professionele boerin...
2: Ja, ik ben net afgestudeerd, dus zo zou ik hem misschien wel mogen noemen.
0: Ja, een echte professionele boerin. Wat leuk, want jij bent de geit aan het melken op dit moment.
2: Oh. Ik ben nu de geit aan het melken, ja. Klopt.
0: Maar hoeveel geiten zijn dat?
1: Ja.
2: 1200 ongeveer.
1: 1200? Dus als jij bij nummer 1200 bent, kan je weer bij 1 beginnen?
2: Of gaat het valt wel. Nee, dat valt er mee. We beginnen mooi op tijd, dus dan... kunnen we eind van de middag weer beginnen met de tweede ronde.
3: Dat gaat automatisch, neem ik aan.
1: Gaat dit aan de robot?
2: Ja. Nee, een robot, dat hebben we niet bij de geiten. We moeten ze in de melkzaal jagen en dan hangen we het onder en dan wachten tot ze uit zijn.
1: Maar hoeveel liter doet een geit?
2: Ja, als je gewoon een goede geit hebt gegeven, kunnen ze zo wel een beetje 6 liter per dag geven. Maar dat is wel ruim geschat.
0: Zo. Ja, dat is best een hoop.
2: Ja, maar dan praten we wel echt over een goede geit.
0: Maar is geitenmelk, want ik ken geitenmelk wel van de kaas, zeg maar.
3: Ja.
0: Geitenkaas. Maar
1: een litertje geitenmelk.
0: Ik heb nog nooit, denk ik, een glas geitenmelk gedronken.
3: Oh. Nou, dat is wel lekker volgens mij.
1: Nou, denk ik niet.
2: Nee, nou, ik ook niet. Want ik lust echt helemaal geen melk. Dus ik wil het ook niet eens proeven.
3: Maar dit is wel
1: wat een topboerin.
0: Maar dit is een beetje de bakker die zegt van, ik hou helemaal niet van brood. Ik vind brood zo smerig.
1: Dat is een beetje... De zware zegt, nou, ik ben vegetariër.
2: Ja, ik weet het.
3: Ja. Nee,
2: ik melk ze met alle liefde, maar ik hoef het echt niet op te drinken. Maar nee.
0: Want er zit ook best een sterke geur altijd aan geiten, toch?
2: Ja, zeker. Maar de geiten op zich vallen wel iets mee, maar het is vooral de bokken die sterke geur
0: afgeven.
1: Oh, je kan nog even gewoon de maatschappelijke discussie. Er is natuurlijk veel te doen over het vak boer, boerin. En jij bent net afgestudeerd. Ja. Heb je niet gedacht de afgelopen tijd van, moet ik wat anders doen? Misschien moet ik toch automonteur worden of zo?
2: Nou, niet per se echt zo erover nagedacht, maar weet je, ik ga dit niet opgeven. Als ik dit graag wil worden, dan moet ik doen wat ik leuk vind.
3: Zo hoor
2: ik. Ik wil gewoon opkomen voor mijn toekomst. Ja. Weet je, wij moeten ook gewoon door. En Nederland is niks zonder de boeren, dus...
1: Nee, oh ja, 100%.
2: Hey, maar, we kunnen wel met z'n allen gaan opgeven, maar dat heeft ook geen zin.
0: Nee, maar is de droom dan van jou uiteindelijk een eigen boerderij ook?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat is wel het mooiste.
0: En wat moet er gebeuren op de boerderij? Ga je voor de koeien? Ga je voor de geiten? Ga je voor akkerbouw?
2: Nee, dan ga ik echt wel voor de geiten. Dat vind ik echt het mooiste werk.
0: Helemaal jouw ding.
2: Ja, dat is helemaal mijn ding.
0: Nou, wat leuk. Ja, nou ja, fijn dat iemand zo gepassioneerd is. Goed, dat je gewoon weet. Goed. Want als je afstudeert als boer, wat leer je allemaal dan? Is dat dan ook bijvoorbeeld een cursus trekker besturen?
2: Nou, niet per se, maar je hebt wel, het hoort er natuurlijk wel een beetje bij. Ik ben zelf ook in bezit van een trekkerrijbewijs.
0: Ja.
2: Er moet ook gewoon landbewerking gedaan worden en zo. En ja, wat je nog meer leert...
1: Maar ook de zakelijke kant, denk ik, of niet? Je moet natuurlijk ook gewoon boekhouden en...
2: Ja, dat hebben we natuurlijk ook geleerd op school en zo. Dus ja, dat moet je ook gewoon weten.
0: Ja.
2: Maar
0: ja, het hele pakket
2: eigenlijk. Ja, we leren echt van alles eigenlijk.
0: Want ik kan me voorstellen dat het meer een mannenopleiding is, toch?
2: Ja, dat zeker. Maar waarom... als ik het werk leuk vind, dan laat ik me echt niet inpakken door een man, hoor.
1: Kijk,
0: ik vind het echt een hele leuke boerin, vind ik jou wel, Julia. Ik ken je verder niet, maar ik vind je nu een fantastische boer.
2: Dankjewel.
0: Hey, wij waren gewoon even benieuwd wat jij, als je dan toch zo meteen de geitenmelk, wat je dan wil horen. Is dat een liedje van Bluff? Terwijl je aan de uiers aan het...
2: Nee. Ja, ik wil graag Bluff horen.
0: Niet Duran, dat melkt niet lekker weg, de reflex.
2: Ja, ik vind Bluff gewoon heerlijk en ik dacht, deze keuze was, dan wil ik graag Bluff.
0: Nou, dan gaan we die toch draaien. Julia, jij krijgt van ons een badjas. En ik kan me zo maar voorstellen dat jij als boer zegt van, nou, doe maar een groene, maar we hebben hem ook in paars.
2: Iedereen kiest al paars, dus laat ik nou eens gek doen, dan kies ik wel een keer een groene.
0: Hij is onderweg naar Stroe, Julia. Maak er een geweldige dag van vandaag. En succes met de geitjes, hè.
2: Ja, fijne uitzending. Bedankt.
0: Hoi, hoi.
2: Doei,
0: Julia, die koos voor deze plaat. En die heeft ook de meeste stemmen. Het liedje van

0: en dichterbij dan ooit in de ochtendshow van 538. Plaat met de meeste stemmen vanochtend in Lekker Na de Wekker. En dan zometeen hier in het vervolg van deze radioshow. Onder andere stemmenjacht. We bellen even met de Soest. Daar hebben ze namelijk een probleem.
1: Oh.
0: Nou, tenminste, ja, het is eigenlijk wel een probleem, ja.
1: Het is een probleem.
0: Voornamelijk voor de pakketbezorgers. Want ze hebben daar 15 verschillende huizen met allemaal in principe hetzelfde huisnummer.
2: Maar dat is wel meer steden, toch?
0: Ja, maar dit is wel, hier zorgt het voor hele grote problemen.
2: Oh, okay.
0: Dus wat daar precies aan de hand is, hoor je zo.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
18: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
19: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
17: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Hey, Lucas en Steve hier. Deze IDE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
24: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
23: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
0: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
1: Huh?
0: Maak er een potje

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kester in Gelderland zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. En het gaat om de bestuurders van de 2 auto's die op elkaar botsten. De bijrijders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen de A15 en Kesteren was urenlang afgesloten voor onderzoek. Saudi-Arabië dan heeft een raket neergehaald die door de Houthi-rebellen vanuit Jemen was afgevuurd. Het doel was de stad Khamis Mushait. Daar ligt een belangrijke militaire basis. Afgelopen weekend kwamen bij 2 Houthi-aanvallen op de luchthaven van Riyad 14 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. En de helft van de jongeren geeft hun zelfverdiende geld vooral uit aan eten. Dat blijkt uit een peiling van onder meer UNICEF. En bijna 80% van wat ze kopen is ongezond. Frikandellenbroodjes, croissantjes, chips, koek en cola. De meesten weten dat het ongezond is, maar 6 op de 10 jongeren wil helemaal geen gezond eten kopen. Gaan we naar het weer. De dag begint op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. En verder is het vandaag droog en zien we de zon af en toe. En het wordt een graad of 16. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo. Filles dan. Rick Wedwar.
5: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 25 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Havens 52, 153 minuten vertraging. En de laatste staan 58 Tilburg Breda bij Galder. De vertraging 26 minuten.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe.
3: Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo, Filles dan. Rick Wedwar.
5: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 25 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij Havens 52, 153 minuten vertraging. En de laatste staan 58.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsay.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Arag, juridisch probleemoplossers.
4: 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.

0: ochtendshow.
1: En dan hebben we het over de 90's dat hij een hit scoorde met deze plaat. Maar hij is natuurlijk nog steeds aan het optreden, die ouwe.
2: Ja,
1: hij kan het ook gewoon nog steeds.
2: Dat is knap.
1: Ja, dat is echt knap, ja. Want hij is dik in de 80, maar nog steeds.
2: Hebben we nog meer van die oude bokken die nog een beetje optreden? Waarvan het...
1: Mick Jagger.
2: Ja.
3: Is er ook... Orson.
1: Ja, dat is ook toch...
2: Stevie Wonder. Die komt ook weer naar Nederland, volgens mij.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is, die had ik graag...
3: Lionel Richie? Treedt die nog op? Of
1: die treedt ook nog op, maar die is wel ietsje jonger al, Lionel.
3: Ja, die gaat naar de 70 of zo.
1: Zoiets, ja, denk ik.
4: Marco Bakker?
1: Marco Bakker?
4: Ja, maar die heeft een goede stem, hoor. Ja, ik houd even bij de Nederlanders.
1: Ja, nee, dat is
3: goed.
4: Ja.
1: Marco Bakker.
3: Ja, die had ik even, die zat niet direct op mijn lijst.
1: Nou, ik heb laatst Peter Koelewijn heb ik nog op zien treden. Ja, maar die is ook in de 80. Ja. Maar dit is niet normaal zoveel kracht als die nog in zijn stem heeft. Er zijn echte artiesten van 40 die dat niet halen.
3: Dus,
1: ja, ik vind dat toch knap. En we hebben natuurlijk, je zou hem bijna vergeten, de reserve DJ die ook ieder weekend
3: thuis
1: straalt op hoge leeftijd. Oh, ja. We gaan even naar wat nieuws voor vanochtend. Want gaat de nieuwe partij van Mona Keizer komende verkiezingen voor de Provinciale Staten meedoen? Bij Pauw en de Wit vertelde ze gisteren over haar plannen.
5: Eind november neem ik een besluit of ik mee ga doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. En dan heb je ook een lijst voor de Eerste Kamer nodig. Dat ziet er ook goed uit.
1: Ja, dat ziet er allemaal goed uit. Maar hoe gaat de partij dan heten?
5: We zijn ook bezig met een naam. Wat die naam in ieder geval... Kijk, market, mensen die verstand hebben van marketing, die zeggen tegen mij... Ja, je moet zorgen dat ook jouw naam daarin zit. En dat ga ik nou juist niet doen. Want ik ben echt bezig met een politieke beweging op conservatieve leest voor de langere termijn om dit land toch wat mij betreft weer de goede kant op te krijgen.
1: Ja, ja. Al dus Mona Keizer. Die
4: had wel een beetje met haar te doen afgelopen zaterdag toen die hele zaal wegliep.
3: Ja, maar daar had zij er zelf nooit naartoe moeten gaan, naar het NSC-congres.
4: Ja, dat klopt.
3: Daar was zij uitgenodigd als spreker.
1: Ja.
4: Ja,
3: ja, al die leden van het NSC die stapten massaal op.
4: Ja.
1: Want die hadden geen zin in het verhaal van Mona Keizer.
3: Maar Mona Keizer had natuurlijk zelf moeten bedenken van... joh, misschien ben ik daar niet helemaal op mijn plek of
4: zo. Nee, ze kwam daar eigenlijk om zieltjes te winnen voor dat nieuwe project. Maar het was al niet echt een Hosanna-stemming daar. Omdat het hele partijbestuur opstapte. Ja, en dan kwam Mona Keizer en 30 leden, zoiets. Nou, en massaal liepen ze weg. Nou ja, haar opmerking... Gelukkig regent het niet.
1: Ah, die Mona. Ik zat haar even helemaal verkeerd. Maar gaat zij het flikken op rechts? Gaat het haar lukken?
3: Ik heb geen idee. Die is vol lof over haar. Maar er zijn al twee... Er wordt natuurlijk ook vaak gezegd, ze is een wegloper. Ze is... Ik heb geen idee. Maar er zijn ook mensen gecharmeerd van haar.
1: Maar we hebben natuurlijk op rechts ook... je hebt dan Ja 21.
3: Nou ja.
1: De PVV. De Forum.
3: VVD.
1: Ja, VVD. Maar goed, ik heb het idee dat heel veel VVD-kiezers bij de volgende verkiezingen toch een andere keuze gaan maken. Zeker als Jozilgus blijft zitten. En die heeft nu aangegeven dat ze dat graag wil.
3: Ja, die...
1: Die is echt niet meer van die positie af te krijgen. Dan gaan we nog even naar Miljoenenjacht. Want daar wist kandidaat Gerda gisteren op het juiste moment te stoppen. Ze ging naar huis met 370.000 euro.
3: Oh.
1: En ze had eigenlijk best een bijzondere reden om te stoppen.
4: 370.000 euro.
1: Zo.
4: Weet je wat ik dacht? Nou, ik ben 58. Als ik jong was, dan had ik het doorgaan.
6: Ja?
4: Ja, maar denk,
6: zegt net tegen mij, weet je wat ik sta te denken? Ik ben 58, dit is geweldig. En als ik jong was geweest, was ik doorgegaan.
4: Ja.
6: Ik snap hem hoor.
4: Ja.
6: Dit is toch heerlijk, joh.
1: 370.000 euro.
3: Geld, hè?
1: Niet geld.
3: Het mooie is daarna... ergens is het leuk, beetje flauw. Je moet die koffertjes natuurlijk nog openmaken na de hand. Van, joh, wat had je nu dan gekozen?
1: Had ze nog meer gekregen?
3: Nee, ze had... En dat is dan toch een soort opluchting. Is dat daarna ging ook de 2 miljoen die ze nog over had. Zo, het ging er allemaal redelijk snel uit. Dus ze had uiteindelijk echt de juiste keuze gemaakt.
1: Dus eigenlijk omdat ze nu vanwege haar leeftijd was gestopt...
2: Ja.
1: Heeft ze heel veel geld gewonnen.
3: Exact.
1: Nou, die Gerda zegt wat fijn. Nou, 370.000 euro. Gefeliciteerd!

0: files. En de file met de meeste vertraging staat nu op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. De vertraging 50 minuten.
1: We hebben een beetje mistige en frisse start van de dag. Dat gaat vanmiddag goed komen. Een mix van zon en wolkjes. En de temperatuur vandaag 15 tot 18 graden maximaal.

0: Dennis Wims. Mr. Know-it-all in de ochtendshow van 538 voor deze maandagochtend. Het is 17 minuten over 7. Goedemorgen zeg.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, het is vandaag maandag, 12 oktober. Volgens mij niet een hele bijzondere dag, toch, vandaag? Nou ja, dat zeg ik wel. Want misschien wordt het voor jou wel een bijzondere dag. Want we gaan straks weer verder met Stemmenjacht. We zitten nog steeds, en ik heb zomaar het gevoel dat we dichter in de buurt van het verlossende antwoord komen. We zitten nog steeds in de strijd om die koffer die hier openklapt staat voor 15.000 euro. Zometeen een nieuwe ronde. En dan een bizarre huisnummerchaos in Soest. De Ferdinand Huiklanden al daar. Er staan 15 huizen op huisnummer 20. En Soest die denkt erover om daar nog eens 32 adressen aan toe te voegen. Ja, dat zijn er best een hoop. Er is één iemand die woont op huisnummer 20 zonder toevoeging.
2: Ja.
0: En dat is Jan Pauw, die hebben we even aan de telefoon. Meneer Pauw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat lijkt me best ingewikkeld als je als enige op nummer 20 woont. En al die huizen die erachter komen, die hebben een toevoegingtje. Want ik kan me zo maar voorstellen dat er nogal wat post bij u bezorgd wordt.
3: Dat is zeker. En zo wil je de hele buurt heel snel kennen natuurlijk.
0: Ja, want om hoeveel huizen gaat het op dit moment?
3: Op dit moment hebben we er zeg maar 13
0: ja.
3: Met een toevoeging.
0: Ja.
3: En er komen er nog 32 bij. Ja. En dat zijn zeg maar 20A, 01 tot en met 19, 20B, 1 tot en met 5.
0: Ja. Mijn hemel.
3: Ja, en zo ga je maar door.
0: Ja.
3: Dus ja, het is natuurlijk bijzonder dat je dus in een zeg maar, gebied woont waar je probeert allemaal binnen stedelijk bebouwing te regelen, nieuwe ja. Woningen. En zo wordt het in wezen opgelost. Nou, we doen er maar een zeg maar ABC'tje bij, zeg maar.
0: Ja,
3: maar goed, het wordt een beetje te veel.
0: Maar wat is volgens jullie dan de oplossing?
3: Nou, de essentiële fout is geweest. Natuurlijk, toen ze zeg maar, 3 jaar geleden hier zijn neergezet,
0: ja.
3: Hadden ze gewoon een nieuwe straatnaam moeten verzinnen.
0: Maar dat wilden ja. Ze niet.
3: En op een of andere reden hebben ze dat niet gedaan.
0: Ja.
3: En nu zit je met glazen dat je zegt van ja, er komen er nog wat bij, die 32 in de tweede fase.
0: Ja.
3: Dat plukken we er maar aan vast.
0: Maar ik kan me voorstellen, want u woont als enige op zeg maar het officiële huisnummer, 20.
3: Ja, juist.
0: Dus ja, ja. Alles.
4: Alle pakketjes.
0: U bent een soort poortwachter.
3: Nou, niet iedereen doet dat. Maar de meesten hebben dus op een gegeven moment moeite met of de pakketbezorgers van hey, ABC, waar zit dat?
0: Ja.
3: Ook gaan we naar 20 toe. En dat komt dus hier. Dus in het begin was dat natuurlijk mensen woonden hier pas allemaal. Nou, de ene had een nieuwe keuken, de andere kwam met een nieuwe vloer. En dan waren ze al aan het uitladen. Oh, wat is hier? Ja, meneer, we komen vandaag uw vloer weg. Ja.
4: Oh, wat goed.
3: Ja. Dus dat was een hilariteit is het natuurlijk, maar het is te gek voor woorden
0: ja.
3: dat zo gebeurt natuurlijk.
0: Ja, en dan komen er dus straks nog 32 woningen komen ja. Erbij. Ja, ik voorzie alweer een hele drukke periode qua aanbellen van mensen die denken
3: ja,
0: dat ze even voedsel.
3: Nou ja, goed, we moeten maar wat spandoeken neerhangen of van weet u zeker dat u op het goede adres bent?
0: Ja.
3: Maar goed, het gekke was, een paar weken geleden was dus de projectontwikkelaar bezig met nieuwe woningen te promoten, om te verkopen en zeg maar.
0: Ja.
3: En die kondigde het aan via internet. Komt u allemaal naar Ferdinand Huiklaan 20?
0: Ja.
3: Dus ik werd iedere keer wat, Jan, heb je de koffie al klaar? Want er komen allemaal mensen naar je toe. Dus ja, dat is natuurlijk hilarisch, maar ja, we spreken er een beetje te gek bij. Maar ja, even verderop heb je nummer 24,
0: ja.
3: Exact hetzelfde.
0: Ah.
3: Dus of er zitten mensen die zeggen, nou het is makkelijk zo, laat het maar zo doen. Of ze hebben geen verstand om even naar de praktijk te kijken wat er allemaal gebeurt bij mensen die er is.
0: Ja. Is er mogelijkheid dat die 32 woningen die nu bijgebouwd worden, dat die toch een eigen straatnaam krijgen? Of is dat echt uitgesloten?
3: Dat zou kunnen, maar dan moet in wezen de projectontwikkelaar, want kijk, de inwoners die daar omheen wonen, of de bewoners die er nu wonen, die hebben geen rechten.
0: Ja.
3: Dat de projectontwikkelaar zegt, ja, het is toch niet zo handig om dat te doen. Maar die wil dat niet doen, omdat ze zegt, ja, er zijn al woningen verkocht En dan moet ik extra kosten betalen bij de notaris om de akte aan te passen.
0: Het is een beetje gemakzucht ook in dit geval, ja precies.
3: Nou ja, gemakzucht. Ja, en, denk, en eigenlijk niet inschatten wat voor risico's er zijn voor dingen. Want ik heb ook op een gegeven moment kreeg gewoon een mailtje. Ah, fijn dat u bij ons de energie gaat afnemen.
0: Ja, precies. Dat, ja,
3: had iemand het nummertje verkeerd gegeven. Dus ik heb 2 jaar heb ik eigenlijk geen energie betaald bij de goede... zeg maar, operator om het voor elkaar te krijgen.
0: Het klinkt redelijk chaotisch allemaal daarin. Ja. Dus laten we hopen dat de projectontwikkelaar toch nog een keer kijkt naar de plannen en luistert naar alle bezwaren.
3: De projectontwikkelaar en de gemeente moeten het samen
4: oplossen. Precies.
0: Nou, dat is
4: hand in hand.
0: Meneer Pauw, mag ik u hartelijk danken voor deze toelichting en succes ermee.
3: Dank u wel.
0: En voor iedereen die een pakketje of iets anders gaat afleveren op de Ferdinand Huiplaan.
2: Nee, niet doen.
0: Let even op, er zitten nog wat huizen achter daar. Het is wat groter dan je denkt. 7 minuten voor 7:30 in de ochtendshow met muziek van Kiss. I was made for loving you.

0: van Kiss hoorde je. En I was made for loving you. En daarmee is het 7:45 geworden. En kunnen wij langzaam maar zeker een blik werpen op het nieuws van 7:30, Flo?
1: Ja, het is een speciale week. En als het goed is, wordt iedereen daar gelukkiger van. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: En we spelen stemmenjacht voor 15.000 euro.
2: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
3: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
4: Ik denk dat het Whalen is.
5: Ja, ik denk Willy Wartaal.
6: We denken Reinhard Oerlemans.
2: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: Social Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed. Thanks, Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die

0: Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers. Praxis.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
16: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
15: Oei, ik voel de bui al hangen.
16: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
15: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
17: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
20: Ja, goedemorgen. De dag start vandaag mistig en fris, maar later krijgen we een mix van zon en wolken. Het wordt 15 tot 18 graden vandaag. En hoe het momenteel met de ochtendspits is, dat weet ik.
21: Het zijn 41 files en dit zijn de knelpunten. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 27 minuten vertraging. A15 Gorinchem, Ridderkerk bij Hendrik Ido Ambacht, 25. En de laatste A58 Tilburg-Breda bij Galder, de vertraging 47 minuten.
20: Het is 7:45. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een van de vermoedelijke ronselaars achter de dodelijke aanslag in Overasselt blijkt een voormalig Belgisch voetbaltalent te zijn. De 26-jarige Joas N. werd eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij drugshandel en wapenbezit. Bij de aanval in Overasselt kwam een beveiliger om het leven. D66 wil dat hulpverleners sneller met kinderen kunnen praten bij ernstige vermoedens van kindermishandeling, ook zonder toestemming van de ouders. Volgens de partij worden signalen van mishandeling nu nog te vaak gemist. En in Vlaardingen heeft opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak. Een winkelruit werd weggeblazen en de gevel raakte beschadigd. Politie onderzoekt of er een verband is met de zogenoemde kappersoorlog in de stad.
20: Een kappersoorlog?
1: We hebben toch gehad die loodgieters ellende
20: gehad? Ja, die hebben we ook gehad. Ja.
22: Die is overleden.
20: Ja.
22: De loodgieter.
20: Ja, maar wel een natuurlijke dood, toch?
22: Ja, ja, volgens mij wel, ja. Maar goed, die is natuurlijk ook jarenlang bedreigd.
20: Als iedere keer bij zijn bedrijven werden...
22: Ja, bij hun voordeur gewoon, bij hun thuis.
0: Het is de week van het praatje, want een praatje maken op straat of in de supermarkt maakt mensen gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Oh. Ja, je ziet vandaag volgens de AD dan een geel vlak op Centraal Station Utrecht met mensen daarin. Als het goed is. En die staan er niet voor niks.
20: Want
0: zij staan daar om een gezellig praatje aan te knopen met wie dat wil. En ja, ga vooral dus in dat gele vlak staan.
20: In de ochtend?
0: Ja, de hele dag. Ja.
1: Maar mensen willen nu toch gewoon zo snel mogelijk naar de werk en naar school?
0: Ja, maar nou, soms heb je niet altijd haast. Je kan ook...
22: Maar maken jullie praatjes met een vreemde?
20: Nou,
22: of is het meer groeten?
20: Niet uit mezelf.
22: Maar groet jij iedereen?
20: Ja, nou, het hangt er een beetje vanaf waar. Kijk, als je in Amsterdam over straat loopt, dan ga je niet iedereen gedag zeggen.
22: Maar in het dorp?
20: Nou, als ik bekenden tegenkom, of mensen waarvan ik denk, van die heb ik wel eens gezien, dat je zo'n knikje of...
22: Ja, een knikje.
20: Maar bij mij in de straat zeg ik wel iedereen gedag.
22: Ja, vind ik ook. Het geeft ook een soort sociale controle. Ja, dat mensen even weten van, hé, ik ben gesignaleerd en...
20: Maar ook bijvoorbeeld wandelaars die langskomen die ik niet ken, dan zeg ik wel gedag. Ook om even zo, dat is van, joh, je bent opgemerkt.
22: Je bent, hé, waar hou je in de gaten?
20: We weten dat je
22: staat in de buurt hebt.
20: Precies.
0: Als je een hond hebt, en die heb ik natuurlijk nu... Heb je heel veel sneller een praatje op straat. Ja. En dat is eigenlijk voor de gezelligheid.
22: En waar
0: voor
22: heb
0: de
22: je het dan over?
0: Ja, je begint natuurlijk van, nou, mooie hond heb jij. En dan ga je eerst begin je over de hond. Ja, ja. En dat kan, ja, als je lang blijft kletsen. Dat kan natuurlijk.
22: Maar heb jij al vriendschappen, komen er al vriendschappen voort uit de hond?
0: Nee, dat nog niet.
22: Okay.
0: Maar als je bijvoorbeeld even naar het dorp loopt, wat normaal 10 minuten is... Nou, dan ben je nu toch wel minimaal een kwartier onderweg, omdat je toch heel snel een praatje maakt met mensen.
20: En maar iets gaat het dan over de
0: Meestal
20: hond?
0: Meestal gaat het over de hond.
20: Oh ja, dan even ervaring uit.
0: Zo begint het in ieder geval wel.
20: Ja, ja.
0: Ja, dus ja,
20: want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, als je hebt een vaste
0: route. Als je elkaar vaak tegenkomt.
20: Ja, dat je ook een soort. Dat schept een band.
0: Ja, dat schept een band.
20: En als die honden dan ook elkaar nog leuk vinden, dan moet je eigenlijk als eigenaar. Moet je
0: speelafspraakjes maken.
20: Ja, maar dan moet je met elkaar in gesprek.
0: Ja, ja, ook dat.
20: Die honden die staan om elkaar heen te draaien.
22: Ja, ja, en op een gegeven moment sta jij ook te snuffelen aan de reet van. van het andere
0: baasje. Ik denk dat heel veel mensen elkaar, stelletjes elkaar hebben ontmoet.
20: Via de hond.
0: Via de hond. Ja. Dat is doggy dating. Raar, natuurlijk.
20: Ja, via de hond.
0: Nou, dat kan toch als jij in het bos elke dag dezelfde persoon tegenkomt. En je denkt, nou, ja, leuke man, leuke vrouw. Ja, daar kunnen stelletjes uit ontstaan.
22: Nou, laat maar even weten. Ik ben benieuwd of er een stelletje luistert.
0: Is uit het niet zo raar?
20: Hebben wij luisteraars
1: die stijl?
20: Nou, hebben wij luisteraars die elkaar echt via de hond hebben leren kennen? Ja. Dan ben ik
22: of
20: wel
22: via
20: benieuwd.
22: De poes. Kan ook natuurlijk.
20: Via de poes.
22: Ja.
20: Dat het begint vaak met de hond en daarna... Nou, 0909-3050 over app even.
22: Stel dat je een gezamenlijke poeshobby hebt.
20: Eindig bezig met een kater.
0: Een hondencursus kan natuurlijk ook.
20: Ja.
0: Nou, in zijn kerstverse biografie Vallen en Opstaan klapt Frans Duits uit de school over de manier waarop Rachel Hazes zijn carrière jarenlang zou hebben gesaboteerd. Ja, voordat Frans Duits eigenlijk zijn eigen hit scoorde, dat weet niet iedereen, maar toen kroop hij altijd in de huid van André Hazes en hij was imitator. En na de dood van de echte André in 2004, stopte hij daarmee, want hij vond dat eigenlijk gewoon niet meer kunnen. Maar Rachel Hazes bleef hem maar dwarsbomen door hem bijvoorbeeld nooit te vragen voor die Holland Zingt Hazes
20: Is hij nooit geweest, hè?
0: Nee, terwijl hij dat wel heel goed kan.
22: Weet je wat ik altijd het idee met die biografieën? Dat iedereen altijd op de een of andere manier zijn gram probeert te halen via de biografie. Er wordt altijd een ruzie of een
20: rekeningetje vereffend.
22: Ja. Waarom?
0: Ja, maar ja, hij gaat echt ver, want hij zegt zelfs als ze morgen omvalt, vind ik het ook prima.
20: Ja.
22: Dus toen, ja.
0: Want dikke
1: is niet aardig.
20: Ik vind het ook niks voor Frans.
0: Rachel Hazes heeft met veel mensen ruzie, hè?
20: Ja,
0: dus.
20: dat blijkt wel.
22: Maar je kan ook denken, ik
2: schrijf er helemaal niks over op.
22: Exact.
2: Dat is eigenlijk nog sterker.
22: Ja. Vaker iemand negeren is nog...
0: pijnlijker, zeg jij.
22: Ja. En het is inderdaad, je denkt, joh, Frans Duijs, hartstikke aardige, sympathieke vent.
1: Hij heeft dat niet nodig.
2: Nee. Ik denk wel dat het een leuke biografie is trouwens van Frans. Want die heeft natuurlijk best wel... hij is op meerdere vlakken redelijk succesvol. Dat bouwbedrijf is volgens mij...
1: Ja.
2: Dat doet hij nog steeds.
1: Hij is, in die drank zit hij.
22: Die drankhandel.
2: Die drankhandel gaat ook hartstikke goed. Nou, dat zingen, dat loopt lekker. En ik vind wel altijd...
0: Het is een hele aardige vent.
2: Ja, er was heel veel discussie over dat hij zijn kinderen heeft laten zeggen zijn hele leven. Dus ook toen de kinderen klein waren, moesten ze hem met u aanspreken.
22: Ik ook al een beetje.
2: En er zijn best een hoop mensen die zeggen, ja, dan kun je niet een band opbouwen.
22: Hm.
2: En hij is daar redelijk fel in. Hij zegt, ja, maar dat is een stukje respect. En op die manier probeer ik mijn kinderen ook anderen respectvol te laten maken.
0: Nou ja.
2: Maar hij werd daar een beetje op aangevallen.
1: Want Nieuws zei altijd zijn ouders bij hun voornaam.
22: Ja.
0: Oh,
1: en ik vond het altijd nou niet raar, maar...
22: Je vond het wel raar.
1: Ik vond het eigenlijk heel raar. Ik zou dan zeggen papa, mama.
2: Ja, ik heb mijn ouders ook nog nooit bij hun voornaam genoemd.
22: Nee.
1: Maar Dolf en Katja.
22: Ja. Ja, ze zeggen ook geen zoon en dochter tegen je.
2: Nee.
22: Hey. Nee.
2: Maar goed, ik zeg opa, oma, papa, mama... Nooit.
1: Wat noem jij je opa en oma ook bij hun voor- en achternaam? Of bij hun voornaam?
22: Nou, die heb ik niet meer. Dus
1: nee, maar
22: een heel gevoelig punt wat je nu aanstaat, jongen.
1: Nee, maar vroeger.
22: Je raakt echt gewoon.
2: Nee. Maar zei jij opa en oma? Of zei jij,
22: Ik zei wel opa en oma, ja. Dat wel, ja.
2: Grappig. Maar jij hebt als kind nooit je ouders papa en mama genoemd? Altijd de naam...
22: Nee, ja.
2: Of is dat later pas gekomen?
22: Nee, geen idee. Maar ik vind bijvoorbeeld, als je het over gekke gewoontes hebt, is... Rick zegt bijvoorbeeld voor mij ook, die zou dan tegen mijn moeder ook oma kunnen zeggen.
1: Ja.
2: Hè?
22: Ja, dat is een heel gek iets. Ja. Ik heb jou dat wel eens waar weet ik eigenlijk niet, maar dan...
1: Dan noemen ze ook oma.
22: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik vind op zich, wij hadden vroeger beste vrienden, mijn ouders dan. En die mensen.
22: Zijn ook oma ook tegen tante. Jou?
1: Dat begrijpen we wel.
0: Ja, maar die noemde ik ook tante en
22: ja,
0: oom.
22: Ja, dat is ook gek.
0: Dat vrienden waren. Ja, op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Maar ja, dat waren we gewend als kind. Ja.
2: Nou, je hebt bij heel veel voetbalclubs bijvoorbeeld, heb je ook een oma heb vaak rondlopen.
22: Ja, ja, en moet je ook bij een tante.
0: Dat kan ook eng worden natuurlijk.
2: Ja, dan zeg je wat. Ja. We gaan even naar Stemmingjacht.
3: De 538. Stemmenjacht.
1: Spannendste spel, hè?
2: Ja, het spannendste spel van de Nederlandse radio. En Martijn uit Papendrecht die gaat een poging wagen. Martijn, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hé, er staat hier een koffer opengeklapt. 15.000 euro zit erin. Hoe zou jij het vinden om zo meteen over, laten we zeggen, anderhalve minuut te horen te krijgen? Gefeliciteerd. Het is allemaal van jou, dat geld.
6: Nou, dat zou een keer tijd worden, toch of niet?
2: Ja, het wordt wel inderdaad de hoogste tijd dat we deze koffer wegspelen. Dus nou ja, het lot van deze koffer ligt in jouw handen. We gaan nog een keer naar de stem luisteren in deze koffer. Dit is die stem.
6: Zeker.
2: En dan stellen we jou de vraag, Martijn. Van wie is die stem?
6: Ja, ik denk dat hij vorige week in de uitzending was. Althans niet bij jullie, maar bij Edwin.
2: Ja.
6: Jordi Versteegde van Shownieuws.
1: Oh, dat heb ik gehoord. Dat was een leuk gesprek
2: trouwens. Oh, Jordi Versteeg. Ja, ja. Dat is de...
22: Ook journalist van de Telegraaf, toch?
2: Ja.
6: Ja.
1: En duider een beetje. Showbiz duider.
2: Ja, is het bij Shownieuws zit hij ook vaak, ja. Is het Jordi Versteeg?
3: Het antwoord is... fout.
2: Nee.
0: Ja, maar...
2: Hij is het niet. Hij heet overigens ziek hier Versteegden.
22: Ah,
2: ja. Maar Jordi van Shownieuws.
22: Hadden we ook
2: gehoord. Hey, beste Martijn, het is niet goed. En dat betekent dat jij alleen een reiskoffer krijgt van de Postcode Loterij.
6: Ah, ook leuk.
2: Is een leuk ding. Die gaan we naar je toe sturen.
6: Dankjewel.
2: Hey, maak er een mooie dag van en blijf het proberen.
3: De 538 Stemmenjacht.
2: En dat zeg ik ook meteen tegen alle anderen.

0: Tunes in Texas. Wat een heerlijk liedje blijft dat toch. En daarmee is het 11 minuten voor 8 geworden in de ochtendshow. Waar het net in het nieuws even ging over het honden uitlaten. En dat je tijdens het honden uitlaten ook gewoon met mensen in contact kan komen. En wij waren eigenlijk benieuwd, zijn daar ook relaties uit voortgekomen?
1: Ja, Flo, jij zei toch, jij kon je best voorstellen dat je uiteindelijk...
2: Zeker, ja. Omdat je maakt zoveel sneller een praatje.
1: Ja.
2: En mensen zijn ook altijd vriendelijk, dus ja...
1: Je hebt een gemene deler,
2: hè? Je hebt eigenlijk ook tijd, want je bent ook je hond aan het uitlaten. Ja. Dus ja.
0: Het schept een band. Dat blijkt wel uit het verhaal van Suzanne, die ze ons hebt. Suzanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, want jij reageerde onmiddellijk. Want jij denkt, dit komt me bekend voor.
3: Ja, ik ben mijn man tegen leren komen door het hond uitlaten.
0: Ja.
3: Dat we alle twee een puppy hadden.
1: Nou.
0: Maar dat was vaste prik dat jullie elkaar op een bepaald punt tegen het lijf liepen.
3: Op een gegeven moment was het vaste prik 7:00 s'avonds, buiten op straat.
1: Maar dacht jij meteen bij ronde 1, nou, of duurde het een aantal uitlaatsessies?
3: Het heeft nog wel even een jaar, anderhalf jaar geduurd.
0: Oh, dat is best lang, dus geen liefde op het eerste gezicht.
3: Nee, het was naar elkaar groeien.
0: Ja, ja.
1: Maar sprak jij hem als eerste aan van, joh, een leuke hond heb je, of hij?
3: Nou, samen eigenlijk een beetje.
1: Ja.
3: Door de puppies, de honden, die lagen elkaar heel goed, ja. Alle twee.
0: En dan kwam je elkaar iedere avond tegen. En dat, maar er komt op een gegeven moment dat je, ja. dat je denkt van nou...
1: Dat jullie meer om elkaar heen kwispelden dan...
3: Nou, dan werden de honden thuis gelaten en dan gingen we andere dingen doen.
0: Oh. Maar jullie zijn nog steeds samen, Suzanne?
3: We zijn nog steeds samen, 15 jaar lang al.
1: Zo, wat mooi.
0: Maar de honden zijn er niet meer, denk ik.
3: Nee, die zijn al afgelopen mei 1 overleden en vorig jaar, 16 en 17 jaar.
0: Ja, nou, dan hebben we het lang volgehouden.
1: Ja, ze zijn heel oud geworden.
0: En mooi. Nu nog steeds samen, door de honden, wat een mooi verhaal.
3: En we hebben samen ook weer honden gekregen. Dus.
0: Ja, dat kan bijna niet anders. Echte hondenmensen, wat leuk.
3: Ja, zeker.
0: Nou, Suzanne, dankjewel. We hebben ook Lieke nog even aan de telefoon. Oh. Lieke, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen met Lieke.
0: Jij bent ook de liefde van je leven tegen het lijf gelopen via de honden.
4: Ja, via de honden, maar niet tijdens het uitlaten. Wij kwamen elkaar in de stad tegen en ik moest vroeg naar huis, omdat ik een pup heb.
0: Ja.
4: En die kon niet zo lang alleen blijven. Nee. En hij moest vroeg naar huis, omdat hij juist een oude hond had. En die kon ook niet meer zo lang alleen blijven. En de volgende ochtend had hij mijn nummer blijkbaar achterhaald via een vriend.
0: Ja.
4: En appte die mij dat zijn Teun wel heel graag met mijn Boris wilde gaan wandelen.
1: Maar jullie kwamen elkaar dan in de stad, bedoel je, in het café of zo, of in een restaurant?
4: Ja, in het café,
1: En zo raakten jullie aan de praat en kwamen jullie er al... kletsende achter.
4: En het was gelijk raak. Ja. Dus we gingen wandelen met die honden. En ja, ik vond het zo charmant. Als die had gevraagd, ga je mee uit eten? Dan had ik waarschijnlijk gedacht, ja, dag. Maar dit vond ik zo origineel.
2: Dankzij de honden.
0: Ah, wat goed.
4: Ja.
0: Nou, dat is toch een mooi verhaal. En jullie zijn nog steeds samen, Lieke?
4: Ja, inmiddels alle twee andere honden zijn overleden. Maar inmiddels weer met twee nieuwe honden. En nog lang en gelukkig.
0: Nou, wat goed. En een goede smoes inderdaad. Dat je dat via de honden dat je de date probeert te regelen.
1: Fantastisch.
0: Ja, het is een geweldige bliksemafleider natuurlijk.
4: Ja, zeker.
0: Ja.
4: Dan was hij echt mijn hart mee gestolen.
0: Nou, wat leuk. Lieke, dankjewel. Fijn dat je even belde. Dus het kan echt de liefde vinden via de honden. Ik begrijp nu ook waarom jij zo graag een hondje wilde.
1: Ja, net getrouwd.
2: Ik ben gezet.
0: Oh ja, dat is... Het is 7:00 p.m. de ochtend. Show met years and years.

0: King bij 58 om 4 minuten voor 8 in de 58 ochtendshow. Met zo dadelijk het vervolg van dit radioprogramma. Met onder andere weer zo'n koffer. €15.000. Lekker om dat te winnen op maandagmorgen.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
17: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage garage voor alle merken.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
25: Simyo.
22: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
26: 538 Nieuws. 8 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. D66 wil dat er sneller een gesprek is met kinderen bij ernstige vermoedens van mishandeling, ook zonder toestemming van ouders. In een nieuw wetsvoorstel staat dat de experts binnen 48 uur met een kind in gesprek moet gaan en een plan moet maken voor bescherming en hulp. Aanleidingen zijn onder meer de mishandelingszaken in Stad Kanaal en Vlaardingen. Moderne, goed geïsoleerde woningen kunnen onbedoeld slaapproblemen veroorzaken. Volgens onderzoek speelt niet alleen licht, maar ook nachtelijke afkoeling een belangrijke rol bij het slaapritme. Doordat veel huizen 's nachts onvoldoende afkoelen, neemt de kans op slapeloosheid toe. En de helft van de jongeren geeft hun zelfverdiende geld vooral uit aan eten. En bijna 80% van wat ze kopen is ongezond. Frikandellenbroodjes, croissantjes en chips. Dat blijkt uit een peiling van onder meer UNICEF. Ja, en de mensen weten dat het ongezond is, maar 6 op de 10 jongeren wil helemaal geen gezonder eten kopen. Gaan we naar het weer. Op sommige plekken kan het nog mistig zijn, maar de mist lost snel op. En verder is het vandaag droog en zien we de zon af en toe. En daarbij wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
28: Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar.
3: Begin op de A16 Breda, Rotterdam bij Schravendeel, 50 minuten vertraging. A58 Tilburg Breda bij Bavel, 37. En de laatste is de A58, maar dan de andere kant op, wel bij Bavel. De vertraging 36 minuten.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
31: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
31: 538. De 538. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Eerder stoppen met werken?

0: Sta stil en pomp in.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor deze maandagmorgen, het is 12 oktober vandaag. En nieuws vanochtend. Max Verstappen die heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore weten te winnen.
3: Is dat een bijzonder parcours, of niet?
4: Nou, straten.
0: En een nachtrace, dacht ik. Dus dat maakt het natuurlijk extra spectaculair. Ja. Hij is goed op dreef. Zaterdag won hij ook al de sprintrace. En vorige week was hij de snelste in Bahrein. Max reageerde na afloop bij Viaplay.
5: Dat is een beetje als de good old days.
6: Ja.
5: Jouw dominante jaren.
6: Ja, mag er een keer.
5: Ja, je hebt er lang weer op moeten wachten, een paar jaar.
6: Het was gewoon echt een top weekend.
0: Weekend voor onze Max.
4: Nou, de geleerden zeggen dat het lek boven is en Red Bull back on track is, toch?
0: Nou ja, het belooft wel een hoop voor sowieso de rest van het seizoen, maar ook volgend seizoen natuurlijk.
4: Ja.
0: Als het nu allemaal weer zo makkelijk lijkt te gaan, of in ieder geval makkelijk, maar voorspoedig.
4: Dat het weer lukt.
0: Dat het lukt allemaal. Ja, we krijgen er zin in. Dan Ronald Koeman junior. Die heeft te zwaar met het overlijden van zijn moeder. De doelman van Telstar die stond na het gelijkspel tegen ADO Den Haag zichtbaar aangedaan voor de camera van ESPN.
7: Een dag als vandaag heb ik het er moeilijk mee. Natuurlijk de hele week wel, maar vaak bel je er eventjes op zo'n dag. Of,

0: dan voel je de steun. En, ja, het is gewoon moeilijk. En ik voel ook een beetje, vorige week ging het nog wel. En, of vorige week, 3 weken geleden tegen AZ ging het wel. Maar ik mis ook een beetje vuur vandaag. En, het is moeilijk, het is gewoon heel zwaar. En, moeilijk.
1: Ja, opvallend openhartig.
2: Het was echt wel... Ja, hoe moet je het zeggen? Hartverscheurend.
1: Ja, ik vond dat ik zag het gisteren al voorbij komen. Toen dacht ik ook, ach
2: maar
1: jongen.
2: Maar moeten ze hem niet een beetje bescherming nemen? Weet je, van joh.
1: Nou, hij zegt zelf, dit is wat
3: zijn
1: mij...
3: Zijn afleiding.
1: Als ik ook nog thuis ga zitten, dan wordt het nog veel erger. En, maar ik snap wel, als je altijd met je moeder belt vlak voor de wedstrijd. En dat kan opeens.
2: Hij wel interviewen na afloop.
1: Kijk, hij gaat daar zelf staan. En misschien vindt hij het wel fijn om erover te praten. Natuurlijk. Dat weten wij niet. Hij is volgens mij niet verplicht om daar iedereen te woord te staan.
2: Nou, hij is denk ik de aanvoerder. Dan ben je het wel verplicht.
1: Is hij de aanvoerder,
3: ja? Maar ik denk als je in deze situatie echt niet wil, dat je niet hoeft, hoor.
2: Nee, dat is ook zo.
1: Maar ik vind het ook wel goed dat hij het doet.
3: Knap,
1: dat
3: is heel knap.
2: Jawel. Ja,
1: hoor. Uiteindelijk, iedereen maakt dit op een gegeven moment mee. Tenminste, als het goed is...
3: Iedereen doet het op zijn manier, hè. Ja. Valt niet over te oordelen.
1: En dan Cornald Maas, die is een beetje songfestivalmoe. Hoe is het mogelijk?
3: Dus het moet van zichzelf.
1: Ja, er is natuurlijk een hoop onduidelijkheid. Gaat de NPO, wie gaat Nederland sturen? Dit was zijn reactie op hoe het nu moet met het songfestival.
4: Ik ben zo langzamerhand wel een keer klaar met het ongelofelijke geneuzel over het songfestival in die zin. Er is elke keer wat anders, jongens. Doe wat, regel het goed, zorg dat er heldere afspraken zijn, maak een beslissing en zorg dat je draagvlak hebt voor die beslissing.
1: Ja,
3: hij heeft wel gelijk.
1: Maar als zelfs Cornald Maas al klaar is met het songfestival.
3: Hij heeft wel gewoon een goed punt. Van stop met zeiken, je doet mee of je doet niet mee.
2: Ja, maak die beslissing.
3: En ga.
1: Ja, ik denk dat we hier nog maanden... Maar ik begreep nu... Nee. Ja, weet je wanneer die inzending pas bekend moet zijn?
3: Dat had al lang gedaan moeten zijn. Dus ze hebben uitstel gevraagd.
1: Tot maart. In maart hoef je pas kenbaar te maken met wie je gaat uiteindelijk.
2: Nee joh!
1: Ja, dat zat Arend Bader gisteren nog even uit te leggen. Nou. Dus, ze moeten wel op een gegeven moment de beslissing nemen. Gaan we heen of gaan we niet heen? Maar wie dan uiteindelijk Nederland gaat vertegenwoordigen, dat kan dus nog heel lang duren.

0: Strike a pose.
1: Zo, Madonna in de ochtendshow. 18 over 8, goedemorgen voor deze maandagochtend. Ja, je hoorde net al eventjes van Florentien dat deze week het praatje op straat centraal staat.
2: Ja.
1: Het is de week van het praatje.
2: Ja.
1: Want ja, hoe maak je nou een goed praatje met een vreemde? Die vraag die staat centraal tijdens deze eerste landelijke week van die week van het praatje. Daarom dachten we misschien goed om dat toch eventjes met een expert over te
3: praten. Ja, want je wil ook niet meteen in iemands aura duiken.
1: Nee,
3: van, joh, waar bemoei je je mee? Nou, ga eens weg.
1: Het is inderdaad, het kan heel erg aanvallend voelen op het moment dat iemand zomaar een gesprek met je aangaat. Daarom dachten wij, wie kunnen wij hier nou beter over aan de tand voelen dan de praatjesexpert? En bovendien ambassadeur van de week van het praatje, Marijn Ruijs. Hij is veelgevraagd spreker over de wetenschap van het geluk. Marijn, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen. Nou, het moet met jou heel makkelijk zijn om een gesprek aan te knopen.
4: Ik denk het wel, ja. Ik sta er denk ik zelf altijd wel voor open, dus dus dat.
1: Hey, maar even, jij bent ambassadeur van deze week. Waarom is deze week zo belangrijk, de week van het praatje?
4: Nou, we praten gewoon steeds minder met elkaar. Er was een recent onderzoek waarbij we zien dat gewoon mensen 300 woorden per jaar minder zeggen. Dus we praten gewoon echt letterlijk gewoon elke dag minder. En dat is best wel heftig om te merken.
1: Ja.
4: En het is gewoon iets waar mensen gelukkig van worden. En er is een heel mooi onderzoek gedaan van de Universiteit van Chicago. Daarbij vroegen ze aan mensen in het openbaar vervoer, zou je het leuk vinden om een praatje met iemand te maken?
1: Ja.
4: En de meeste mensen die dachten van niet. En de meest gehoorde reden dat we niet met anderen praten is dat we denken dat anderen er niet op zitten te wachten. Ja. Maar iedereen die dan wel een gesprek voert, wordt er ook gewoon echt gelukkiger van. Dus ja, het is gewoon iets wat ons gelukkig maakt. Je wordt er gewoon blij van als je dat even ervaart. En nou ja, zo.
1: Maar hoe kan het dan als jij zegt van we worden er gelukkig van dat we het toch minder zijn gaan doen?
4: Ja, het is natuurlijk een beetje een soort sociaal drempeltje waar je overheen moet gaan. En ja, we schatten het vaak ook wel verkeerd in. Dit onderzoek noemt ze ook al mistakenly seeking solitude. Dus we denken niet per se dat we er gelukkiger van worden. Maar in de realiteit, achteraf ben je dan heel blij dat je het gedaan hebt. Dus net met sporten, vaak heb je geen zin om te gaan sporten.
1: Ja.
4: En als je dat toch doet, ben je achteraf heel blij dat je het gedaan hebt.
1: Ja, zo moet je het een beetje benaderen. Maar ik bedoel, op het moment dat er iemand op mij afstapt en die begint zomaar een gesprek met mij, dat kan een beetje ongemakkelijk aanvoelen.
4: Ja, zeker. Ja, en dat is wel iets, denk ik, waar we af en toe doorheen moeten. Ik ben zelf een aantal jaar geleden besloot ik elke dag met onbekenden te gaan praten.
1: Oh.
4: En ik ben echt ook wel heel erg, nou ja, ik ben heel erg verrast eigenlijk door alle verhalen die ik ben tegengekomen. Want ik dacht heel vaak dat mensen er niet voor open zouden staan. Maar als je het gewoon heel rustig benadert, dan merk ik eigenlijk dat bijna iedereen er wel voor open staat.
5: Terwijl je bijvoorbeeld op vakantie juist heel vaak met vreemde mensen een praatje aanknoopt.
1: Maar hoe kan dat dan? Is de setting dan anders?
4: Ja, dat is de setting anders. Dan denk je ook gezellig. Ja, we gaan naar andere mensen ontmoeten. Terwijl in Nederland kun je het net zo gezellig hebben. Ik zat een tijdje terug ook in de trein en ik zag een man die helemaal in de tattoo zat. En hij had ook oortjes in, een zwarte zonnebril op. En ik dacht ook, oh, die gaat echt niet zitten wachten op een praatje.
1: Ja.
4: Ik zat ook te twijfelen van, zou ik hem aanspreken? Nou, echt 10 minuten getwijfeld. Uiteindelijk toch op me afgelopen gevraagd hoe zijn dag was. En hij reageerde zo bizar, want hij zei, je bent de eerste die dit jaar hier in Nederland, want hij woonde nu een jaar in Nederland, die tegen mij praat. En iemand is dan zo blij om gewoon heel even te kunnen kletsen. En dit is niet zeldzaam. Dus de jaren dat ik dit doe, kom ik gewoon dit soort dingen heel vaak tegen. Dus ik ben ook zelf heel erg geschrokken van wat ik in de samenleving ben tegengekomen. En ook gezien dat mensen er zo blij van worden om gewoon heel even te kletsen. En nou, ik word er zelf ook elke keer blij van. Dus ja, het is gewoon een fijne win-win.
1: Maar even, Marijn, als ik in de trein zit en iemand die vraagt aan mij, out of the blue, hoe was je dag vandaag?
3: Waar bemoei je je mee?
1: Ja, wat wil je van me?
3: Ik zit op mijn TikTok, wil je niet storen?
1: Wie probeert op dit moment, wie probeert me hier te rollen? Dat gevoel krijg je heel erg.
3: Waar hangt de camera?
1: Ja.
4: Ik snap je punt, maar wat waarschijnlijk zeg je dan van, hey, wat er aan de hand? Want dan zal die persoon zeggen, nou, ik wilde gewoon een praatje maken. En misschien is dan het ijs wel gebroken.
1: Oh ja. Maar heb je tips voor mensen die nu denken van, nou, ik ga deze week toch een keer proberen. Ik loop in de supermarkt. Wat is een goede
3: openste? Wij zeiden net, je moet ook oppassen dat je ergens niet in iemands aura, weet je wel. Je dendert iemands leven binnen. Dat je toch ook een beetje voorzichtig moet wikken wegen.
4: Ja, we hebben dus nu in het nieuwe onderzoek van de Vrije Universiteit zien we ook dat 80% van de mensen er dus wel op zitten wachten. Dus dat is echt superleuk. Dus wat ik al eerder zei, die meest gehoorde reden is dat we vaak denken dat andere mensen er niet op zitten te wachten. Terwijl het tegendeel waar is. Dus ik zou daar niet te bang voor zijn. Maar je kunt het natuurlijk altijd een beetje inschatten. Gewoon iemand aankijken, een glimlach, gewoon het heel klein beginnen.
1: Maar heb je tips? Wat is een goede openingszin?
4: Ik vraag dus heel vaak aan mensen, gewoon hoi, hoe was je dag vandaag?
1: Ja.
4: Ik vraag ook wel eens op mensen aan het begin van de dag, heb je nog leuke plannen vandaag? En dat pakt verrassend goed uit. Het helpt natuurlijk ook heel erg om gewoon te kijken naar je omgeving, dingen die je ziet. Zeg maar, ik heb net toevallig een praatje gemaakt met iemand die had een mooie tas. En ik ken dat merk. En dat wordt van oude van oude vrachtwagens gemaakt.
1: Ja.
4: Die zijn van die tassen. Daar begon ik over. Toen zei hij, ja, mijn vader was ook vrachtwagenchauffeur. Nou, superleuk gesprek.
1: Ja.
4: Dus gewoon iets wat je ziet, een complimentje, gewoon iets kleins. Maar uiteindelijk maakt het niet zo gek veel uit wat je zegt. Maar ik merk zelf, als je helemaal niks hebt om te zeggen, kun je altijd vragen hoe is je dag vandaag. En dan heb je ook een mooi gesprek.
1: Nou.
4: Of als iemand een boek leest, is het wat? Nou, zo.
1: Nee, het is helemaal niks. Ik heb het bijna uit. Nou, ik vind het zijn goede tips, maar je moet natuurlijk, het kan natuurlijk ook wel een klein beetje richting het flirten gaan soms. Ik bedoel, zo'n openingszin, heb je nog leuke plannen vandaag? Als je dat
5: tegen de verkeerde zegt,
1: dan heb je natuurlijk het idee van, joh, wat wil je van me?
4: Ja, dat klopt. Ik merk ook dat ik het met meiden van mijn eigen leeftijd het alleringewikkeld vind.
1: Ja.
4: Dat is toch wel echt een ander gevoel wat je dan hebt. Dus ja, en ik ben zelf toen ik begon heel veel met oude vrouwtjes gaan praten. Dat hielp heel erg. Want dat is toch het minst bedreigend en die staan er altijd voor open. Dus dat is altijd gezellig. Dus,
1: We gaan het proberen met oude vrouwtjes. Marijn, dankjewel. Leuk je even gesproken te hebben en maak er een geweldige dag van.
3: Dank voor het praatje.
1: Ja, dank voor het praatje. Ik vond het heel... Ik voel me ook echt een stuk beter nu. Dat is wel grappig hoe dat werkt. 5:30 bij 538 in de ochtendshow met muziek van Direct. Dit is my friend.

0: My Friend, van het nieuwe album dat afgelopen vrijdag uitgekomen is.
1: Ja, supergoed album.
0: Juist leuk, ja?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, die mannen kunnen wel wat natuurlijk. We hadden het net even over die week van de praatjes. Ik zie hier nog Reina die reageert. Die zegt, ik geef ook altijd complimenten aan wildvreemden. Als iemand er bijvoorbeeld mooi uitziet, dan heb je meteen iemand dag gemaakt. Dat is aardig, hè?
2: Ja, super aardig, leuk.
0: Dus ik denk, nou, dan komt Reina vast nu met een compliment naar ons. Maar dat,
2: nee, dan weet je ongeveer waar je staat.
0: Ja, dan toch een beetje jammer. Hey Flo, wat zit er in het nieuws vandaag?
3: Nou, een grote storing op dit moment bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ach.
0: Kunnen we wel boodschappen doen?
2: Wel een wijntje halen.
1: Albert Heijn.
0: Ja. Ace of Base, Bent en meer komen er ook aan.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Daar heb je Huub. Van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Hé hey joh, hij is weer terug.
17: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
16: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuis-in, mooi wonen.
20: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent... Je kent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
7: Ja, goedemorgen. De dag begint mistig en fris. Vanmiddag een mix van zon en wolken en temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. En de maandagochtendspits, hoe verloopt die, Rick?
8: 60 files, dus redelijk rustig. Begin op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht. 1 uur en 5 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel 24. En de laatste timing is de A50 Arnhem-Os bij Maasbrug. De vertraging 26 minuten.
7: 9:05, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Bij Albert Heijn, Ethos en Gallagal zorgen IT-problemen voor verstoringen. Websites en apps zijn niet beschikbaar. Online bestelde boodschappen worden ook niet bezorgd. En in sommige winkels kunnen dus verkeerde prijzen op de schapkaartjes staan. In Capelle aan de IJssel dan zijn 2 tankpiraten opgepakt. Ze gingen er na het tanken vandoor zonder te betalen, maar werden later door de politie klemgereden. De auto waarin ze zaten had valse kentekenplaten. De mannen zitten voorlopig vast. En leuk nieuws, de lelijke eend komt terug. De auto op een autobeurs in de internationale show in Parijs wordt hij gepresenteerd deze week. Het is een moderne versie van de klassieke Citroën de Chevaux. En er staat nu nog een soort conceptversie. In de auto komen wel hoofdsteunen en ze gaan ervoor op de voorbank krijg je in plaats van stoelen. Het wordt echt iets leuks voor de kleine portemonnee. €15.000.
10: Ja, ja. Mijn ouders hadden vroeger eentje.
8: Een lelijk eentje?
10: Ja. Helaas van de andere. We hebben toch laatst nog zo'n kerel gesproken. Die had ze één toch elektrisch gebouwd.
8: Ja, nou, dat, volgens mij was dat zijn bedrijf zelfs.
10: Dat is nu een beetje... Dat hebben die gasten bij... Is Citroën is dat toch?
8: Citroën.
10: Die hebben dat even lekker af zitten kijken. Die denken, hé, dat is slim.
7: Nou, die hebben gewoon gekeken wat was ons meest succesvolle model ooit. Of in ieder geval... volgens mij hebben ze in jaren hebben ze hem nog doorgeproduceerd. Ook in het buitenland. En er is heel veel vraag naar
10: dit. Zit er een airco in?
9: Oeh, nou, ik weet wel... Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat er een soort rolgordijntje boven...
10: Rolgordijn?
9: Ja, dat moet je echt met de hand oprollen.
7: Ja, er zit wel een airco in.
10: Daar ben ik benieuwd naar, want het is tegenwoordig 600 graden in de zomer. Als jij, het is leuk een autootje maakt, maar als daar geen airco in zit, ja.
7: Ik denk dat er een airco in zit.
10: Ja?
7: Volgens mij is dat nu met een elektromotor is dat allemaal net wat makkelijker erin aan te brengen.
10: Want die kleppen zitten er wel in, toch? Dat gewoon de lucht van buiten direct naar binnen komt. En je had de lelijkheid natuurlijk onder het voorraam. Zitten 2 van die kleppen die je openzet. En dan stroomt de lucht van buiten direct de auto in.
9: Die zit erin. Nou, en hij in 2028 komt hij in de showrooms.
10: En ook zo'n klapraampje.
9: Ja, volgens mij hebben ze dat ook gewoon weer nagemaakt. Ze hebben echt een soort retro-versie gemaakt. Dus hij ziet er van binnen ook echt een beetje retro uit.
7: Het zijn echt... Je moet er heel hard werken als je daarin in de oude oorspronkelijke... als je daarin wil rijden. We hadden bij het vorige radiostation, Rick werkte daar toen ook. Toen was de bedrijfsauto.
8: Oh, die eend?
7: Ja, dat was een gele lelijke eend.
8: Zo.
7: Maar dat was echt... dat was hard werk hoor, als je daarmee op pad ging.
10: Er ging niks.
7: Niks, nee.
8: Koud.
10: Choken.
8: Ja, choke inderdaad.
7: Ik heb nog een keer met dat ding langs de snelweg gestaan. Toen was de tank leeg.
10: Ja.
7: Oh. Toen Gerard Ekdom die reed, wij moesten een reportage maken. Oh. En die zegt, nou we hebben nog genoeg benzine. Maar dat bleek de warmtemeter te zijn.
9: Eén keer per maand samen uit eten gaan. Een 3-gangen menu, geen fles wijn erbij. Volgend jaar betaal je voor die gewoonte meer. Namelijk gemiddeld €80, zonder drank dus. En dat is op jaarbasis zo'n €1000. Ja, de prijzen gaan weer omhoog als je uit eten gaat. En niet iedereen zal er blij mee zijn. Clarence Seedorf dan, die gaat aan de slag als trainer van de Corinthians. De oud-topvoetballer die heeft een contract tot eind volgend jaar getekend. Het is natuurlijk ook de club van Memphis Depay in Brazilië.
7: Oh, daar?
9: Ja.
7: Oh, dus hij wordt de trainer van Memphis?
10: Ja. Maar het gekke is, hij heeft ook een functie bij de KNVB.
7: Ja.
10: Hoe gaat hij dat...
7: Of heeft hij niet opgezegd nu?
10: Ja, het is natuurlijk heel raar dat... Kijk, Memphis wordt natuurlijk niet meer geselecteerd.
11: Maar hopen van niet.
10: Maar hij... Clarence Seedorf werkt bij de KNVB. Dat wordt nu de coach van Memphis.
11: Ja, jij zegt... Ja,
10: ik weet het niet, hoor.
11: Je weet nu al bij de volgende...
12: En ja, hij is weer terug.
10: Dit is natuurlijk echt belangenverstrengeling al.
7: Ja. Maar misschien dat hij bij de KNVB stopt. Dat weten we dus niet. Florentien, dankjewel.
13: De 538 Stemmenjacht.
7: We gaan eens even een potje Stemmenjacht spelen. Dat doen wij met Floortje. Die komt uit Oostvoorne. Goedemorgen, Floortje.
14: Goedemorgen.
7: Hai, hai. Werkt als operatieassistent.
14: Ja, dat klopt.
7: Maar ben jij op dit moment ook in de operatiekamer?
10: Ja, heb je een scalpeltje.
14: Nou, ik heb wel even mijn collega gevraagd of zij voor mij even de OK op. Dus ik ben nu niet op de OK.
7: Okay. Maar staan wij aan tijdens de operatie?
11: Lijkt me wel.
14: Ja. Maar de radio staat wel aan, ja. Dus ze kunnen, als het goed is, kunnen een paar collega's op elkaar meeluisteren.
7: Maar je opereert altijd met 538 op de achtergrond?
10: Zeker.
14: Nou...
10: Eerlijk, Floortje.
14: Sommige operateurs hebben een andere voorkeur. Nou, maar 538 staat wel eens aan, ja.
7: Ja, oh, okay. Dat zijn de beste artsen, hè, die 538 willen horen. Over het algemeen gaat dan het minste mis. Hey, beste Floortje, jij gaat, als het goed is, 15.000 euro verdienen... door deze stem op te lossen. Want van wie is dit geluid? Luister.
15: Zeker.
7: Ja, maar het is zo makkelijk. Wie klinkt er zo?
14: Ja, ik denk dat het Stefan Jurriens van Stuk TV is.
10: Oh ja.
7: Stefan Jurriens van Stuk TV.
10: Ja.
7: Is het Stefan Jurriens?
15: Ja.
13: Het antwoord is...
10: Oh, oh, oh,
13: oh, fout, fout, fout. Oh.
7: Ik hoor hier opeens een piepje. Ik denk, ja, nou, waar gaat dit heen?
11: Ja, is niet oké. Okay.
7: Nee. Nou, sowieso, als jij dat piepje hoort, Floortje, gaat er meestal iets, gaat er iets niet helemaal goed. Maar in dit geval is het het foute antwoord. Dat betekent dat jij geen geld wint, maar wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
14: Nou, jammer. Maar volgende keer beter.
7: Ah, zo is het.
15: Ja, ja.
7: Een mooie dag vandaag, hè?
14: Zelfde,
7: fijne dag. Floortje, zij wist het niet. Maar jij weet het wel, hè? Van wie is die stem? Meld je aan en win 15.000 euro.
13: De 538 Stemmenjacht.

0: Nou, dat is ook een mooi complimentje natuurlijk. I adore you. You go hier in de 58.
1: Ik heb even
0: wat is er?
1: Jullie advies nodig.
2: Oh. Adviesje. Nou.
1: Ik heb namelijk over 2 weken een verjaardag. En iedereen wordt geacht daar als een artiest te komen.
2: Ah, leuk.
1: En ik vraag me nu af.
2: Ja.
1: Welke
2: hoe kan ik er onderuit?
1: Ja, nee, ik kan hier absoluut niet onderuit.
2: Is er ook leuk, man.
3: Elvis Presley.
2: Nee, ja, maar dat doet iedereen zo makkelijk.
1: Ik dus zou... maar heb je, je hebt natuurlijk wel eens van die verkleedde winkels, weet je waar je dus...
2: Ja, ja, witbaard of...
1: Maar heb je daar ook dat je een artiest...
2: Ja, maar je kan toch tegenwoordig, niet lullig bedoeld, naar de feestwinkels toe. Maar online heb je natuurlijk ook nog wel wat assortie.
1: Je moet toch een maatje hebben en zo, weet je wel.
0: Dus... Maar kijk, sowieso denk ik dat jij een artiest moet kiezen die een beetje... waar jij in de buurt komt, qua postuur en...
2: Jij moet niet met Yves Berendsen komen.
0: Nee, dat zou een beetje gek
2: zijn. 2 meter.
3: André Hazes dan.
1: Ja. Ja, maar het is
3: toch,
1: ja, maar het is toch een beetje een klein, dik, gedrongen mannetje.
2: Ja, ja, ja.
1: En waar zien jullie dan de overeenkomst?
0: Van Velzen?
1: Nee.
0: Nee, flauw.
1: Heel flauw. Maar ik zit er wel mee. Wat is nou een beetje... ik moet ook de spullen hebben natuurlijk.
2: Laten we de luisteraar even meedenken met wat ze jou zouden vergelijken.
0: Ja, kijk, je kan natuurlijk sowieso als reserve-dj. Dat kan sowieso.
2: Nee, maar ik bedoel, je kan als je neef, Chico...
0: Met zo'n matje.
2: Veeg ze van het matje.
1: Dat is helemaal geen slecht idee.
0: Vind ik wel leuk.
2: Pruik op en gaan.
1: Ja.
2: Dat is...
1: Dan moet je zo'n lang haar. En,
0: maar jij hebt best wel goede moves, vind ik altijd. Als jij gaat dansen, denk ik altijd... Nou, Rick heeft wel... jij zou ook... Nee, dat meen ik. Jij kan van dit team denken dat jij het beste kan dansen.
1: Nee, buiten kijf.
0: Maar ik denk dat jij als Prins... Die was ook niet zo heel erg groot.
2: Prins.
0: Ja, ik vind... Ja.
3: Maar Prins was 30 kilo. Hallo, dat kan toch niet?
0: Ja, maar
3: dat
0: het
3: was
0: is...
3: Echt heel, dat was heel...
0: Je bent verkleed.
1: Je bent verkleed, hè?
0: Nou, met van die blokhakken aan.
1: Ik weer een soort choco-prins.
0: Jij zegt Prins is ook geen goed idee.
1: Nee, ik sta open voor alle opties.
2: Te denken,
1: het is alles, want je gaat heel snel natuurlijk inderdaad...
2: Het zijn natuurlijk ook heel veel. Kijk, je zoekt ook iets naar... En dat is wel het voordeel van Prins. Dat is natuurlijk een beetje extravagant. Ja. Je wil iets kenmerks. Kijk, met
3: Gerard Joling.
2: Nou ja, dat zou dat kunnen. Wel. Maar als je bijvoorbeeld Guus Meeuwis, met alle respect voor Guus, maar
1: is een saaie man.
2: Zanger, maar die ziet er altijd, die heeft een spijkerbroek in, een jasje aan. Ja, dat is niet. Ja, die bril kan je nog opzetten.
0: Ja.
2: Kijk, als Fleming moet je ook niet gaan. Daar ben je te oud voor.
1: Ja, daar ben ik veel te oud voor.
2: Dus je komt toch ook een beetje.
0: En het moet wel makkelijk uit te beelden zijn.
3: Mag het ook een vrouw zijn?
2: Ja,
3: want je
2: tuurlijk,
3: kan ook als Dolly Parton.
0: Dolly Parton, dat is leuk.
2: Leuke tieten heb je al.
1: Nee. Ik ga zeker... Nee, ik heb toevallig afgelopen zaterdag die Masked Singer gezien.
0: Ja.
1: Terwijl bij mezelf... Het blijft toch een beetje raar, mannen die vrouwen nadoen.
2: Nou, dat moet iedereen toch voor zich weten?
1: Nee, stop. Het blijft toch een beetje vreemd.
0: Hoezo? Dus jij gaat niet als vrouw, begrijp je?
1: Ik ga niet als vreemd.
0: Nee, oké. Wilbert, die hebben we aan de telefoon. Wilbert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Had jij een idee voor Rick, als artiest?
4: Ja, een hele goeie.
0: Wat dan?
4: René Lebrun.
0: René Lebrun.
2: Nou ja, dat is meteen even. Dan kunnen we nog een soort competitie erachteraan koppelen. Want als je TikTok volgt, is het een beetje... Ja. Dat is wat hij...
1: Ja?
2: Dat
1: ja.
2: is natuurlijk de TikTok...
0: De Dutch Engelbert Humperdinck natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: René Leblanc.
2: En, kan jij, Willem, kan jij die uithaal van René Leblanc? Nou, dat is helemaal niet slecht.
1: Ik ken heel die uithaal niet.
2: De uithaal van René Leblanc?
1: Ik ken de uithaal van René Leblanc.
0: Ja! Ja. Dat doet hij altijd. Maar een pruik op en dan, want jij hebt ook
2: stoppelbaardje.
0: Jij hebt dat borsthaar ook wel.
1: Ik heb zeker het borsthaar.
0: En dat heeft hij ook altijd, dus het blouseje iets verder open.
2: Ja, ja. Hij is natuurlijk de bedenker van de hoge kraag.
0: Ja.
2: Dus heeft hij
1: ik vind het zeker, ik schrijf hem in ieder geval bij.
0: Wilbert, ik vind het een hele goede suggestie voor Rick. Dankjewel. We hebben Mark ook aan de lijn. Mark, goedemorgen.
2: Ik weet eigenlijk nog een betere. Rutger van Barneveld. Jij bent Rutger van Barneveld. Ricky van Barneveld.
1: Ja, Ricky van Barneveld.
2: Hey, brilletje op.
1: Ja, brilletje op. Beetje zullig uitkijken.
2: En verder hoef je niks, hè?
1: Nee.
2: Alleen
1: een
2: brilletje
1: op.
2: Ricky van Barneveld.
1: Ricky van Barneveld.
0: Mark, wie moet Rick als artiest, wie zou die na kunnen gaan doen?
4: Nou, ik dacht aan Andrea Bocelli.
0: Andrea Bocelli? Maar wat... waar zie jij dan de gelijkenis?
2: Yeah. Nou, dat zie je niet.
4: Ja,
2: dat is het
4: ik weet niet, zo op het moment dat hij dat zei, eerst dacht ik ook Elvis, maar dat ook, nou ja. En op een gegeven moment zag ik hem een beetje met die bril of zo, en toen dacht ik, ja... Nou ja, waarom ook eigenlijk?
0: Andrea Bocelli. Nou, die is ook een goede suggestie.
1: Zet er ook
0: bij. Ja. Paulien, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als wie zou Rick verkleed moeten gaan?
5: Ja, ik dacht Shugley Hooper.
1: Ja.
0: Die is wel leuk ook, dankjewel. Jos, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Help Rick even uit de brand.
6: Ik dacht eigenlijk Billy Dans. Hij heeft een beetje hetzelfde postuur. Billy wordt ook je vader. Ja. Rick heeft er ook al een beetje het gevoel door. Jonge vader.
0: Ja. Billy Dans.
1: Ja. Ik vind het geen slecht idee.
0: Maar misschien dat Rick net iets te oud is voor Billy Dans.
2: Dat is waar.
6: Nou ja, Rick die ziet er hartstikke jong uit.
0: Hij ziet er jong uit voor zijn leeftijd. Dat zeker, maar
2: met je eens.
0: Nou oké, Billy Dans, goede suggestie, dankjewel. Nou, zo zijn er een hoop suggesties die hier binnenkomen. Iemand zegt hier Luciano Pavarotti, zou ook nog kunnen. Even zien, Douwe Bob.
2: Met al die tattoos.
0: Wel grappig.
2: Nee. Een beetje plaktattoetjes.
1: Blues Brothers, ja.
0: Ja, Blues Brothers, dat ben natuurlijk ook.
2: Belushi.
1: Aan de andere kant, ik denk namelijk heel veel mensen als de Blues Brothers gaan. En dat is natuurlijk niet... Je wilt toch wel iets, beetje origineels.
0: Ja. Oké. Nou, we denken nog eventjes verder, maar...
2: Kunnen we even door AI halen?
1: Bolle Jos.
0: Maar we willen wel even foto's, hè, tegen de tijd dat jij gaat.
1: Ja. Okay. Ik ga ook zeker...
0: Het is tijd om de Smulschijf te presenteren voor deze week. Waar we weer een hele uitgebreide vergadering over de plaat hebben gehad. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit de beste optie is voor deze week. Een ontzettend leuke plaat van een collega notabene.
7: En dit is de nieuwe Smulschijf.
0: En meestal denk je dan, goh, heeft Wessel van Diepen weer een nieuwe plaat. Nee. In dit geval gaat het om de laatste verschenen single van Edwin Evers. Vaste grond is deze week de Smulschijf.

0: Edwin Evers is deze week de smulschijf met zijn single Vaste Grond hier in de ochtendshow. Terwijl onze luisteraars druk met AI in de weer zijn geweest om Rick in allerlei...
1: Rick LeBlanc hebben we al binnengekregen.
2: Ja.
1: Lijkt goed hoor.
0: Rick Pavarotti is binnen. Rick Lee Towers is binnen.
1: Rick Towers.
0: Ja. Rick André Hazes is binnengekomen. En iemand zegt hier ook nog, is het niet een idee om als Arie uit Café de Amstel te gaan? Dan hoef je alleen zo'n pruik op te zetten.
1: Ja, en een wit overhemmetje.
2: Ja, en een wit overhemmetje.
1: Wat is het nou?
2: Ja, en slecht om op te vertellen.
1: Ja. Zo niet aardig.
2: Nee, maar wel waar.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
4: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
5: Ik ben ook zwanger.
4: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Klanten van de Albert Heijn kunnen voorlopig de app of de site van de supermarkt niet gebruiken. Er zou een IT-storing zijn, maar of de boel is gehackt, dat is niet duidelijk. Nou, ook de etels en Gallegal zijn niet bereikbaar. Ook kunnen online bestelde boodschappen van Albert Heijn voorlopig niet worden bezorgd. Ja, de winkels zijn wel open, maar sommige prijzen die kunnen niet kloppen. De oudste overdekte markt van Parijs is zwaar beschadigd door een grote brand. De brand brak afgelopen nacht uit en heeft de markt volgens lokale autoriteiten grotendeels verwoest. Het vuur is inmiddels onder controle. En moderne, goed geïsoleerde woningen kunnen onbedoeld slaapproblemen veroorzaken. Volgens onderzoek speelt niet alleen licht, maar ook nachtelijke afkoeling een belangrijke rol bij het slaapritme. Doordat veel huizen 's nachts onvoldoende afkoelen, neemt de kans op slapeloosheid toe. Op sommige plekken kan het nog mistig zijn, maar de mist lost snel op. En verder is het vandaag droog en zien we de zon af en toe. Het wordt ongeveer 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Ja. Ik weet waar die staan. Begin op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam. 1:12 vertraging. A50 Os-Arnhem bij Heteren 22. En de laatste is de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. De vertraging 29 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
13: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
12: Oei, ik voel de bui al hangen.
13: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
12: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
14: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
18: 538 Stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 6.
20: Zeker.
19: Weet jij al wie het is?
18: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
17: De ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.

0: En Gijken en Zuiderland in de 50 tot het show. Er komen een hoop, mensen met je aan het meedenken, Rick. Wat je, want Rick heeft binnenkort een verjaardag en dan moet hij verkleed als artiest moet hij daar naartoe.
1: Dus maar is het misschien even... leuk dat je kan natuurlijk ook een beetje die pakken huren of we kunnen er een paar. Dat we even wat pakjes bestellen voor Rick en dat we hier een klein
0: een doorpasje.
1: Ja. Een kleine doorpas doen.
0: Dat is wel leuk.
1: En dat we dan dat we dan uiteindelijk een keuze maken.
0: Ja, goed idee.
2: Ik sta overal voor open.
0: Ja, nou, er zijn mensen...
1: Want ga je alleen naar dat feest toe? Of ga je met een vriend of een vriendin?
2: Ga met mijn vriendin.
3: Ah, maar okay, dat is wel
4: dus
3: leuk,
4: die dat moet het een ook... setje is.
1: Ja, kijk, en daar wilde ik heel even naartoe, maar ik dacht, tast het even af.
2: Oh, ja.
1: Kijk, je kan natuurlijk ook als Ike en Tina Turner. We moeten een beetje in de duo's gaan zoeken.
3: Ja.
1: De Blues Brothers, inderdaad.
3: Ja.
1: Of...
0: Dolly Parton en Kenny Rogers dan.
1: Sonny
0: en
1: Cher.
0: Sonny en Cher, ja. Ook een goeie.
2: Maar voor mij gingen er... waren er al drie Sonny.
0: Mouten McNeil?
2: How do you do? Laten we dat niet doen.
1: Wat hebben we nog meer voor iconische duo? Zit heel even te denken.
2: Ja.
1: Even denken. Wow. Iets Amerikaans. Danny Burger en Montserrat Caballé.
2: Nee. Laten we er even over nadenken.
0: Ja, doe dat even.
1: Dan is het leukst als je als setje gaat.
0: Ja. Ja, Nick en Simon zou je kunnen doen. Maar dan moet jouw vrouw zeggen als...
2: Nee, die gaat niet als Nick. Nee? Simon zit ze nog aan te twijfelen.
1: Nick en Simone kan toch?
2: Nick en Simone.
0: Er zijn inmiddels, door onze luisteraars zijn er dus wat AI-suggesties.
2: Fantastisch.
0: Maar er is er één. Daar hebben ze jou als Elton John achter de piano gezet. Maar dat is gewoon, dat is jouw outfit.
2: Is dat mijn outfit?
0: Ja, die zou echt fantastisch zijn.
1: Ik vind die Axl Rose hebben we ook binnengekregen. Die lijkt ook erg goed.
0: Ja.
2: Maar ik vind Elton John inderdaad echt ontzettend goed.
1: Ja. Het voordeel van Elton John is, je doet een gek jasje aan en een gekke bril op. En je bent Elton John.
2: En daar hou ik van. Dus niet al te gek, te veel, noemen we dat, kaskadie?
1: Kaskadie?
2: Dat noem je inderdaad zo.
1: Op smuk.
2: Ja, maar niet te veel kaskadie maken.
0: Kaskadie?
1: Ja. Kaskadie, nog nooit.
2: Kaskadie?
1: Is er eerder als je in een Spaans restaurant zit. En,
2: mag ik twee kaskadie en daarna de rekening?
1: Oh, zullen we anders een kaskadie nog bestellen?
2: Kennen jullie kaskadie niet?
0: Nee, kaskadie hebben we nog nooit van gehoord.
1: Een vrij chic woord voor Hagenese.
2: Maar
0: kaskadie is opsmuk.
2: Ja, niet te veel kaskadie maken. Dat zei mijn moeder altijd.
1: Ja, nee, kan.
4: Maar ja, je hoeft niet per se een setje te zijn. Je kan ook bijvoorbeeld als twee de 80er jaren artiesten gaan.
0: Ja. We denken er nog even over na. John Travolta en Olivia Newton-John.
4: Of Diana Ross en Michael Jackson.
2: Ja, vind ik ook leuk.
1: Michael Jackson is ook altijd een ingewikkelde
2: partij.
0: Nee, maar ik vind Rick heeft ook wel iets van John Travolta als je snel kijkt. Ja. Moet je heel snel kijken hoor. Leuke suggesties komen er hier binnen via de app. Dit is muziek van De Bouwsta bij 538 in de ochtendshow. 9:15 en Magnetic.

0: Five Hours, Halfway Gone. Nou, ver over de helft zelfs. wij hebben vorige week de site live gezet, zoals dat dan zo mooi heet in vaktermen, waarop je kan stemmen op het lelijkste kunstwerk van Nederland. We hebben de afgelopen anderhalve week hebben wij luisteraars aan het woord gelaten om kunstwerken te nomineren.
1: Beetje geuze dingen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Een gebbetje.
0: Lelijk tussen aanhalingstekens. Ja. Maar soms kun je twijfelen over of je kunst nou echt mooi vindt, of dat je zegt, ik heb dit niet helemaal begrepen. En daarom zijn wij op zoek.
3: De 538 Ochtendshow op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.
0: Nou, als je op 538.nl/kunstwerk kijkt, dan zie je daar de selectie van de kunstwerken die allemaal kans maken om het lelijkste kunstwerk van Nederland te worden. Daar kun je ook je stem uitbrengen. Dan kun je laten weten welk kunstwerk wat jou betreft de grootste kanshebber is. En daar is een voorlopige top 3 uitgekomen. Het hele weekend hebben mensen kunnen stemmen.
1: Ja, massaal gedaan.
0: Maar voorlopig, hè. Dus dit is nog lang niet definitief. Maar als we nu een top 3 zouden moeten maken, dan hebben wij op nummer 3... Dijk van een Wijf in Oosterbierum.
1: Dat was die hoop aarde van 2 miljoen.
0: Ja,
2: dat blijft toch verbazen.
1: Waar niet zoveel meer mee gedaan wordt.
0: Nee, het overwoekert een beetje.
1: Ja.
0: Je ziet niet meer dat het ooit een vrouw is geweest. Nee. Maar die staat op nummer 3. Op 2, De Drol op een Stokkie. In Heteren.
1: Ja.
0: Ook een mooi kunstwerk. En momenteel op nummer 1. En ik denk dat dat een verrassende koppositie is voor de motor die het paard heeft aangereden.
1: Oh joh.
0: In Oudewater.
1: Ja.
0: Oh, die luguber kunstwerk.
4: Die is ook wel echt lelijk.
2: Ja, het is ook een luguber. Ja.
0: Niemand begreep het daar in Oudewater. En het staat ook nog eens een keer dicht bij een school. Dus er is ook een soort heg omheen geplaatst.
1: Ja, schaamhaag. Ik wou zeggen, inderdaad, laten we dat woord ook vooral hanteren.
0: Ja. De schaamhaag. Die hebben ze eromheen
1: gezet. Je kent hem niet.
0: Omdat zij vonden dat toch een klein beetje luguber was voor de kids die er iedere dag langs moesten. Want het is een paard doorklief door een motor. En ligt op zijn rug. En die staat momenteel bovenaan. Maar er kan nog van alles veranderen, want jij hebt nog niet gestemd. Dat weet ik zeker. Dus ga even naar 538.nl/kunstwerk. En laat daar weten wat jou betreft het lelijkste kunstwerk van Nederland is. Dan maken wij aan het eind van de week de balans op. En dan moeten we ook maar even kijken of wij iemand van de gemeente of een kunstenaar, of in ieder geval dat we er even heen gaan met een prijs.
1: Zeker.
0: Hebben we de prijs eigenlijk al laten maken? Weten we wat
1: die
0: we uit gaan
1: rijden? Die wordt op dit moment gemaakt.
0: Oh, die wordt gemaakt.
1: We gaan een mooie...
4: Lelijk.
0: Lelijk toch, als het goed is?
1: Ja, het is maar net hoe je het ziet. Dus het wordt leuk.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is aanstaande vrijdag. Dan weet je wat het lelijkste kunstwerk van Nederland is en waar het staat. En voor nu even stemmen 538.nl/kunstwerk. Laat maar weten welke kunstwerk die prijs volgens jou het meest verdient. Brandy en Monica, The Boy Is Mine.

0: Ja, de muzikale ruzie tussen Brandy en Monica om die ene jongen. The Boy Is Mine in de ochtendshow. 3:30. Straks hier onder andere Bob Marley. Martin Garrix komt eraan. En we bellen even met Albert Verlinde. Want we zijn ontzettend benieuwd wat hij ervan zou vinden.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
1: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
4: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze. Met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a world! And give you all!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1-ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
10: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
9: Oei, ik voel de bui al hangen.
10: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
9: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
11: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
15: Ja, goedemorgen. We beginnen de dag mistig en fris. Vanmiddag een mix van zon en wolken en de temperatuur tussen de 15 en de 18 graden. En dan de situatie op de weg. Rick, waar staan de files?
16: 8 files nog. Begin op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam, 18 minuten. A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, 14. En de laatste is de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Alphen aan de Rijn, Leiden. De vertraging 12 minuten.
15: Het is 3:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De storing bij Albert Heijn, Ethos en Gallagal zorgt nog altijd voor problemen. Online bestellingen worden niet bezorgd en in de winkels kunnen verkeerde prijzen op de schapkaartjes staan. Het kabinet wil strengere eisen voor dierentuinen. Parken die hun verblijven voor de dieren niet aanpassen kunnen uiteindelijk zelfs hun vergunning verliezen. En in Amersfoort kunnen zo'n 2000 nieuwbouwwoningen voorlopig niet worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft geen plek voor ze. Pas in 2030, als er een nieuw elektriciteitsstation is, dan kunnen ook de huizen gebouwd worden.
15: Oké, dankjewel.
18: Zou de appie gehackt zijn?
17: Ja, dat sluiten ze niet uit.
18: Of zouden die hamsters aan een kabel zitten?
15: Ja, er zitten knagen vanaf. Ja, dat denk ik.
19: De 538 stemmenjacht.
15: We gaan naar Melanie uit Nieuwkuik. Goedemorgen, Melanie.
4: Ja, goedemorgen.
15: Hallo.
4: Hallo.
15: Jij bent een dagje vrij vandaag.
4: Zeker.
18: Oh, lekker.
15: Ga je wat leuks doen?
4: Ja, lekker dagje sauna.
15: Oh, heerlijk.
4: Ja, vriendin.
15: En ga je alleen dan?
4: Nee, met een vriendin.
15: Oh ja, gewoon lekker de hele dag een beetje relaxen.
4: Ja, lekker twitteren. Lekker
15: chillen. Ja, fijn hoor. Nou, het zal niet zo druk zijn toch op de maandag, denk ik.
18: Nou.
4: Meestal wel altijd. Het is altijd druk hoor.
15: Altijd druk.
18: Zo wordt het ook in een vliegtuig dat je denkt, waarom zitten al die mensen vandaag in dit vliegtuig?
15: Ja,
18: het zit ook
4: ja,
18: dit vol.
4: Ja,
18: zo'nzelfde ding, ja.
15: Ja. Hey, Melanie. 15.000 euro is de stem in deze koffer waard.
4: Ja.
15: Hoe vaak heb je hem al voorbij horen komen?
18: Vaak.
4: Vaak.
15: En hoe vaak heb jij al gedacht, ik denk te weten wie het is?
4: Ja, vanaf het begin.
15: Echt waar?
4: Die naam kwam in me op en toen dacht ik, ja, dat moet hem zijn.
15: Dus jij loopt al, nou, hoe lang spelen we met deze koffer?
18: Anderhalve week, ja.
15: Al anderhalve week met het idee van, joh, ik weet gewoon wie het is.
4: Ik denk te weten wie het is.
15: En je hebt gecheckt op de site, hij is nog niet genoemd.
20: Ja, zeker.
15: Nou, dan zou het zomaar kunnen. Laat ik eens luisteren.
18: Zo, hey. Dit is spannend, hè? Hey.
21: Zeker.
15: De stem in koffer 6.
21: Zeker.
15: Zeker. Zeker. Wie is dat volgens jou?
20: Ik denk dat het Jort Kelder is.
15: Jort Kelder?
20: Ja.
15: Oh, grappig.
18: Ja, er zit wel iets van dat pedante zit erin.
21: Ja, zeker.
15: Is het Jort Kelder?
22: Het antwoord is... fout.
20: Jammer.
18: Jongen, jongen, wie is het dan, jongens?
21: Ja, wie heeft het verzonnen, joh?
15: Melanie.
20: Ja, helaas.
15: Wat spijtig, zeg.
20: Jammer.
15: Ja, je had zo ongelooflijk lekker in die sauna gezeten.
18: Ja, wij dachten als je wint, komen wij dat geld even naar die sauna.
15: Ja, er blijft een reiskoffer voor je over.
21: Nou, misschien kan je die alsnog brengen.
15: Doe jij de koffer even langs gooien.
21: Ja, ja.
15: Van de Postcode Loterij, veel plezier daarmee. En geniet ervan vandaag, Mel.
21: Ja.
20: Gaan we doen.
15: Oké,
20: okay,
15: dan. Hoi, hoi.
22: De 538 Stemmenjacht.
15: Ook Jort Kelder is niet goed, maar wie is het dan wel? Wie zit er toch in koffer 6? Nou, heb jij enig idee? Loop jij ook al vanaf het begin met het vermoeden dat je de stem zou kunnen oplossen? Of heb je net een ingeving gekregen?

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Nou, dat is ook nog wel een leuk duo, dit Martin Garrix en Ed Sheeran, Rick. Dan kan jij als Ed Sheeran of als Martin Garrix.
1: En of je doet zo'n dubbelmasker, dat je aan de achterkant Ed Sheeran bent en aan de voorkant Martin Garrix, dat je steeds omdraait.
2: Dat kan ook, ja. Ik denk erover na, ik laat je ZSM weten.
3: Nou, maar je hebt een lichte voorkeur voor Elton John, hoor ik, toch?
2: Ik vind Elton John echt fantastisch.
0: Ja, maar dat vind je ook een leuke artiest.
2: Ja, maar daar kan je wat mee.
0: Ja,
2: ja. Een grote zonnebril, of een grote bril. En,
0: als je nou ook nog een beetje piano speelt, dan is het helemaal...
1: Even drie akkoorden leren.
0: Ja, dan is het helemaal af. Jongens, het is bijna 9:45. En je weet, op maandag bellen wij dan tegenwoordig eventjes met Albert Verlinde... om toch te horen wat Albert Verlinde ervan zou vinden.
4: Wat zal Albert Verlinde ervan vinden?
0: Ja, dat zeg ik wel. Albert, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik denk, beetje brak aan deze kant van de lijn, eerlijk gezegd. Maar ik ben er gewoon, hoor. Nou, ik had gistermiddag première van Voor Haar. En de Frans Halsema musical met Joy Kroon. Ja. En dat was, ik heb geen excuus, was voor 6:30 klaar. Had ik naar huis kunnen gaan, maar dan gaan we de hele club nog het café in.
1: Och, heerlijk.
5: En je eet wat te weinig, dus maar ik ben er fris en fruitig ben ik er gewoon, hoor. Nou,
1: mag ik wat vragen, Albert? Jij doet natuurlijk heel veel musicals produceren. En Rick, die heeft binnenkort het Verkleedfeest. Bewaren jullie al die kostuums?
5: Nou, het is goed dat je zegt, ja.
1: Ja, je hebt gewoon ergens een garagebox met alles van Grease nog.
5: Ja, je kunt gewoon langskomen, hoor. Dat kun je gewoon als Sandy naar een
0: flitsje toe. Leuk, nou, dan is dat in ieder geval geregeld. Dat is fijn. Kan die van de lijst.
2: Ja.
0: Maar wat was het dus?
5: Doet de douche het weer, jongens?
0: De douche? Ja. Oh ja, voor Rick. Ja, die doet het weer, geloof ik.
2: Ja.
0: Ja.
5: Gelukkig.
0: Ze hebben alles
5: jongen, gemaakt, ja, maar de buren begonnen al te klagen.
1: Ja, dat heb ik niet van de douche af.
0: Albert, laten we even snel terugblikken op in ieder geval het televisering gala, waar jij volgens mij niet bij was.
5: Nee, ik zat bij VI die avond. Ja.
1: Heerlijk toch?
5: Dus, het was heerlijk. En het was natuurlijk een enorme lange neus naar Angela de Jonge die avond. Die natuurlijk altijd een beetje de onderbuik van Nederland vertegenwoordigde met haar recensies. En ineens is ze establishment geworden, een boze witte vrouw. En die had iets van bondgenoten. Dat mag nooit winnen, dat is het faillissement. En de kijker dacht, ja hallo, dat maken wij wel even uit, want wij het leukste programma vinden. En daar was dan bondgenoten.
1: Maar waarom
5: en daar
1: is
5: was
1: zij zo tegen? Wat is haar, wat zit er dwars?
5: Maar eerlijk gezegd denk ik echt dat ze zo'n diep geworteld John Mol trauma heeft. Oh, ik weet niet wat het is. Alsof ze die man echt helemaal niks gunt.
1: Nee.
5: Die gaat gewoon vrolijk door met programma's ontwikkelen die aan de hele wereld verkocht worden en die lukken. En zij gaat steeds meer mopperend in een hoekje zitten, heb ik wel het idee.
1: Ja,
5: dat denk ik.
0: Maar hoe vaak hebben we niet al gehoord, Albert, als dit of dat programma dan is dat het faillissement van de ring. Dat hebben we volgens mij, deze discussie hebben we
1: bij VI.
0: Bij VI hebben we het gehad. En er zijn
5: VI, we hebben het bij Frans Bauer gehad. Ja. Die is iedere keer... ik weet niet wat het is. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel dit jaar dat ik denk... Ja, ik echt de publieksfavoriet als gisteren Linda de Mol... die 1,4 miljoen kijkers met een miljoen achter heeft. Wat echt een van de allerleukste, allerbeste tv-programma's is. En die we nog in Nederland bedacht hebben ook. Die heeft nog nooit een ring gewonnen, dat programma.
1: Hey.
5: Dus het is ook wel raar ergens dat die hele grote programma's... de laatste jaren gepasseerd worden. Kijk ook naar de slimste en naar de Masked Singer. Die winnen allemaal niks. En die worden eens genomineerd. En dat ik denk wel dat televisier eens na moet gaan denken... hoe kan dat nou, dat we dit aan het doen zijn? En volgens mij komt omdat ze die stemming... Ja, dat is, ze hebben tegenwoordig... Ja, ze zijn al maanden bezig, hè, met top 5 ieder kwartaal. En ja, als je net uitzendt in dat kwartaal... en je kunt oproepen, ja, dan word je genomineerd. En volgens mij moet ze gewoon terug... naar het verhaal, jongens, aan het eind van het tv-seizoen. Dan maak ik een hele grote lijst. Ja. Er zijn alle programma's op. En dan mogen jullie stemmen, vlak voor de zomer. Die sparen we op. En dat gaan we dan in het najaar zeggen. Dit zijn de genomineerden. Maar ja, ze willen natuurlijk ook data opbouwen. Hè. Zo werkt het tegenwoordig. Ja. Kom maar op met al die gegevens van de kijkers. Dan hebben die maar. Hoi, televisie. Ik denk dat gratis abonnement televisie er voor mij niet in zit. Denk ik eerlijk gezegd.
0: Nu niet meer. Dat heb je met deze.
5: Hey
0: Albert, even
5: maar
0: over...
5: Ik vind het hartstikke ook voor Jan Verstegen echt, echt fantastisch. Ja, dat hij gewonnen heeft.
0: Super, super. Hey, Mona Keizer, die... is toch voornemens, tenminste, ze weten het nog niet helemaal zeker... maar ze zin speelt in ieder geval om deel te nemen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen. En een nieuwe partij die nog geen naam heeft en waarvan ze gisteren heeft gezegd... hij gaat in ieder geval mijn naam niet dragen.
5: Nee, nou ja, dat is goed ook. Maar ik vind het fantastisch hoe zij zich staande houdt iedere keer. Dit hier bij NSC ook, dat ze daar spreker is... dat dan de laatste 6 leden die ze nog hebben dus aan het lopen. Ze laat ze natuurlijk overal zien. En dan krijg je volgend jaar die verkiezingen. Ja, maar Mona, je hebt nog niks. Hè? Nee. En provincies, ja, ik weet niet of ze het uitgerekend hebben, maar die hebben wel een aantal. Dan heb je in ieder geval dat aantal nodig om lijsttrekker te zijn. En je doet het ook om in de Eerste Kamer te komen. Maar ga je dat ook zo'n korte termijn krijgen voor het weer zo'n ruzieclubje? Ja. En letterlijk een partij die geen naam mag hebben, of die nou van Mona is of niet. Maar... ja, de partij Toetje, de Mona uit de
6: Lijsttoetje.
5: Ja, stem Toetje, lijst Toetje. Daar gaan we hoor.
0: Lijsttoetje, wat een goeie. Ja, nou, mooi. Laten we er eens over nadenken. Maar is zij de redder op rechts? Kan zij... ik heb het idee dat heel veel VVD-kiezers...
5: Denk toch maar jij 21 even vast moet houden voorlopig. Ik denk dat is de enige die serieus is. Hoewel mensen natuurlijk ook denken, ja, Joost Eerstmans draait ook alle kanten op. Maar in ieder geval is dat toch de enige partij die iets van redelijk rechtsgeluid laat horen bij Tijd en Weilen.
0: Want Dylan Jezelbus heeft nu bij de VVD aangegeven van, nou, als er weer verkiezingen komen, dan wil ik graag weer lijsttrekker zijn. Ach.
5: Ja, dat vind ik ook zo raar. Daar gaan de leden over. En waarom zeg je het nu? Mark Rutte, die zei dat nooit. Die zei, daar hebben we het dan wel over als het eenmaal zover is. Ja. Denk ik, wat heb je hier nou aan om nu al... Nou, hopelijk is het nog maar 2,5 jaar voor de verkiezingen. Maar om nu al dat te roepen, je hebt er helemaal niks aan. Ga gewoon minister van Defensie zijn. Ga je werk doen. En dat andere, dat zien we over een tijd wel. Ik begrijp echt niet... Dat is eigenlijk haantjesgedrag van een vrouw. Als ik dat dan zo hoor. Ik kom op, zeg. Doe even, ja, dat vind ik echt.
0: Maar is er dan niemand binnen die partij die zegt, joh, dit moeten we niet doen. Dit moeten we niet op deze manier naar buiten brengen.
1: Doe even rustig.
5: Volgens mij is daar niemand meer de baas. Ik denk dat dat een beetje is waar we naar zitten kijken op dit moment. Ruben Brekelman, zeer veel te druk met testosteron podcast maken samen met Vincent Karremans. Ja. Ja, iedereen is met andere dingen bezig op dit moment. Mm. En ondertussen verpulvert die partij, wat me pijn doet, hè, want na de SP is dat mijn favoriete partij, die VVD. Dus het is toch... het doet pijn.
0: Jij ziet het met ledenoog aan. Ja, ik begrijp het.
5: Ja, ik denk iedereen toch. Het is gewoon zonde dat een partij die groot zou moeten zijn. Los van, we hebben gewoon baat bij dat klassieke partijen het goed doen. Ja. Want we hebben genoeg avonturiers gehad de afgelopen jaren in alle kamers. Dus, maar goed, laten we hopen dat het alles weer een beetje herstelt. En ondertussen hebben we een premier die vrolijke foto's maakt met zijn vriend op de schoot. Het is ook altijd heel vertrouwenwekkend.
0: Maar jij vindt daar iets van, dus begrijp ik.
5: Nou ja, echt waar. En ik vind het zo erg dat meteen de gay-discussie erbij gaat. Kijk, uitschelden, homo, dat hoeft allemaal niet. Maar om nou als leider van het land foto's te plaatsen waarop je zo zit... dat doe je ook niet als directeur van een fabriek... of je nou een man bent of een vrouw bent of een hen bent, maakt mij niet uit wat... Je wil autoriteit uitstralen uit deze foto die achtervolgt. En natuurlijk de komende maanden weer de hele tijd. Jongen, wees gewoon een leider. Heb het hartstikke leuk thuis. En combineer het een beetje. Maar laat niet iedere keer dit soort foto's verschijnen. Alsjeblieft zeg. Oh. Dat zou ik van een hetero premier ook niet willen. Eerlijk gezegd, jullie wel? Ongeacht, het leuk vinden?
0: Dat zou ook een beetje gek zijn.
1: Ik zit helemaal niet op te wachten, joh.
0: Nee. Albert, ik denk dat wij...
6: We kunnen weer beginnen.
5: Is het weer geregeld? Is het allemaal? Nou, dan ga ik nou op de schoot zitten... en wens ik iedereen buiten zo'n prettige dag.
0: Albert, tot volgende week, hè?
5: Bye, bye. Tot volgende week.
0: Hoi.

0: Monday! En it's hard to say goodbye bij 538. Aan het eind van de 538 Ochtendshow, want we zijn er bijna door.
1: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Maar eerst nog even wat vragen die zijn binnengekomen vanochtend. Beginnen met de vraag van Ilona, die zegt: goedemorgen heren en dames. Ik ben sinds 2 weken samen met een vriendin aan het trainen voor de 538 Ochtendrun. Maar komt er dit jaar wel een 538 Ochtendrun?
2: Nou, dit jaar niet meer, maar volgend jaar wel.
0: Ja.
2: In 27 weer, hè?
3: En wanneer? Of is dat nog groot geheim?
2: Nee, ja, in principe gewoon ergens rond maart.
0: Dat is wel de planning, toch?
2: Ja. Ergens, ja.
0: Nee, ergens rond maart. We hebben nog geen exacte datum.
2: We hebben het ook beloofd. Dus,
0: er komt een ochtendrun.
2: Absoluut. Dus lekker blijven trainen.
0: Ja, ja. Heel goed. Goed dat je bezig bent. En geld inzamelen natuurlijk ook voor het maximum. Ruud die zegt: goedemorgen heren en dames. Hebben jullie een fijn weekend gehad?
2: Zeker.
0: Ja, zeker.
3: Uitstekend.
0: Ja, leuk weekend gehad.
2: Ja.
0: Ik hoop jij ook, Ruud.
2: Dat is wel ineens toch even klagend over het weer.
3: De omslag.
2: Nou ja, de echte omslag. Nu dat je echt denkt, oké. Okay,
0: het is nu herfst.
2: Ja. Nu herfst, ja. En denk eraan, als je winterbandjes eronder moeten. Ja.
0: De R in de maand.
2: Daar moet je ook weer aan beginnen. En als je tegenwoordig een autogarage belt.
4: Ja, dan heb je 3 maanden wachttijd. Ja.
2: Dan heb jij een hele snelle garage.
4: Ja,
2: ja, ja, serieus.
4: Is het echt nog langer?
2: Ja, joh, man.
4: Zo.
0: Nick die zegt: even over dat verjaardagsfeest van Rick waar hij naartoe gaat. Heeft iemand al bedacht dat dit ook een foute vriendengrap kan zijn? En Rick straks als enige verkleed op het feestje aankomt?
3: Nee. Nee, het is geen.
4: Maar er komen heel veel suggesties binnen. Ja. Echt heel leuk.
3: Ik vind het heel leuk. Ik ga, zaterdag ga ik mijn slag slaan ergens.
0: Ergens. En dan weten we als wie Rick verkleed gaat. Maar Elton John heeft momenteel de lichte voorkeur van Rick. Zometeen hoor je Martijn Lagrouw na 10 uur met de 538 werkdag. En morgenochtend zijn wij er gewoon weer met de nieuwe ochtendshow. Geniet van de maandag.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Plus. Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: en pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: 538 Nieuws. 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing bij Albert Heijn gaat duren. Sinds gisteravond liggen zowel de app als de site plat. Volgens moederbedrijf Ahold Delhaize komt het door een beveiligingsprobleem. Het zorgt er ook voor dat prijzen in de winkels niet kunnen kloppen en de bonusartikelen voor de normale prijs worden verkocht. En ook bij Ethos en Gallegal ligt de boel plat. Schepen kunnen vanaf vandaag weer in beide richtingen over de IJssel varen tussen Arnhem en Zutphen. Door de hogere waterstand heft Rijkswaterstaat het eenrichtingsverkeer op. En sinds eind september mochten schepen alleen richting Arnhem varen, omdat de vaargeul op sommige plekken te smal en te ondiep was. Schepen vanuit Duitsland moesten daardoor omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. En het is de week van het praatje, want een praatje maken op straat of in de supermarkt maakt mensen gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam. Je ziet vandaag volgens het AD een geel vlak op Centraal Station Utrecht met mensen erin. Zij staan er om een gezellig praatje aan te knopen met wie dat wil. Gaan we naar het weer. De dag is fris en lokaal mistig begonnen. Verder blijft het droog en periode met zon. Morgen, ja, dan is het bewolkt, af en toe wat motregen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel, Flo. Pakken wij de verkeersinformatie erbij van Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. De A1 is dat bijvoorbeeld, Apeldoorn-Amersfoort, tussen Barneveld en Hoevelaken. Door een ongeluk bijna een uur vertraging daar. De A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug, 7 minuten. En de A58 Breda naar Vlissingen tussen Heerlen en Bergen-op-Zoom Centrum. Die afrit, 5 minuten vertraging. Daar. Wat betreft de flitscontroles, dat zijn er zo ontzettend veel. Ik stel voor dat je de Flitsmeister-app gewoon aanzwengelt. Dan ben je veilig.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met

0: zin in?
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
6: De 538 Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.

0: betere bandjeswerk. Aan het begin van deze vijf van het bedrijf. Golden Earring, Radar Love en ook Coldplay hoorde je net op Radio 5.
1: 538, vijf van het bedrijf.
0: Met the sky full of stars. We zijn begonnen aan de vijf van het bedrijf van Aqua Plus. Dan zou je denken, dan zal Barbie Girl zometeen ook in de lijsten zitten. Nee, dat niet, maar nog wel heel veel andere goede muziek. Ingediend door Hanneke, die werkt bij Aqua Plus. Alleen Hanneke is, merken wij nu, net de redactie van het programma proberen te bereiken. Hanneke is op vakantie. En dat is hartstikke goed, dat moet je ook vooral doen. Alleen Hanneke, ja, ik hoop dat dit je dan toch op de een of andere manier bereikt. Maar dit zijn jouw liedjes. Jouw vijf van de bedrijven van Aqua Plus. Een bedrijf in de sprinklersystemen en brandbeveiliging. Met meerdere vestigingen in Nederland. Met het hoofdkantoor in Goor. Ja, nogmaals. Ik hoop dat jij en je collega's toch kunnen genieten van jouw muzikale input. Met zometeen nog muziek van The Kings of Leon en Mr. Props. Onder andere. Maar de slagroomtaart komt toch sowieso jullie kant op. Dat gaan we regelen. Desnoods geven we hem aan de portier, aan de secretaresse bij de deur. Dat maakt niet uit. Maar Multifly zorgt ervoor dat jullie straks allemaal lekker slagroomtaart krijgen. Op bedrijf daar bij Aqua Plus in Goor. Door met jullie lijst. André Hazes is hier. Leef op 538.
2: Vrijdag in de kroeg.

maandag mindfulness moment. Met Mr. Probs en Waves. Logisch ook wel dat deze plaat in de 500 bedrijf van Hanneke staat. Het nummer met waterthema. Hanneke werkt namelijk voor Aqua Plus. Dat is een bedrijf wat handelt in sprinklers en brandbeveiligingsinstallaties. Het is eigenlijk heel logisch dat je Mr. Props en Waves hoorde op Radio 538. Hey, wil jij nou voor jou en je collega's de muziek op Radio 538 regelen? Kijk dan eventjes in de 538-app of ga naar 538.nl/bedrijf. Kun je jouw playlist achterlaten. En als je dat doet en je lijstje komt op de radio, sturen wij onze amigo's van Multifly jouw kant op met slagroomtaart voor het hele team. Dus check de app voor de 538 bedrijf of 538.nl/bedrijf. Nu, de Kings of Leon op 5.

0: begrijp net dat hij een klein beetje teleurgesteld is, want hij dacht eigenlijk dat het Seks met die Kale was die ik ging draaien. Nee, dit is het origineel. Kings of Leon op 538. In de vijf van het bedrijf van Hanneke van Aqua Plus, een bedrijf in sprinklers. Nogmaals, als je zelf de vijf van het bedrijf wil regelen, 538.nl/bedrijf. Als jij voor jezelf 15.000 euro wil regelen, dan zou ik even blijven hangen, want zometeen spelen we een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. Heb je je nog niet opgegeven, doe dat in de app. Druk erop de knop en dan volgt de rest vanzelf. Ook Taylor Swift komt eraan en Pras Michel met The Ghetto Superstar.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per haier.
12: Yes!
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder, Simpel.
20: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
19: een duet.
20: Oh ja.
19: Ik ben ook zwanger.
20: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. sport. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
12: Binnen 1 minuut.
20: Meer muziek.
12: Tijdens de 538 werkdag.
21: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in.
12: Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
21: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
22: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Martijn Lagro.
0: Over pak een beet 6 minuten een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Misschien wel met jou.
23: Radio 538.
0: Frans Michel ga je ook horen. Ghetto Superstar zometeen. Na eerst deze superstar. Taylor Swift. The Fate of Ophelia op 538.

0: gooit hem maar uit, joh. Hè? Cross Michelle, ODB, Ghetto Superstar op Radio 538.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ruim baan voor de volgende superstar. Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij werkt thuis vandaag, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja, dat klopt.
0: Zeg eens eerlijk, zit je dan nog in je huispak of ben je wel gewoon helemaal opgedoft? Alsof het een echte werkdag is.
2: Het staat wel Adidas op mijn broek.
0: Lekker toch, kan toch prima. Wat voor werk doe je precies?
2: Ik werk in de reclame, in de media.
0: Alright, en dat kan ook keren wel een keer op dagje thuis, toch? Precies.
2: Ja, dat lukt zeker.
0: Hey, luister, we hebben hier een koffer. Koffer nummer 6, daarin zit 15.000 euro. Dat geld ligt hier al zo lang te wachten dat we bijna moeten gaan kijken of de inflatie niet de verkeerde kant uit gaat. Ja. Er zit ook een stem bij, die gaan we zo meteen nog even aan je laten horen. Maar voordat je zo meteen je antwoord geeft, weet jij heel, heel, heel zeker wie we zo meteen gaan horen?
2: Nee, ik heb geen. Oh. Ik hoop het heel erg zeker te weten. Dat wel.
0: Vind ik wel netjes van je dat je gewoon eerlijk zegt dat je eigenlijk geen idee hebt, maar dat je gewoon een gok gaat nemen. Laten we nog even één keer luisteren naar de stem in koffer 6.
3: Zeker.
0: Iedere keer hoop ik dat het fragmentje wat langer wordt, maar dat gebeurt maar niet. We moeten het hiermee doen. Bram uit Rosmalen in je Adidas broek. Wie hebben wij hier gehoord?
2: Ik denk dat dit Tel Bekkant is.
0: Tel Bekkant, zeg jij. Ex-lama, presentator van De Verraders, meen ik ook. Perfecte plaatje, die dingen allemaal. Oké, dan weten we wie je bedoelt. We gaan het doorgeven aan de jury en kijken of het klopt.
1: Het antwoord is... fout.
0: Helaas. Helaas. Spijtig, inderdaad. Die 15.000 euro houden we nog heel even hier. Wat jij wel krijgt voor het meespelen is de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij.
2: Super, dankjewel.
0: Alsjeblieft, die gaan we opsturen naar Rosmalen. En werk ze vandaag, Bram.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen. Hoi, hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: En dan gaan we weer over, ja dat klinkt heel hard, maar tot de orde van de dag. En gaan we over een uurtje nog een keer proberen of we die 15.000 euro misschien aan jou kunnen uitkeren. Geef in ieder geval op, als je dat nu gedaan hebt, via de app van 538. Druk op de knop en meld je aan voor de 538 Stemmenjacht. Dit is Teddy Swift.

0: Davide Michelle, Steel Champagne op 538.
1: De 538 werkdag.
0: Ja, de maandag. Het is dat die Nobelprijzen pas geleden zijn uitgereikt. Anders had je er van mij nu eentje gekregen. De Nobelprijs voor het opnieuw komen opdagen op je werk. Maandagochtend, de 538 werkdag. Martijn hier op de plek van Dennis. De hits van 538 sleep je er doorheen. Kygo komt eraan. Take Me Back over een paar minuutjes. Naar Tears for Fears. Eerst hoor je Shouts op Radio 538.

0: zometeen Willemijn in het wereldnieuws. Wat heb je bij je, Willemijn?
1: Nou, leuk nieuws, want de Fabeltjeskrant komt terug.
0: Ah, vind ik leuk.
1: Ja, leuk, hè?
0: Dat en meer zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
15: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
15: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
20: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager... en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
28: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: Ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet ondersteunen. Volgens het SCP moet daarbij niet alleen worden gekeken naar geldproblemen, maar ook naar gezondheid en sociale omstandigheden. Zo zou er een soort buurtverbinder in de wijk moeten zijn. En ook zouden ambtenaren vaker in contact moeten komen met de inwoners, zodat problemen sneller worden herkend en opgelost. De olieprijs is licht gedaald na de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. President Trump hoopt daarmee de brandstofprijzen voor Amerikaanse automobilisten te verlagen. Op de afspraak met Moskou is veel kritiek omdat het de sancties tegen Rusland onderuit haalt. Die zijn opgelegd vanwege de oorlog met Oekraïne. In de Amerikaanse staat Utah zijn zo'n 70 deelnemers van een zogenoemde ultramarathon geëvacueerd na zware regenval. De lopers deden mee aan een wedstrijd waarbij je in totaal 389 kilometer moet hardlopen. Maar ze kwamen vast te zitten door overstromingen als gevolg van de resten van tropische storm Rachel. En het kinderprogramma De Fabeltjeskrant keert terug. Niet met de bekende poppen, maar als animatieserie. Bekende personages zoals Meneer de L, Ed en Willem Bever en Loïke de Vos krijgen daarmee een modern jasje. De makers hopen de serie uiteindelijk in tientallen landen op televisie en streamingsdiensten te krijgen. Het weer dan nog. Na een frisse start krijgen we geregeld zon vandaag. Blijft droog. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Pas vanavond kan er weer een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Willemijn, dankjewel. Pakken wij de verkeersinformatie erbij van Flitsmeister. 4 vertragingen op de A-wegen op dit moment. De A103 zijn er inmiddels. Het gaat de goede kant. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken daar nog steeds een vertraging van 38 minuten door een ongeluk. De A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk door een ongeluk. 12 minuten. En de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom tussen Oud-Beierland en de Haringvlietbrug. Vrachtwagen met pech, 18 minuten extra reistijd voor jou. Verder een hele hoop flitscontroles bekend bij Flitsmeister. Wil je ze checken of jouw weg ertussen zit? Dan kijk even in de Flitsmeister-app.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
6: Zometeen een gloedje nieuwe Dance Classic. Ella Lang, die ga je horen, is one.

Kelly, Choose in Texas. Hier op 538 tijdens de maandag werkdag. Goed dat je erbij bent. Goed dat je ook alweer druk bezig bent met het verzamelen van 10.000 stappen op en neer richting de koffieautomaat. Trakteer jezelf en kietel jezelf, is heel belangrijk. Doen wij ook met de hits van 538 voor jou. En een nieuwe 538 werkdag betekent automatisch dat je ook een nieuwe Dance Smash Classic voor je kiezen krijgt. Deze komt uit 2009. Het jaar waarin Barack Obama president van de VS werd. Het jaar waarin een piloot een vliegtuig op de Hudson River liet landen. Uitstekende film over gemaakt, ook met Tom Hanks. En de Hitzone CD, waar we dus de Dance Smash Classic van vandaag vanaf trekken, komt dus ook uit 2009. Het is een samenwerking die is ontstaan in een Franse club, waar een monsieur David Guetta een instrumentele track draait in zijn sets. Waarbij in principe een eerste keer de dansvloer leeg liep, heeft hij wel eens in een interview gezegd. Maar ex-Destiny's Child-ster Kelly Rowland stond toevallig ook op die dansvloer en die hoorde er wel wat in. Sterker nog, ze was helemaal betoverd uit datgene wat uit de speakers kwam. Dus zij dacht, weet je wat, ik loop eens even naar die Guetta toe en ze zegt, joh, als je wil, wil ik die plaat al voor je inzingen. De vocalen opleggen. Nou ja, wat doe je dan als David Guetta? Dan zeg je, no. Dat was althans zijn eerste reactie. Non, non merci. Nee, hij zegt, joh, weet je, allemaal heel leuk. Maar samenwerken met zo'n grote artiest als jij, dat betekent altijd gedoe met platenlabels en rechten. En daar zit ik eigenlijk niet zo op te wachten. Dus super lief dat je dit aanbiedt, maar nee. Uiteindelijk heeft hij er een nachtje over geslapen. Toen dacht hij, nou, weet je wat, we gaan er toch voor. En naar eigen zeggen vond hij het na afloop best wel meevallen. Wat ik zelf een vrij bescheiden manier vind om een internationale nummer 1 hit te omschrijven. De Dance Smash Classic van vandaag hoor je nu David Guetta en Kelly Rowland met deze beuker.

tijdens de 50 werkdag. Hoe lang hou jij het vol als je een droom najaagt en dat je op een gegeven moment denkt, joh, hey, misschien dat niet lukt. Dat is natuurlijk een heel vervelend moment. Jamie Miller, die dacht na 10 jaar, misschien ben ik gewoon niet geschikt om fulltime artiest te worden. Misschien gaat die doorbraak waar ik zo op hoop er nooit van komen. Daar was hij al heel lang mee bezig. Was ook naar Amerika verhuisd vanuit de UK om daar te gaan maken als artiest. Maar goed, het ging maar niet. En op een gegeven moment zei hij tegen zichzelf, joh, weet je wat? Dit jaar is mijn allerlaatste kans. Als het daarna niet lukt, dan stop ik ermee, ga ik terug naar huis en dan word ik, weet ik het, registeraccountant of zo. Nog 1 keer heeft hij alles op alles gezet. Nog 1 keer alles uit de kast getrokken. En gelukkig voor hem is het gelukt. Want in april dit jaar bracht hij dit liedje uit, waarmee hij de hele wereld veroverde. En inmiddels is Jamie Miller fulltime artiest en trots eigenaar van de 50 Favorite.

0: Hij is knap. Hij kan goed zingen. Hij heeft eigenlijk alles wat ik niet heb. Wat ik ook niet heb, en jij misschien straks wel, 15.000 euro. Het bedrag in koffer 6, de koffer die nu geopend is in de 538 stemmenjacht. Wie weet kun jij zo meteen even komen proberen dat geld voor jou binnen te harken. Meld je aan in de app van 538 door op de knop te duwen. Laat even weten wat we van je willen weten. Wie weet zit je zo meteen al in de 538 stemmenjacht. Als jij de stem juist raadt, win je 15.000 euro.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
1: Raad jij deze week de stem uit koffer 6.
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis.

0: lekker tafelen? Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Ja, ja. Waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: 538 werkdag. Je hoorde My Body Isn't Ready.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Eens even kijken of de mind wel ready is. De mind van Bianca. Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in de 538 stemmenjacht. Ja, ik wil even de checklisten met je doorlopen. Want aan onze kant hebben wij gezorgd voor op scherp staande feestverlichting. Wij hebben ook de confetti-kanonnen geladen, dus die staan klaar. Heb jij aan jouw kant van de lijn goed nagedacht over je antwoord?
2: Ik kreeg vanmorgen ineens een heldere ingeving. Ik heb van de week heel de tijd met mijn collega, we hebben van alles door ons hoofd laten gaan, maar we konden het niet plaatsen. En ineens zat ik vanmorgen in de auto en ik hoorde de stem gaan. Ik denk, dit zou hem kunnen zijn.
0: Oké, heel goed. Heb je ook gecheckt of je niet toevallig in het lijstje met foute antwoorden op 538.nl staat?
2: Ook dat heb ik gecheckt. Er komt hij niet tussen.
0: En we gaan om 15.000 euro spelen. Heb je ook al een vakantie geboekt?
2: Nog niet geboekt, maar ik heb hem wel in mijn gedachten.
0: Je hebt hem wel in je hoofd zitten. Nou, heel goed. Bianca uit Dordrecht. Medewerker personeelszaken bij een hoveniersbedrijf. We gaan eens even luisteren naar de stem in koffer 6.
3: Zeker.
0: Hier gaat het dus om. Deze stem kan jou misschien wel zometeen 15.000 euro opleveren. Ja, ik zeg dat bedrag zo vaak omdat het zo lekker over je tong rolt. 15.000 euro. Bianca, welke stem hebben wij hier gehoord?
2: Ik denk de stem van Jan Versteeg.
0: Jan Versteeg, kersvers televisieringwinnaar. Presentator van de Bondgenoten. Jan Versteeg, ik ga het voorleggen aan de jury, Bianca, en dan wordt het vanzelf duidelijk. Daar gaan we.

0: jammer.
1: Oh, ik dacht heel even, we zijn er. Ik dacht, dit duurt veel langer dan normaal. Ja, ik dacht, de creditcard wordt al uit de kluis gehaald. Maar helaas, Bianca, helaas. Jan Verstegen is ook niet het goede antwoord.
0: Nou, volgende keer beter.
1: Ja, nou, maar zo is het wel hoe je erin moet zitten, denk ik. Wij zetten Jan Verstegen bij de foute antwoorden. In plaats van 15.000 euro krijg je wel, als dank voor het meespelen, de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij.
0: Hartstikke fijn, dankjewel.
1: Dankjewel voor het meespelen, Bianca. En wie weet tot de volgende keer.
0: Ja, wie weet een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel,
0: nog,
1: jij werkt ze. Hoi.
2: Stemmenjacht.

Just Might op 538. Hey, mijn naam is Martijn, ik ben DJ hier. Maar soms ben je ook, ja, niet alleen DJ, maar ook half hulpverlener. Als ik even kijk naar de appjes die binnenkomen over de stemmenjacht hier in de inbox van de 538-app. Soms moet je even kijken of het wel goed gaat met mensen. Want Rob die appt, jongens, ik zit hier echt te hyperventileren. Want ik weet namelijk voor 99,9% zeker wie die stem is in koffer 6. Rob, blijf rustig. En meld je gewoon aan, hè, in de app van 538 door middel van die knop. Druk daar even op, vul alles in wat we nodig hebben. En dan maak je dus kans dat we je bellen voor een rondje stemmenjacht. En wat ook even belangrijk is, je kunt in de app ook al je antwoorden insturen. Maar zo werkt het spel niet. Ik weet ook niet wat het goede antwoord is. Dus ik kan je ook niet eens vertellen of het klopt wat je stuurt, ja of nee. Maar hou dat antwoord voor jezelf. En geef het pas als je wordt gebeld om mee te spelen in de 538 stemmenjacht. Anita zegt ook nog, de stem die ik hoor is volgens mij van een vrouw. Ben ik de enige die dat denkt? Anita, hou het nou een beetje voor jezelf. Geef nou niet te veel weg, alsjeblieft. Meld je gewoon aan in de F van 538 om kans te maken op 15.000 euro. Meld je aan voor de 5.

0: Lindo die je meeneemt richting de lunch. Maar Willemijn is er ook met het wereldnieuws. Willemijn, wat heb je bij je?
1: Absoluut. Ja, Frenkie de Jong, komt hij nou na zijn blessure wel of niet in actie in de Champions League voor Barcelona? Je hoort het zo.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering.
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen 400 gram voor maar €2,79. En Trader Joe's Walnoten 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Wie was er aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
24: Voor die 2

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Het IT-incident waardoor de sites van en apps van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal plat liggen, is waarschijnlijk gewoon een hack, dat meldt RTL Z. Als een deel van de systemen besmet is met afperssoftware, dan zou het ook altijd verstandig zijn om alles plat te leggen. En zo kan je dan voorkomen dat er ransomware zich verder verspreidt. Door een ongeluk met een kraanwagen is in Nijmegen een lijnbus verwoest. Een passagier is gewond. De kraanwagen raakte een deel van zijn ballast kwijt en die kwam op de bus terecht die bij een halte stond te wachten. Ook werden een paar lantaarnpalen geraakt. De bus is inmiddels weggesleept. In Doesburg, tussen Arnhem en Zutphen, zijn 25 huizen ontruimd om brand in een rij van 5 huizen. De brand begon in een hoekhuis dat helemaal is uitgebrand. Het huis ernaast heeft flinke schade. Vanwege de rook werd in Doesburg een NL-alert verstuurd. De eerste mensen mogen naar huis, de rest nog niet. En Frenkie de Jong komt deze week in de Champions League nog niet voor Barcelona in actie tegen Galatasaray. De ploeg is zonder hem naar Istanbul vertrokken. De Nederlandse middenvelder is geblesseerd geweest en traint weer mee met de groep, maar Frenkie is nog niet fit genoeg om te spelen. Het weer dan nog, geregeld zon, blijft droog. Maxima liggen tussen 14 en 18 graden. En pas vanavond kan er een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Hartstikke goed. Even kijken naar de weg. Niet zo heel veel aan de hand. De A6, 9 minuten vertraging voor de Ketelbrug richting Lelystad. En de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht, 6 minuten plussen. Dan de controles. A4 Amsterdam Leiden 4.2. Ook de A4 Delft Giedam 57.1. A6 bij Lelystad richting Almere 62.4. A13 Rijswijk Rotterdam 6.7. A27 Almere Hilversum 112.4. A28 Hogeveen Assen 152.2. En de A58 Breda Tilburg 50.3.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: De 538 Stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.

David, de man met meer tattoos dan 58 hits heeft. Ja, die zit helemaal onder, joh. Ik ga er niet een heel verhaal vertellen op zijn tattoo. You want to talk to me, natuurlijk. Goedemiddag, Lindo is de naam. Ik hoop dat je een hele goede maandag hebt. Voor mij is die maandag extra maandag. Ik ben lekker 2 weken met vakantie geweest. Eventjes lekker het verstand op... Nou ja, goed, ik heb altijd wel mijn verstand op nul, maar... Even gewoon helemaal niks doen. Maar goed, dat doe ik normaal ook. Even lekker vrij. Ja, laten we zo zeggen, ja. En nu weer terug voor jou met de hits van 58. Natuurlijk de 58 stemmenjacht. En nu, no doubt, dit is Just a Girl.

Sienna Spyro en Great Expectation bij 5, 3, 8. Lindo is de naam, goedemiddag. Ja, het leven van een superster gaat niet alleen maar over roze filmpjes. En een superster, die hebben het altijd alleen maar goed. Deze meid, Lucky Lee, die je hoort in dit liedje zometeen, die ging een videoclip opnemen voor de nummer. En toen zei de regisseur, misschien is het een leuk idee is dat je de laatste scène even op blote voeten doet. Toen stond ze tot de enkels in het ijskoude.

0: Smith, Niall Horan en Drive Safe. Natuurlijk bij jou 538. Je maandag gaat als een malle zo, hè, die werkdag. Heerlijk. En zo meteen een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient

0: van Bruggen.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Geen zorgen.
0: Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a word! And give you a word!
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: Hey, aan de kleurtje op de muur? Doe

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
3: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Binnen 1 minuut
7: meer muziek
6: tijdens de 538 werkdag.
8: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
9: een duet.
8: Oh ja.
10: Dat klinkt een stuk minder awkward.
8: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: 538. Lindo Duval.
14: Even nog een likje zomer over deze maandag heen. Met

0: even een break bij jou, 538.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Koffer 6. Nog steeds. Remco, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het bij jou in het mooie Luttenberg?
2: Nou, ik woon in Luttenberg. Ik ben op dit moment in Weijen. En daar is het zonnig. Zonnig, ja, mooi weer.
0: Ja, hier ook gelukkig. Ja, de klinkers worden ingeladen bij jou achter in de vrachtwagen, lees ik.
2: Ja, en die kan ik naar het depot brengen. En dan weer retour. Voor een nieuw vrachtje klinkers.
0: Oh, zo, ik denk die dingen gaan weer retour. Die gaan alleen maar heen en weer.
2: Nee. Die worden op dit moment uit de straat gehaald voor een nieuwe riool te leggen.
0: Ah,
2: en dan komen ze later weer terug in de straat.
0: Ja, ik snap het. Even naar de opslag. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, ja, zeker.
0: Remco, we gaan even een spannend moment krijgen. Want jij gaat natuurlijk het antwoord goed hebben zometeen. Jij gaat de stem raden, denk ik.
2: Ja, ik weet niet of ik het goed heb, dat hoop ik maar.
0: Ik hoop het ook.
2: En ik weet ook niet of er een tip gegeven is dat het een man is. Want dan zit ik sowieso fout.
0: Oh jee, nee, volgens mij niet. Maar laten we eerst even dan gaan luisteren naar de stem van Koffer 6. Daar gaat.
3: Zeker.
0: Je hebt het over... Je gaat voor een vrouw, begrijp ik, Remco.
2: Ja, daar ga ik wel voor.
0: Nou, ik ben niet...
2: Ja, ik heb ook geen idee dan, dus ik kan wel goed miszitten.
0: Dat weet ik niet. Laten we het gewoon eens proberen. Wie denk jij dat dit is?
2: Ik denk dat het Gerda Havertong is.
0: Gerda Havertong, ja. Van alles, ja. Is dit, voor 15.000 euro, is dit Gerda Havertong?
1: Het antwoord is... Fout.
2: Hey.
0: Remco, het is niet gelukt.
2: Jammer.
0: Ja, dat is heel jammer. Geen 15.000 euro. Wel de troostprijs. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Oh, kijk eens aan. Ook mooi.
0: En succes met alle klinkers daar zo.
2: Zeker, bedankt.
0: En ook met de medeklinkers. Alle klinkers even.
2: Ja.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Zo. 15.000 euro blijft beschikbaar voor jou, Koffer 6. Wil jij de volgende kandidaat zijn? Als je het nog niet hebt gedaan, geef jezelf op als kandidaat via de app van 538. En nu, een classic van 6. Dit is...

0: Eminem, Rihanna. And Love the Way You Lie bij 538. Dit nummer moest ik even aan wennen toen die uitkwam van Miley Cyrus. Bass Persuades. Maar inmiddels denk ik, ja, dit is toch wel een heel grote hit aan het worden. Het liedje gaat over het feit dat we met z'n allen te veel op het scherm kijken. En eigenlijk wat meer naar buiten moeten gaan en lekker bewegen en zo. Hoe weet je dat, Lindo? Nou, dat lees ik hier op mijn scherm. Miley Cyrus. Bass Persuades, nu bij 5 jaar.
1: Let's go.

0: Open Live bij 58. Zometeen het nieuws met Willemijn. En daarin, ja, een jongen met een rijbewijs.
1: Ja, die had hij nog maar 2 dagen, maar mocht hem meteen weer inleveren. Waarom? Vertel ik je zo.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: druk in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
12: De salderingsregeling stopt.
13: Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
14: Goed plan, Zonneplan.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Even bollen.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI.

0: Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: 538 Nieuws.
7: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Bij een brand in Doesburg tussen Arnhem en Zutphen is een dode gevallen. De brand ontstond vanmorgen in een hoekhuis dat helemaal is afgebrand. Dat pand dreigt in te storten. Huizen eromheen werden ontruimd. De eerste mensen mogen inmiddels weer naar huis. Het aantal abortussen onder tienermeisjes neemt toe. Vorig jaar lieten ruim 160 meisjes hun zwangerschap afbreken, terwijl ze nog geen 15 waren. Dat is ruim het dubbele van het jaar daarvoor. De inspectie weet niet waardoor het komt. Ook de laatste Nobelprijs is toegekend, die voor de economie. De prijs gaat naar 2 Amerikaanse wetenschappers. En ze krijgen de Nobelprijs omdat ze modellen hebben bedacht waardoor centrale banken en regeringen beter beslissingen kunnen nemen, zodat er minder schommelingen ontstaan in de economie. En nog maar net je rijbewijs op zakken en meteen weer moeten inleveren. Dat gebeurde een jonge automobilist die in zijn vaders Mercedes met ruim 180 km per uur over de snelweg raasde. Hij werd dit weekend gesnapt door de verkeerspolitie, die erover schrijft op LinkedIn. En toen de jongen na een achtervolging de auto aan de kant zette, bleek hij pas 2 dagen daarvoor zijn rijbewijs te hebben gehaald. En die is dus meteen weer kwijt. Het weer nog geregeld zon, blijft droog. Maxima liggen tussen 14 en 18 graden. En pas vanavond kan er dan weer een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Was het een auto of een auto was het?
7: Een auto, oh, ja.
8: Dat kan ook een fatbike zijn, die gaan net zo snel natuurlijk. Ongelooflijk.
7: Ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling op de snelweg dan.
8: Nee, dat is ook zo. Even kijken naar het verkeer. Een beetje drukte op de A2 Utrecht en Bosch voor Beest. 5 minuten. A32 Meppel, Heerenveen, van Heerenveen Zuid 7. En de A76 voor de grens met Duitsland. 5 minuten door die grenscontrole. Controles langs de weg. A4 Amsterdam-Leiden 4.2. A4 bij Schip-Luiden. Dat is Delft-Schiedam 57.1. Dan nog de A13 Rijsweg Rotterdam 6.7. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. A58 Breda Tilburg 50.3. En de A67 Eindhoven-België bij 18.0.
9: Eyo, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
9: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
11: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: De 538 stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 6.
15: Zeker.
14: Weet jij al wie het is?
13: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
14: Druk op de knop in de 538 app.
8: Ja, Alex Warren voor je. Dit is Fever Dream.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix en Repeated bij 5 uur. Ik was in mijn vakantie vorige week even een dagje in de dierentuin. En dan liep ik achter een paar jongens die hadden denk ik schoolreisje daar. En die hadden het over deze man, over Michael Jackson. En of zijn liedjes nog wel cool zijn in deze tijd. Dan denk je, ja. En dit vonden ze hun allerbeste liedje.
1: Oh,
0: een aardig begin. Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.

natuurlijk zelf. Deze man kan ook alles, hè, Douwe. Die maakt hit na hit, nee, maar hij kan ook echt alles, denk ik. Ik denk als je tegen hem zegt, klei eens even een miniatuur van de... weet ik veel, van de Sint-Jans-Kathedraal Den Bosch, doet hij het ook gewoon, hè. Gewoon zonder problemen, zonder handen misschien wel. Sophie Ellis, back to you. Murder on the dance floor.

0: nodig natuurlijk bij 5-8. Zometeen Temper City, Self-Aware. En een nieuwe ronde van die inmiddels beroemde koffer 6 in de 5-8 stemmenjacht.
1: Deze 538 luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538 Stemmenjacht.
1: Raad jij deze week de stem uit koffer 6?
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538 app.
1: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it! Voor die

0: Speel bewust 18 plus.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of van mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
8: Chocomel. Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
8: Ik heb zoveel vragen.
10: Welk energiecontract is het beste?
11: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Goed, ga naar independer.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Onze supercollega's Lucas en Steve, Jortse zoon. Nou,

0: doen.
1: Ja, precies.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: Kappen nou hoor. Zo, kop voor 6. 15.000 euro. Hoe kan het nou toch dat hij maar steeds niet geraden wordt? Diana, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Hoe kan het nou dat het steeds niet geraden wordt, die stem?
3: Ja, geen idee. Iedereen denkt het te weten.
1: Ja, dat zie ik ook in de app steeds. Even voordat jij iets gaat zeggen van een naam. Hoe zeker ben je van je zaak?
3: 100% natuurlijk.
1: Echt? Oh. Ik hoop dat jij dan diegene bent die dat ook echt, dat ook echt klopt. Dan zou je dus 15.000 euro winnen.
3: Ja.
1: Dat is lekker als je een paar dagjes richting België gaat.
3: Zeker.
1: Ja, wat ga je daar doen eigenlijk?
3: Gewoon lekker een paar dagen weg.
1: Ja, groot gelijk. Mooi land om heen te rijden ook, heerlijk.
3: Zeker.
1: Diana, we gaan het moment niet langer uitstellen. We gaan nu nog één keer luisteren naar de stem van koffer 6.
4: Zeker.
1: Dit is je moment, je bent 100% zeker van je zaak, zeg jij.
3: Ja, zeker.
1: Wie is dit?
3: Isabella Cavando.
1: Isabella Cavando? Is dit zomaar Isabella Cavando? We gaan het nu checken.
2: Het antwoord is...

0: jammer.
1: Diana, heel veel plezier in België. En bedankt dat je meedeed. Je krijgt nog wel de reiskoffer van de Postcode Loterij.
0: Top, dankjewel.
1: Dag hoor. Hoi.
0: Doei.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: Weet jij nou... wel, of eigenlijk ook 100% zeker, meld je aan als kandidaat. Doe je 54 en nu Robbie Williams, Millennium.

0: gezondheid. Carol G en Bruno Mars. Stil bij 5:08. Mark de Brand zo meteen na 2. Een nieuwe ronde van de stemmenjacht. En al veel meer lekkers voor je. Zo.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
16: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
17: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
23: In de keuken alles ready.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug.
0: En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er hangen dikke zwarte rookwolken boven Aalsmeer. Bij Schiphol er staat een loods in brand en er komt heel veel rook bij vrij. Of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak is nog onduidelijk. Zoals altijd krijgen mensen in de buurt de tip om hun ramen en deuren dicht te houden en hun ventilatie uit te zetten. Een taxichauffeur die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte tussen Hoorn en Enkhuizen heeft een taakstraf gekregen. Hij reed op een kruising door rood en botste op een auto die groen had. En zijn twee passagiers kwamen om het leven. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur, de helft van wat was geëist. 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk mag steken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. En meer dan 200 doen dat dus niet, 27 wel, maar of er ook animo voor is, weten we niet. En bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, geld en batterijen. Het weer dan nog, geregeld zon, blijft droog. Maximaal liggen tussen 14 en 18 graden. Pas vanavond kan er dan weer een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Ja, oh, dat is het oude verkeersmuziekje. Dat stond hier op de een of andere manier nog. Even kijken. Ja, dat is beter. Dan de drie belangrijkste files. A4, daar is het behoorlijk druk. Antwerpen-Tinteloord tussen Berg op Zoom-Zuid en Zoomland. 5 minuten. En verderop op diezelfde weg Den Haag-Amsterdam bij Rijsenhout vanuit Nieuw-Vennep door een ongeluk 7. En de laatste is de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom tussen Hogerheide en Zoomland. 6 minuten. En dan wordt er volop gecontroleerd op deze maandagmiddag. Dit zijn de meest doorgegeven, oftewel de belangrijkste. A4 Amsterdam-Leiden 4.2. De A4 Den Haag-Delft 53.2. A6 Lelystad naar Muidenberg bij 62.4. De A13 Rijswijk naar Rotterdam. Den Haag 6.7. A27 Hilversum-Almere 115.2. En verderop Almere-Hilversum bij 112.4. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle 59.8. Barneveld-Ede de A30 bij 18.5. A58 bij Gilze Breda-Tilburg 49.9. A65 naar Tilburg toe bij 19.8. A67 richting de grens met België 18.0. En de laatste is de A79 bij Valkenburg. Maastricht naar Heerlen 8.3. Alle controles checken via app van Flitsmeister.

0: verzorgen. Van Bruggen.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: 538. De 538 stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.
7: Zeker.
6: Weet jij al wie het is?
5: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
8: Yes, hallo!
9: Marja Brand.
8: Zo, buiten strak blauw, binnen teams, wellicht als je geen vakantie hebt. En zometeen scoop.

Sommieu en Feels Part 2 bij 538. Zo, maandag. Misschien zo'n dag waarop het werkt net iets minder als je ultieme levensdoel voelt. Oké, dan is Jamie Miller misschien wel je perfecte gezelschap. Hij begon in een callcenter, ging daarna voor zijn droom, werd derde bij The Voice in Engeland en brak door. Maar dit jaar zat hij al 2 jaar zonder inspiratie, dus dacht hij, weet je, ik ga er gewoon mee kappen. Oké, nog 1 poging dan. En hij brengt Baby Doll uit. En dat werd zijn grootste hit tot nu toe. Oké, dus de aanhouder wint dus soms echt. De 538 favorite, Jamie Miller, Baby Doll, zometeen.

0: voor zes.
1: Ja, hij staat nog steeds hier wagenwijd open klaar voor jou. Met daarin 15.000 euro. 15.000 euro. Dat is gewoon genoeg om de herfst, winter en januari gewoon een stuk lekkerder en leuker door te komen. Zometeen je kans op die 15.000 euro. Over een paar minuten een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Maar laten we heel eventjes even alles afpellen. Gewoon bij stap 1 beginnen. En dat is dat we even moeten weten wie jij bent. Dus heb je nog niet aangemeld voor de stemmenjachtronde, dan kun je terecht in de 538-app of op 538.nl. En wie weet word jij zometeen wel teruggebeld. En verder Robin S, Direct en Bente.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Hey joh, hij is weer terug.
12: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
11: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Binnen één minuut
12: meer muziek
5: tijdens de 538-werkdag.
0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's Walnoten 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
20: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
1: Hey.
22: 538. Maak La Brand.
1: Werk ze. Hier hoor je de hits. Bente Robin S. Direct.

0: 538, stemmenjacht.
1: Ja hoor, het is nog steeds die ene koffer die openstaat waar Nederland van in de ban is. Koffer 6 voor 15.000 euro. Om meteen maar even een paar vragen uit de appbox te beantwoorden. Je hoeft je niet meerdere malen aan te melden. Het mag ook. Ja, je mag zeg maar die knop in de 538-app van ik meld me aan als een soort stressbal gebruiken. Dus 20 keer aanmelden mag ook. Maar één keer is genoeg. 538.nl of de 538-app, daar moet je wezen. Net als Patrick, die heeft zich aangemeld. En Patrick, daar ben je dan.
2: Ja, daar zijn we.
1: Ja, daar zijn we. Zo, zullen we nog even één keer luisteren, Pat?
2: Ja, doe maar.
1: Oké, komt ie aan.
3: Zeker.
1: En hoe zeker weet jij het?
2: Nou, 99.9.
1: Zo, dat is lekker. Nou, dan... Ik zet mijn strik alvast recht. Haartjes in de plooi. Hoe ben je zo zeker van je zaak geworden, Patrick?
2: Nou, toevallig was ik van het weekend televisie aan het kijken en waar we Make Up Your Mind aan het terugkijken.
1: Ja.
2: En toen kwam ik op een gegeven moment dan bij de betreffende persoon kwamen uit.
1: Ja.
2: En toevallig hoorde ik vanmorgen gewoon de stem en ja, die twee die moest ik wel heel erg aan elkaar linken.
1: Oké. Okay.
2: En toen hebben we op internet nog wel een beetje teruggekeken qua filmpjes en even wat geluid. En ja, ik zou bijna zeggen dat het gewoon moet, dat moet gewoon kloppen.
1: Dit klinkt als een kloppend forensisch onderzoek dit, Patrick. Welke stem denk jij te horen van wie is die?
2: Ja, ik weet niet of zeker hoe goed dat ik zijn naam uitspreek, maar het is volgens mij Geza Wijs.
1: Geza Wijs? Ja. Acteur, horecaondernemer. Ja. Oké, nou, de stemmenjachtjury is met 15.000 euro in de studio aangeschoven. Zullen we gaan luisteren?
2: Doe maar.
1: Oké.
0: Het antwoord is... fout.
1: Nee! Patrick, wat jammer.
2: Balen.
1: Ja, dat is echt balen. Maar je krijgt wel een andere koffer. Niet met geld erin, maar een mooie troostprijs. De reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot de volgende ronde.
2: Nou, laten we het open.
1: Ja, hoi.
0: De 538 Stemmenjacht.
1: Meld je aan

We hebben allemaal wel eens een keer de panty van onze zus of buurvrouw geleend. Ja, niet voor een date, maar voor een schooloptreden. Ik maak me daar zelf ook schuldig aan. George Ezra, kennen we die nog, stond op zijn 13e voor het eerst op een podium. Als zanger met de coverband van de school. Eyeliner op, skinny jeans aan, allemaal geleend van, ja, daar is zijn zus. En hij zong die hoge noten uit Teenage Dirtbag, Weedus. Ken je dat toch? I'm just a teenage dirtbag, baby. Hey, en niemand in de zaal dacht waarschijnlijk dat deze jongen later beroemd zou worden op een stem die klinkt alsof hij al sinds de 70's een check rookt. Je hoort hem zometeen, George Ezra, met die lekkere hit van een tijd geleden, Shotgun. En eerst op 50 jaar, Robin S. en Shelby Love.

0: Lekker toeteren met George Ezra en Shotgun op je werkdag. Dit is Mark, 538 staat aan. Zometeen 1984, Amerika, 751 mensen worden ziek. En ze hebben allemaal één ding gemeen. Zometeen het bizarre verhaal daarachter. Verder hoor je Bruce Springsteen, Taylor Swift en Calvin Harris. En Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Een uitzonderlijke toespraak bij de NAVO vanmiddag.
0: Dat en weer, zometeen hier.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, zonneplan.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
19: Nu, later en altijd.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Goedemiddag,
2: ik ben Iris Schut. De hoogste NAVO-commandant heeft net een uitzonderlijke toespraak gehouden in Warschau. Daarin vertelde hij over de strategie van de NAVO die normaal gesproken strikt geheim blijft. Rusland werd niet genoemd als reden, maar wel dat het nu toch nodig is om een duidelijke boodschap af te geven aan de vijand.
11: My theory of victory is simple. We will block the initial attack. If the attack persists, we will blunt it and prevent enemy advance. And if required, we will break the enemy's forces and the operational warfighting system that is arrayed against us.
2: De NAVO zal de vijand bij een aanval dus blokkeren en uiteindelijk breken, maar hij hoopt niet dat het ooit zover komt. Vlakbij Schiphol staat een loods in brand en dat zorgt ook voor overlast op de luchthaven. Er trekken dikke zwarte rookwolken over en vliegtuigen kunnen daardoor een startbaan minder gebruiken. In de loods in Aalsmeer, die in de fik staat, stonden meubels opgeslagen. Ook zijn er knallen gehoord. Voor de schietpartij tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zijn vandaag twee jongeren opgepakt. Op straat werd toen een Rotterdammer van 18 doodgeschoten. De verdachten zijn een Amsterdammer van 19 en een man van 21 uit Hoorn. En paus Leo zal morgenochtend worden opgenomen voor een operatie aan het longknobbeltje dat onlangs bij hem werd ontdekt. Dat maakte hij gisteren zelf bekend. Hij denkt dat hij een week nodig heeft om te herstellen. Krijg je nog het weer, zonnig en 16 graden. Vanavond en vannacht kans op wat regen bij 11 graden. En tot zover het 538 nieuws.
12: Ja, Iris, dankjewel. Dan de drie grootste vertragingen voor dit moment. A4 Den Haag-Amsterdam bij Rijsenhout door een ongeluk 17 minuten. A16 naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum 57 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk-Zuid 17 minuten file. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het scherp in de gaten houden. A2 Eindhoven-Den Bosch. Oppassen bij Zaltbommel bij 102.4. Dan de A4 Amsterdam-Leiden bij Bad Oevedorp 4.2. A6 Lelystad-Muidenberg, 62.4, dat is bij Lelystad. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag, 6.7. A27 Hilversum-Almere bij Almere bij 114.9. Dan de A28 naar Zwolle toe vanuit Amersfoort, 59.8. A65 Breda-Tilburg, Berkel-Enschot, 19.8. A67 richting de grens met België bij Veldhoven, 18.0. En de laatste is de A79 Maastricht-Heerlen bij Valkenburg, 8.3. Alle controles check even je app dan van Flitsmart.
23: En, al lang last?
24: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
23: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
24: Ik heb geen idee.
25: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
26: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
27: What a world! And give you a world!
26: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
25: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

En leuk dat je luistert. Ik hoop dat je een beetje vrolijk bent daar op je werk op de eerste werkdag. Terwijl misschien al je collega's met herfstvakantie zijn. En dat 538 je een beetje op kan vrolijken. Hey, we gaan even naar Amerika. Ineens worden daar in de jaren 80 honderden mensen ziek. Buikpijnen, koorts, diarree. En al die mensen hadden gegeten bij hetzelfde restaurant. Wat blijkt nou? Een religieuze groep bleek expres salmonella in de saladebars van restaurants te hebben gestopt. Waarom zou je dat doen? Vanwege, komt-ie, een lokale verkiezing. Ja, hun plan was simpel en tegelijkertijd ook totaal wacko. Zoveel mogelijk inwoners ziek maken zodat ze niet konden stemmen en hun eigen kandidaten meer kans maakten. Wat gebeurde er onderaan de streep? Nou, 751 mensen werden ziek, maar niemand overleed. Ja. Maar ja, in Nederland krijgen we ook wel eens buikpijn, hè, van de politiek. Dus in principe weinig veranderd afgelopen jaar.

0: hier, Ronnie Flex en Frenna. Hey, Rick van onze ochtendshow, die moet over 2 weken verkleed naar een feest als artiest. Vanmorgen kreeg hij wat suggesties in de ochtendshow.
1: Ja, sowieso denk ik dat jij een artiest moet kiezen die een beetje... waar jij in de buurt komt, ja, qua postuur en...
2: Jij moet niet met Yves Berendsen komen.
1: Nee, dat zou een beetje gek zijn.
3: Twee meter. André Hazes dan.
4: Ja, maar het is toch, ja, maar het is toch een beetje een klein, dik, gedrongen mannetje.
2: Ja.
4: En waar zien we dan de overeenkomst?
0: Morgenochtend zijn ze er weer tussen 6 en 10 en begeleiden ze je lekker naar je werk. Zometeen Martin Garrix.

0: voor een paar minuten. Ja, en dan kun je weer een rijk man of rijk vrouw zijn of worden. Dat het alsmaar beter wordt in je portemonnee. Nieuwe ronde stemmenjacht. Ja hoor, gaat weer open. Koffer nummer 6 met daarin 15.000 euro. Ja, het klinkt heel simpel. Het is het ook. Je hoeft alleen maar één stem te raden. Van wie is toch die stem? Nieuwe ronde, zometeen. En verder hoor je Jennifer Lopez, Nickelback komt eraan en de Bauza Magnetic.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538-stemmenjacht.
1: Raad jij deze week de stem uit koffer 6?
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538-stemmenjacht.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
10: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
21: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
22: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
21: Oei, ik voel de bui al hangen.
22: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
21: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
23: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
24: En, al lang last?
25: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
24: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
25: Ik heb geen idee.
26: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
3: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: 538, Marc Labrand.
7: Hey, goedemiddag. Zometeen Jennifer Lopez, Martin Garrix en nu Ella Langley.

0: Alex en Jax.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Zo, Mandy.
2: Hoi.
0: Nou, je hebt het wel heel professioneel aangepakt om even tot rust te komen voor deze ronde. Je bent helemaal naar Center Parks geweest voor een weekend.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ben je ook echt creatief tot rust gekomen?
2: Nee.
0: De kinderen waren mee.
2: Ja, iedereen was mee. Ja. Oh, ja, familie was mee, broertjes, zusjes,
0: okay.
2: Kleintjes. Dus druk weekend.
0: Maar alle testamenten in de familie zien er nog hetzelfde uit en zo?
2: Ik hoop van wel.
0: Geen ruzie?
2: Ja. Nee, geen ruzie.
0: Oké,
2: okay,
0: heel goed. Zeg, Mandy, zullen we nog even na dat weekend te tetteren in Center Parks even de oren en het geheugen opfrissen? Wil je hem nog even een keer horen, die stem?
2: Ja, graag.
0: Oké, okay, komt hij aan?
3: Zeker.
0: Oh. Ja, ik denk als we zo doorgaan zitten we hier nog met kerst.
2: Dat hoop ik niet.
0: Met koffer 6. Maar ja, daar kun jij inderdaad verandering in brengen. Mandy, wie denk jij dan gehoord te hebben?
2: Ik denk Gordon.
0: Gordon?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En hoe ben je daar zo opgekomen?
2: Nou, weet ik niet. Ik hoorde de stem. Wij zaten op de terugweg in de auto naar huis. En toen zei ik, nou, ik zeg tegen mijn man, ik zeg, dat is Gordon.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan de stemmenjachtjury erbij halen. Is het Gordon voor 15.000 euro? Mandy, daar ga je!
1: Het antwoord is... fout.
0: Daar was ik al een beetje bang voor. Mandy, ik wil je wel ontzettend bedanken. Je kunt na zo'n weekend niet koffers genoeg hebben. Daarom krijg je nog een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ontzettend bedankt voor het meedoen.
2: Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
0: Oeh, en er is Stemmenjacht nieuws. Ja. Ik zei net, als we hier nog rond kerst zitten, en dat willen we toch een beetje voorkomen. Dus, als die vandaag niet wordt geraden, komt er straks nog een hint aan bij Bas en Dylan. Tussen 4 en 7, hier op 538. Verder, Jennifer Lopez onderweg. En dit is eerst Cameron Wilson.

0: Dit is 538. Ja, we zitten natuurlijk ook midden in Stoptober, hè? Dat is zeg maar een soort dry January voor mensen die eerst buiten moesten staan. Ze gaan zometeen daarom bellen, Bas en Dylan, met hoogleraar Erik Scherder over het stoppen met roken. En ja, heel eerlijk, je maakt zometeen bij Bas en Dylan nog meer kans op 15.000 euro. Want het raden van de stem komt nu al heel dichtbij. Zometeen ga je een hint horen van de stemmenjachtjury. Dat zometeen na vieren. En Iris, wat heb jij in het nieuws zo direct?
1: Welke tennisser de nieuwe nummer 1 van de wereld is?
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING QuickCheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: heb nog 2 dagen.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe. Geeft ruimte. Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: 8:00. Ik ben Iris Schuts. In de buurt van de loods in Aalsmeer die in brand staat, zijn ook woningen ontruimd. Vanwege de rook is er op Schiphol een startbaan gesloten, maar er zijn geen vluchten vertraagd. In de loods zouden auto's staan. De brandweer is druk met blussen en denkt dat de rook komend uur een stuk minder zal worden. Er zouden ook twee knallen zijn gehoord. Op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is iemand om het leven gekomen door een ongeluk met 3 voertuigen. 2 anderen raakten zwaar gewond. In de richting van Rotterdam zijn er maar 2 rijstroken open en Rijkswaterstaat raadt om te rijden. Waarschijnlijk is de weg om 6:00 vanavond weer vrij. Concurrenten van Albert Heijn die hebben het druk nu de Appie geen boodschappen kan bezorgen vanwege een cybersecurity incident, oftewel een hack. Bezorger Pickwick die krijgt veel meer bestellingen en heeft extra bezorgers ingeschakeld. En ook Jumbo heeft het drukker dan anders. En tennisser Alexander Zverev is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij heeft de hoogste plek op de wereldranglijst overgenomen van zijn grote concurrent Carlos Sainz na zijn uitschakeling op het Masters toernooi van Shanghai. Zverev is de tweede Duitse tennisser die dat is gelukt na Boris Becker in de jaren 90. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Kans op wat regen bij 11 graden. Morgen bewolkt, af en toe een bui en 18 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
6: Alle verkeer, 40 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A16 in de richting van Rotterdam bij Dordrecht, 59 minuten. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid, 27 door een ongeluk. En op de A73 in de richting van Nijmegen bij Maasbracht. Bij de Maasbrug, 31 minuten. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.

0: verzorgen. Van Bruggen.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Geen zorgen.
0: Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl. Ben. 538.
4: De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.
6: Zeker.
5: Weet jij al wie het is?
4: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
7: Bas en Dylan.
8: Ja, het is 4 minuten over 4. Een gloednieuwe middagshow is hier. Welkom. Met zometeen...

0: en een half uurtje maak je weer kans op 15.000 euro. We gaan stemmenjacht spelen. Meld je even aan via 538.nl of in de app.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ja hoi, het zijn Bas en Dylan op de plek van Frank en Iren. Even een weekje vakantie. Er komt een nieuwe auto op de markt. En ik krijg hem niet van mijn scherm. Ik blijf hem maar zien. Mijn algoritme snapt, dit vind jij een leuke auto. Ik vind het absoluut een leuke auto. Het is namelijk een nieuwe versie van het lelijke eendje van Citroën.
2: De Citroën, ja. De Deux Chevaux.
0: Ja, en ik vind het echt, nou, ik vind het er fantastisch uitzien. Het is, op al die voorbeeldjes is het felrood. Het is een soort, nou, het is een soort cartoon.
2: Ja, maar het is een speelgoedauto. Zeg maar, jij kwam vandaag naar de redactie op en toen zei je, heb je die nieuwe lelijke eend gezien? En inderdaad, dat vindt iedereen leuk. En moet je nou kijken, en hij kost 15.000 euro. Gaat hij kosten? Dat is nou, best goedkoop. Maar als je hem ziet, zeg maar, hij zou ook 1.000 euro kunnen kosten. En dan zou je je peuter erin kunnen laten rijden.
0: Ja, als hij wat kleiner was.
2: Zo'n trappelautootje.
0: Ja, dat die onderkant heeft hij niet. En moet je met je voeten gewoon zo. Ja.
2: Maar ik heb de specs even opgezocht. Ja. Hij is 3 centimeter minder lang of zo dan de originele uit de jaren 50. Oh. Dus hij is nog kleiner dan het originele lelijke eentje.
0: Maar daarom vroeg ik me dus af. Kijk, ze hebben het echt leuk gedaan. Het is een beetje een picknick thema. De bank kun je omklappen tot een picknickbank. Een onrolbaar dak. De soort van middenconsole. Dat is een picknickmand. Die kun je eruit nemen. En dan kun je daar spulletjes in doen.
2: Zelfs een eierdophouder in.
0: Ja, waarom? Ja. Je klapt het dashboardkastje open en je ziet daar eitjes in houders. Zodat je lekker kan gaan picknicken. Ik vind het een vette auto. Jij vindt het voor kinderen. Maar ik vroeg me vooral af, kan dit dan straks echt de weg op? Hè? Of is dit een beetje, nou ja, zo'n Fiat Topolino-achtig. Gewoon
2: zo'n 45 kilometer karretje.
0: Zo'n bureau voor in de binnenstad. Dus ik heb het even aan een expert gevraagd.
3: Ja, hi, Dion de Brouwer hier van het YouTube-kanaal Snelladen. Ja, de Citroën 2CV. Is het een serieuze auto of is het een bureau? Nou, ze lijken toch wel echt voor het A-segment te gaan. Dus daarmee een serieuze auto. Want hij is een stuk groter dan het origineel. Gaat het werken in Nederland? Nou, als hij daadwerkelijk die 15.000 euro gaat kosten of iets daarboven, dan kan dit nog wel eens een auto zijn die we veel op de snelweg zien. En ja, dat zou toch wel heel erg leuk zijn.
2: Nou, had ik echt niet verwacht op de snelweg met dit ding.
0: Bizar!
2: Als het hard waait, dan wapper je zo de snelweg aan. Dan zit je zo in de mast.
0: Check zelf even of je het wat zou vinden. Ik vind het echt, het lijkt een grap, maar het is fantastisch. 538 Avondshow op Instagram hebben we even een paar foto's in de stories gezet. Weet een 538 Avondshow daar.

komt nog een berichtje binnen van Nardo over de nieuwe Citroën waar we het net over hadden. Ze brengen de eend terug. Beetje in een soort cartoonversie. Foto's vind je op Instagram. 538avondshow, zo heten we daar. Check de stories. Nardo die zegt, je moet wel even melding maken over die nieuwe auto. Dat, ja, dat je moet opletten als je uitstapt dat je de gordel afdoet. Anders dan loop je met de auto mee naar binnen. Ja, is wel zo. 538avondshow op Instagram. Check het in de stories. Dit is Linkino, Narcotic.

0: moeten overleven in het wild. Vandaag zijn alle nieuwe kandidaten voor het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson bekend geworden. Onder andere Maxime Meiland, die zit erin. Shinky Knecht, zanger van Goldband Boas Kok, die doet mee. Maar de vraag is, zit er iemand te luisteren die wel eens daadwerkelijk in een situatie is geweest dat moest?
1: Je ergens bent aangespoeld op een onbewoond eiland.
0: Ja,
1: of gewoon een keer, weet ik veel, in het bos hebt gewoond. Ja, voor een maand of zo. Weet
0: maar ik sprak toevallig van het weekend nog iemand. Die ging zo naar de gletsjers toe en zo. En die was op een gegeven moment verdwaald daar.
1: Oh ja, ja, sommige mensen doen het ook expres. Dat vergeet ik. die gaan zichzelf echt
0: maar gewoon treinen. Verdwaald. En dan moet je op een gegeven moment ergens gaan slapen. En dan moet je maar zien dat je het allemaal overleeft. Is er iemand die nu luistert, die ooit heeft moeten overleven in het wild? Drop even een berichtje in de 538-app of bel 0909-3000-538. Want we zouden je super graag spreken. 0909-3000-538 of laat het weten in de app. Zit er iemand te luisteren die ooit heeft moeten overleven in het wild? Zometeen het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Wat er nou voor zorgt dat je met meer boodschappen thuis komt dan je eigenlijk nodig hebt?
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Wil je ook thee?
13: Och ja, lekker.
15: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
13: Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
16: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt
10: een stuk minder awkward.
14: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
19: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
20: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
19: Oei, ik voel de bui al hangen.
20: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
19: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
21: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
22: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
23: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.

0: vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Aken, 45 minuten. A16 in de richting van Rotterdam. Dat is voor Dordrecht Centrum 1 uur en 33 minuten door een ongeluk. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij Nijkerk, 53 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister-app. Het is de middagshow, 3 minuten over 4:30. En het nieuws krijg je van Iris Schut.
1: De brand in de loods in Aalsmeer is onder controle. Vanwege de enorme rookontwikkeling moest er een startbaan van Schiphol dicht en werden 5 woningen ontruimd. Er stonden meerdere auto's in het pand. De brandweer gaat het pand nu slopen om het goed te kunnen nablussen. Het is nog steeds niet duidelijk hoe lang de storing bij Albert Heijn nog gaat duren. Sinds gisteravond liggen zowel de app als de site plat. Boodschappen laten bezorgen kan niet. Het zorgt ervoor dat prijzen in de winkels niet kloppen. En de bonusartikelen worden ook niet goed doorberekend. Ook bij Ethos en Galangal ligt de boel plat. Ondertussen hebben de concurrenten Picnic en Jumbo het extra druk.
0: Het is echt wel eng dat dit soort dingen steeds vaker gebeuren. Hè? Dat je dus echt gewoon zo'n heel bedrijf en daarmee...
1: Normaal ontregelt.
0: Heel land ontregeld gewoon. Ik vind het wel nog één stapje zorgwekkender dat ik dan hier in de studio zit met mensen die gewoon zeggen, ja, dan kan ik niet eten vanavond, omdat jullie alles op basis van de bonussen doen.
2: Iris en ik doen allebei hetzelfde.
0: Je kan wel gewoon de boodschappen doen.
2: Nee, maar als ik geen bonus krijg, dan hoef ik geen boodschappen te doen.
0: Ja, maar wat...
1: Nee, maar deel, je moet gewoon je kassabon bewaren en dan krijg je het later terug.
0: Wat een gehannes voor die
1: dus
0: mensen.
1: Dus dat kan wel.
0: Oh, ik heb het met ze te doen.
1: Ja, als je geld kan besparen. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, geld en batterijen. Frenkie de Jong komt deze week in de Champions League nog niet voor Barcelona in actie tegen Galatasaray. De ploeg is zonder hem naar Istanbul vertrokken. Frenkie is geblesseerd geweest, traint wel weer mee met de groep, maar is nog niet fit genoeg om te spelen. En over die supermarkt gesproken. Om te voorkomen dat je veel te veel in je winkelwagentje doet, even die extra chocoladereep of zak chips, moet je niet naar de supermarkt gaan als je honger hebt. Tenminste, dat hoorde je altijd.
0: Klopt.
1: Maar uit nieuw onderzoek van de Universiteit in Breda blijkt nu dat er helemaal geen invloed op heeft.
0: Wow.
1: Het is juist als je zonder boodschappenlijstje de supermarkt inloopt, dat je met veel meer spullen eruit komt dan je nodig hebt, of je nou honger hebt of niet.
0: Oh, nou ja, maar als ik honger heb en een boodschappenlijstje, dan neem ik alsnog meer mee, hoor. Want dan
2: echt?
0: Ach, dan zie ik chocolade. En dan denk ik, ja,
1: heerlijk.
0: Die moet ik.
2: Maar als je, zeg maar een boodschappenlijstje maakt, dan ga je toch heel gericht die producten af. Dus dan kom je, nou ja, bijvoorbeeld in mijn geval, ik zet nooit snoep of koek of wat dan ook in mijn boodschappenlijstje. Dus ik kom nooit in die paden. Ja. Dus dan haal je het ook
1: doelgericht.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik kom nooit in die, ik weet toch waar die paden zijn. Daar loop ik
1: vanzelf. En als je van tevoren dan ook even de bonusaanbiedingen uitzoekt, dan bespaar je ook nog heel veel geld, hè, Bas?
2: Betaal je geen €70, maar €35. Nee,
0: ik ben niet goed met boodschappen. Dat werkt voor mij niet. Want als ik naar de winkel ga met een lijstje, dan staat dat niet op de goede volgorde. En dan ben ik de hele winkel kriskras aan het doorlopen. Bij mij is het gewoon één grote ADHD-beleving. Dus ik kom thuis met allemaal extra spullen.
2: Maar dat is misschien wel een leuk tipje als je boodschappen doet bij de Albert Heijn. Nou ja, nu dan eventjes niet. Maar in de app kan je je favoriete winkel kiezen. En dan zetten ze hem op volgorde van hoe de paden zijn.
0: Nou, ik ga er vandaag mee beginnen.
3: 5, 3, 8. Bas en Dylan.
0: Iris, dankjewel. Zometeen Bente en eerst Post Malone. Dit is Chemical.

0: toch mooi hoeveel berichtjes er binnenkomen voor stemmenjacht. Mensen die zeggen, ik weet de stem. Ik weet het echt. Ik weet het echt zeker. Ik weet het echt.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Laat even zien dan. Dat, ja, zeg maar, de 15.000 zit er nog steeds in. We gaan eventjes naar Sander. Hallo.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, ben jij net zo zeker als alle mensen die ons zitten te berichten in de app?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik het weet.
0: Oh, spannend. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik wel mooi. Wanneer wist je het zeker?
2: Eigenlijk al de eerste keer dat ik het hoorde. Toen had ik zoiets van, hey, die komt me bekend voor. En toen hopen dat iemand anders hem niet raadde en ik zelf aan de beurt kwam. Dus ik ben benieuwd.
0: Kijk, het leuke is, in het ongunstige geval dat je het niet goed hebt, we krijgen straks een hint. Dat is wat de jury ons net verteld heeft. Ja,
3: later vanmiddag.
0: Is nog voor het einde van dit programma, dus voor 7 uur. Dan gaan we een hint in een envelop krijgen, denk ik. Dat zal zoiets zijn. Fantastisch. Maar goed, als jij het goed hebt, ja, dan kunnen ze die hint de shredder ingooien. Zullen we eens even luisteren?
2: Ja, helemaal goed.
0: Dit is de opgave.
4: Zeker.
0: Denk jij voor 15.000 euro dat deze stem is?
2: Ik denk dat het Rick Evers is.
0: Rick Evers?
3: Royalty-deskundige en vriend van de show.
0: Ook nog.
3: 15.000 euro staat er op het spel. Is het Rick Evers?
1: Het antwoord is... fout.
0: Dat is jammer. Ja, dankjewel voor de poging in ieder geval, Sander.
2: Dankjewel.
0: Ach, ik hoor ook echt een beetje sippig in je stem, ja. Ja, sorry. Als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ja, voor de rest van Nederland, weet dus, iets over 6:30, tussen 6:30 en 7, krijgen we een hint.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan.

0: vraag was: zit er iemand te luisteren die ooit heeft moeten overleven in het wild? Dat komt omdat er vandaag de kandidaten voor Expeditie Robinson bekend zijn geworden. Daar zaten we te denken. Er zijn echt mensen die dat zeg maar zonder camera's hebben gedaan.
1: Ja.
0: Peter?
2: Ja?
0: Vertel.
2: Ja, vertel, ja. Ik doe aan wildkamperen. En ik ben 2 weken weg geweest. En voordat je eigenlijk goed wel zoiets af van, nou weet je, we draaien om, dan gaan we weer terug naar de auto toe. Ben ik op de weg terug uitgegleden, een metertje of 200-300. En daar kon ik niet meer opkomen.
0: Wacht even, dus een metertje of 200-300 naar beneden gevallen?
2: Ja, het is glijend, zeg maar het was, hoe moet je dat zeggen, een beetje nat, zeg maar.
0: Ja,
1: precies.
0: En toen?
2: En, daardoor is mijn telefoon stuk gegaan. En het is... de echte horror scenario, hoe moet je het zien? Ik had eigenlijk niks, dus ik moest eigenlijk een beetje terug navigeren, terug naar de auto. Dus dat werd omlopen en dat heeft bijna 4 weken geduurd.
0: Zo. 4 weken?
1: Dus even, dus je ging wild kamperen in het Zwarte Woud in Duitsland, dat is het verhaal, hè?
2: Ja.
1: Je zou 2 weken gaan, je bent toen op een gegeven moment uitgegleden, naar beneden gevallen, telefoon kapot. En toen moest je de weg uit het Zwarte Woud weten te vinden, zonder navigatie. En dat heeft een maand geduurd.
2: Ja, om en nabij een maand, ja.
0: Maar Peet, en je was alleen?
2: Ik was een huppie, ja.
0: Maar hoe heb je dit overleefd dan?
2: Nou ja, je hebt in je tas natuurlijk je benodigde dingen. En ik doe het al jaren, hè.
0: Ja.
2: En ik ga naar Schotland, ik ga naar Noorwegen, Duitsland. Maar Duitsland officieel mag je niet wild kamperen. Dat is dan bivakeren, noemen ze dat. En dan heb je je tools voor het vangen van konijnen of vogeltjes, vishengel en haken. Je kent het wel. Dus dan ga je op een gegeven moment, je moet toch overleven. Je moet toch dingen hebben. Zoals eten, drinken. Je hebt daarvoor van die buisjes met van dat houtskool erin, waardoor je je water kan zuiveren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar en, dus je hebt gewoon, ja, nou goed, dat doe je normaal dus ook met dat wildkamperen. Maar je hebt jezelf echt in leven gehouden door te overleven. Echt zoals bij expeditie.
2: Ja.
0: Maar is dit een traumatische ervaring? Of ben je
3: zonder dat je lijst kan winnen.
0: Zeg maar. Ja, precies. Ja, en zonder dat dan de hele tijd Ed zonder graas aan ermee kon bemoeien. Dat is ook, eigenlijk had je het goed voor elkaar. Maar is geen traumatische ervaring of wel?
2: Nee. Ik zou het eerlijk gezegd zo opnieuw doen.

0: 538 hoorde Olivia Dean en Man I Need. Het is de middagshow waar we zo meteen kip of ei gaan spelen. Dat is ons favoriete spelletje uit de avondshow. Dat nemen we voor de gelegenheid even mee naar de middag. Doodsimpel. Twee opties krijg je. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Antwoord kun je insturen via de 538-app of via 538.nl/kip of ei. En dan maak je kans op een fantastisch prijzenpakket.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Airbnb of Uber? Dus twee apps, eentje om kamers te boeken en die andere om taxis te boeken. Airbnb of Uber, kom maar door via de app van 538 of 538.nl/kip of ei om kans te maken op een 538 prijzenpakket.
0: En zometeen nog het nieuws van Iris, wat heb je?
2: De storing bij de Albert Heijn gaat ook zorgen voor lege schappen.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Vraag je, wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
17: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
19: Goed plan, zonneplan.
16: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
20: Eerder stoppen met werken?
21: Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
24: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
25: In de keuken alles ready.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
27: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobileai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: 538 Nieuws.
3: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De storing bij de Albert Heijn gaat ook zorgen voor lege schappen. Sinds gisteravond is boodschappen bestellen en bezorgen niet meer mogelijk. Kloppen de prijzen en aanbiedingen in de winkel zelf ook niet. Maar de storing heeft nog grotere gevolgen, ook voor de bevoorrading van de winkels. Want het werk in de distributiecentra ligt ook stil. Vooral verse producten zullen minder te krijgen zijn. Als er een aanval komt, dan is de NAVO er klaar voor. En ook Amerika zal dan volop meedoen bij de verdediging. Dat zei de hoogste commandant vanmiddag in Polen. Hij vertelde over de overwinningsstrategie van de NAVO, die normaal gesproken strikt geheim blijft. Maar het is nodig om een duidelijke boodschap te geven aan de vijand, zei hij. Rusland werd niet specifiek genoemd in de toespraak. De brand in de loods in Aalsmeer is onder controle. Vanwege rookontwikkeling was er een startbaan van Schiphol dicht en werden 5 woningen ontruimd. De brandweer gaat het pand nu slopen om het goed te kunnen nablussen. En er worden steeds meer abortussen uitgevoerd. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet vooral toename bij meiden onder de 15 jaar. Het waren er afgelopen jaar 2,5 keer meer dan het jaar ervoor. Waarom het er ineens zoveel meer zijn, weet de inspectie niet. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht kans op wat regen bij 11 graden. Morgen bewolkt met af en toe een bui en 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
4: Dan verkeer, 65 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam bij de Ieperbrug. 38 minuten. En op de A16, dat is tussen Breda en Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 1 uur en 49 minuten vertraging. A16 in de richting van Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. 51 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister app.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
27: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
28: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
30: Zeker.

0: Peter in de avondshow van 538. Maar we hebben hem even meegenomen naar de middag. Het is eigenlijk heel simpel. Iedere middag krijg je dus dezelfde vraag. Welke van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Airbnb of Uber?
1: Roxanne.
2: Ja, hi.
1: Hallo, hi. Ben jij gebruiker van een van deze diensten?
2: Nee, absoluut niet.
1: Je boekt nooit even een Airbnb'tje?
2: Nee, nooit. Nee hoor.
1: Hoe ga je zelf op vakantie? Wat vind je dan leuk?
2: Ik boek meestal bungalowtjes.
1: Bungalow, ook lekker. Ook lekker. En ja. De taxi heb jij nooit nodig in je leven?
2: Nee, nooit. Ik rijd liever zelf.
0: Ja, zeer verstandig. Dat scheelt een hoop centen.
1: Zo is het. Ja. Vraag vandaag dus. Wat was er eerder? Airbnb of Uber? We willen je antwoord zo horen. Eerst even de geschiedenis in. Laten we dan eens beginnen met Airbnb. Dat ontstond toen twee huisgenoten in San Francisco hun appartement aan bezoekers wilden verhuren. Airbnb heette eerst Airbed and Breakfast. Want ja, daar staat B&B dan voor. Dat kwam omdat de eerste gasten dus ook op luchtbedden sliepen. Daarom is het echt Airbed.
3: Airbed.
1: Ja. Dan Uber. Uber begon als service om ritjes in luxe auto's te reserveren. Het bedrijf begon onder de naam Uber Cab en breidde later uit naar gewone autoritten. En inmiddels kun je naast taxis ook eten en boodschappen en allemaal andere dingen bestellen. Het is enorm druk in de Uber-app, volgens mij. Maar de vraag is, wat was er eerder? Airbnb of Uber? En ik wil je antwoord graag weten.
2: Ik denk de Airbnb. Ik ben in 2008 getrouwd en toen kwam dat volgens mij een beetje op.
0: Oh. Nou, dan vullen we dat in. Airbnb, en dan is dit de balans. Airbnb komt inderdaad uit 2007, dus dat heb je goed. En Uber uit 2009, dus Airbnb was inderdaad... Ja!
1: Is dat even goed?
0: Dat vind ik altijd lekker als mensen zelf een beetje nadenken en het niet meteen googelen.
1: Nee, dat vind ik ook fijn.
0: Leuk.
1: Ja, je kan het ook aan ChatGPT vragen, maar nee, jij wist het echt zelf. Je krijgt van onze 538 prijzenpakket. En onze online winnaar Roger, die krijgt er ook eentje. Die heeft gespeeld via 538.nl/kipofei. En daar kun je de hele dag door kipofei spelen. Kom je aan niks anders meer toe. Dat is echt, ja.

0: favorite deze week van Jamie Miller heet Baby Doll. En zometeen, binnen een seconde of 30, Beyoncé en Halo na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Wie zit er achter de mogelijke hack van Albert Heijn? Zijn broer, Magere Heijn.
1: Het antwoord is

0: Kijk, wij zitten normaal ook niet op deze plek. Dus het verbaast me echt. Die honderden appjes van mensen die zeggen... ik weet het zeker. Ik weet naar welke stem jullie op zoek zijn. Ik snap het. Mensen willen 15.000 euro. Dus ja, dat is heerlijk. Leuk dat je hebt. Meld je vooral ook even aan via 538.nl of in de app. Zometeen nieuwe ronde van Stemmenjacht. Die gaan we spelen. En het leuke is, binnen nu, en wat is het? Een uurtje ongeveer. Iets in die richting.
1: Ja, iets langer.
0: Iets langer. Oké, anderhalf uur. Voor 7 uur krijgen we een hint van de jury. Dus als die er zo meteen niet uitgaat, dan krijg je over iets meer dan een uurtje een hint. Zo meteen het nieuws van Iris ook. Wat heb je?
2: Ook in Frankrijk is er gedoe in supermarkten door hackers.
3: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
4: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
5: Ik denk dat het Whalen is.
6: Ja, ik denk Willy Wartaal.
7: We denken Reinhard Oerlemans.
8: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
3: Raad jij deze week de stem uit koffer 6?
8: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
3: Druk op de knop.
8: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee.

0: Ik ook.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
10: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: En daar zal je het hebben, het weer. Vanavond en morgen kan er op enkele plekken een bui vallen. Morgen wordt het 15 tot 20 graden. En dan meteen maar het verkeer. 72 vertragingen zijn er. En dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A1, dat is tussen Amsterdam en Apeldoorn bij Barneveld. 55 minuten. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Aken. 51 minuten door een ongeluk. En de A16, dat is de laatste in de richting van Rotterdam bij Schravendeel. 1 uur en 52 minuten vertraging. Het is de middagshow en het nieuws krijg je van Iris Schut.
0: Goedemiddag. Als je vanavond nog even de appie inloopt voor wat last minute boodschappen, dan kan je tegen lege schappen aanlopen. Want door de storing, wat waarschijnlijk een hack is, ligt ook het werk in de distributiecentra stil en worden supermarkten dus niet bevoorraad. Vooral vers producten zullen lastiger te krijgen zijn. Boodschappen bestellen lukt ook niet en prijzen in de supermarkten kunnen ook niet kloppen. 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk mag afsteken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. Meer dan 200 gemeenten doen dat dus niet. Tennisser Alexander Zverev is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij heeft de hoogste plek op de wereldranglijst overgenomen van zijn grote concurrent Carlos Sainz. Die is namelijk uitgeschakeld op het Masters toernooi van Shanghai. Zverev is de tweede Duitse tennisser die het is gelukt om op de nummer 1 positie te komen na Boris Becker in de jaren 90. Het kinderprogramma De Fabeltjeskrant keert terug. Niet met de bekende poppen, maar als animatieserie. Bekende personages als meneer De Uil, Ed en Willem Bever en Loïke de Vos krijgen daarmee een modern jasje. De makers hopen de serie uiteindelijk in tientallen landen op televisie en streamingsdiensten te krijgen.
21: Ik vind het wel fijn dat het een modern jasje is. Want, en dan ga ik veel mensen tegen het cerebellum stoten.
11: Ja, mij ook.
21: Ja, dat is al allemaal. Maar ik vind het, die oude beelden, dat vind ik maar eng. Allemaal eng. Die lappen poppen en zo. Ik vind dat eng.
11: Oh nee, maar ik vind, zeg maar, dan ga ik echt als een boomer klinken. Maar ik vind dingen die dan gemoderniseerd worden, series van vroeger. Ja, daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. Ja. Zeg maar, kijk, SpongeBob. Kijk, wij zijn allemaal rond de 30. SpongeBob zoals dat vroeger was. En dan zie je dan opeens, dan komt er een bioscoopfilm. En dan zijn ze opeens helemaal glad. Ja. Helemaal glad gestreken, opnieuw geanimeerd. En dan vind ik het niet leuk meer.
0: Maar met Disneyfilms is dat toch wel mooi gedaan altijd?
11: Ja, maar ik vind altijd, zeg maar, kijk, als ik ook Jungle Book of zo zou kijken, dan zou ik ook wel de oude versie willen zien. Als er dan een nieuwe versie van Jungle Book zou komen, waar alles helemaal met CGI mooi en nieuw gemaakt is, dan vind vind ik dat zonde.
21: Ja, maar ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Want ik, kijk,
11: en we moeten ook OG, een beetje met onze tijd meegaan. Maar,
21: ja, maar kijk, de OG Lion King is natuurlijk prachtig. En in die tijd, nou, het was bizar moeilijk, hè, met allemaal lagen en tekeningen. En die mensen waren daar jaren mee bezig. Maar ja, heel eerlijk, die nieuwe Lion King uit 2019 of zo, en er is laatste Mufasa uitgekomen. Ja, dat kijkt wel lekker weg, hoor.
0: Prachtig,
21: dat is helemaal
0: toch?
21: Prachtig gemaakt. Alsof die nieuwe echt kunnen praten.
11: Nee, ik heb het niet gekeken.
21: En dat vind ik met die Fabeltjeskrant ook. Want bij die oude had ik altijd een beetje het idee dat ze zo'n heel seizoen die pop ergens op de plank hadden liggen en dat ze vergeten waren om ze even af te stoffen. Ik denk dat dat de beste samenvatting is.
0: En ook in Frankrijk hebben ze gedoe in de supermarkten. Hackers hebben namelijk in honderden winkels de vriezers laten ontdooien en sommige koelingen werden ingesteld op 50 graden boven nul. De supermarkten konden honderden miljoenen euro's aan voorraad weggooien.
21: Ja, dit is. Ik vind het ook erg voor de Albert Heijn nu, hoor. Met die,
0: een beetje een aanval op de supermarkt, hè?
11: Nou ja, we hebben natuurlijk op zich geen medelijden te hebben met de Albert Heijn. Als je ziet hoeveel geld er in die wereld omgaat. Nee, maar als je vandaag ook de beursnotering van Ahold ziet, die hebben een flinke klap gekregen. Dat gaat los van de producten, gaat ze überhaupt heel veel geld kosten. Dat is wel echt wel erg.
21: Maar laten we hopen dat ze dan het voedsel wat niet de supermarkt bereidt, dat er dan nog een voedselbank blijft.
11: Precies, ja.
21: Dat zou mooi zijn. 538 Bas en Dylan. Iris, dankjewel voor het nieuws. Zometeen Shawn Mendes en eerst Martin.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita bij 538.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Kans op centen. Elk uur in 538 Stemmenjacht. Je kan je aanmelden via 538.nl of in de app. En dat wordt massaal gedaan, want we komen nu echt op zo'n punt. Dat ja, mensen... Ja. Mensen smeken echt.
2: Ik denk, dan vind ik het zo mooi. Dan krijg je denk ik 100 appjes, zeggen 100. En dan zijn er 80 verschillende namen. En iedereen zegt, ik weet het 100% zeker.
0: Ja, maar ja, er zit iemand tussen waarschijnlijk. Ja, tuurlijk, die het 100% zeker weet.
2: Misschien is dat Saskia wel.
0: Dat zou zomaar kunnen. Hallo Saskia.
3: Hey, hallo. Goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Jij dacht niet, ik wacht nog even een uurtje. Want er komt een hint aan. We krijgen een hint van de jury. Dus je bent echt zeker van je zaak.
3: Ik ben heel erg zeker. Maar ja, dat dachten al die mensen voor mij ook, hè?
2: Waarom ben je zo zeker van je zaak? Vaak horen mensen een fragmentje wanneer ze het gehoord hebben. Of hebben ze het meteen herkend? Hoe zat dat bij jou?
3: Nou ja, het is... iedere keer als het woordje gezegd werd, dan kreeg ik zijn gezicht in beeld. En toen dacht ik, oh, hoe heet hij ook alweer? Hoe heet hij ook alweer? Toen ben ik gaan opzoeken, want ik kon niet op zijn naam komen. Dus die heb ik gegoogeld, want ik weet wel waar ik hem van ken. En toen dacht ik... Dit is hem.
0: Dit is hem. Wow,
2: een soort visioen was het eigenlijk.
0: Ja, het is een visioen.
3: Ja, bijna wel. Bijna wel.
0: Nou, dan ga ik even mijn haar goed doen. Want dan zul je zien dat er dan zo meteen 15.000 euro uitgaat.
2: En pas weer.
0: Nee, dan zitten we vanavond weer in shownieuws. Ja. Met Saskia heeft 15.000 euro gewonnen. Weet je wel, het zou kunnen. Dus mijn haar zit goed. Jouw haar goed? Jij hebt nog een plukje?
2: Mijn haar zit altijd goed.
0: Het zou echt kunnen, hè?
2: Laten we wel luisteren naar de
0: opgave. En dan zit je vanavond met die pluk haar. We luisteren even naar de opgave.
4: Zeker.
0: Datzelfde. Dat puntje van je tonggevoel. Want ik zie hem voor me, maar ik zie hem net.
2: Ja, ik dacht dat het Art Rooijakkers was, maar die is genoemd en die is het niet. Oh. Saskia, ja, jij denkt het wel te weten. Voor 15.000 euro. Welke stem zit er in de koffer?
3: Ik denk Tobias Kamman.
0: Oeh.
2: Oh.
3: Ja.
0: Nou, misschien is dit wel... het is wat ik zeg. Het is wat ik zeg. Hij zit op het puntje van mijn tong. Ik had er alleen...
3: Ja, jullie haar zit goed.
0: Ja, bedankt. Dat is... Ja. Nee, maar dit is hem, denk ik.
2: Nou ja.

0: fout.
1: Nou ja, hè?
2: Oh, ik dacht echt, ik zat helemaal zo klaar voor de confetti, zat ik.
3: Ja, ik ook.
2: Hè, maar wat jammer.
3: Nou ja, goed. Ik heb toch een reiskoffer en jullie hebben een goed kapsel.
2: Precies, ons haar zit weer goed en jij krijgt inderdaad als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij. En je hebt Nederland weer een klein beetje verder geholpen. En dat gaat de jury over een uurtje ook doen, want de jury die gaat ons een hint overhandigen. Ik ben, ja, zeg maar, in welke vorm gaat dat zijn? Weten we al iets?
1: Nee, wij krijgen niks te horen van de jury, die houden de kaken stijf op elkaar. Ik ben heel benieuwd.
2: Over een uurtje meer.
0: De 538 Stemmenjacht.

0: 538 Bon Jovi en You Give Love a Bad Name.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Er zit een rookverslaafde in de Bondgenoten. En mocht je op social media zitten, dan heb je het mogelijk al voorbij zien komen. Het gaat om Angela. En eventjes voor het idee, iedere werkdag is de Bondgenoten te zien op SBS. Een groep mensen die in een loods samenwonen. Ze hebben de televisiering gewonnen. Die wonen in die loods en ze hebben geen dingen. Ze moeten punten verzamelen door middel van spellen, opdrachten. En uiteindelijk kunnen ze daar dan eten van kopen. De dingen die ze nodig hebben. Ja. En Angela,
2: die wil Shaq.
3: Ja, zij wil eigenlijk Shaq kopen. En nou ja, ze zegt, ik eet nog liever een kale boterham met boter de rest van de maand, dan dat ik geen peuken heb.
4: Eten is wel het eerste basisbehoefte.
5: Ja, maar jullie kunnen eten als je wil.
6: Jij moet toch ook eten?
5: Ik heb toch brood met boter?
6: Mijn leven bestaat uit koffie en roken, hè?
5: Ja.
6: That's my life. Ja. Jullie life is vitamines en mijn life niet. Dan krijg ik nierstenen van.
5: Maar ja, dat betekent dat ik nog een week niet moet roken, mag roken.
6: Je hoort mij nergens zo zeiken. Het enige wat ik wil is koffie en Shaq. Alsjeblieft, hè.
0: Maar het explodeert dus helemaal in die loods.
3: Ze wil naar huis.
0: Zij wil peuk. Nou ja, ze zit nu te dreigen met naar huis gaan als ze geen peuken mag kopen. Maar goed, ja, ik vind het bijster interessant. Check het zeker even op de socials. @debondgenoten. Maar ja, bracht mij wel op wat vragen. Weet je wel, het is gewoon ook een soort experiment. En daarbij is het ook nog Stoptober, waar je stoppen met roken ook een beetje onderwerp van gesprek is. Nou ja, aan de telefoon, Erik Scherder.
7: Ja, hi.
0: Hi.
7: Goedemiddag.
0: Kijk, als je heel eventjes zonder sigaretten zit, dan kom je er over het algemeen nog wel uit. Maar zij zit natuurlijk al een tijdje in die loods. Kunt u misschien duiden wat er dan met je gebeurt als je ineens stopt met roken?
7: Ja, er staat natuurlijk een gevoel van verslaving en eigenlijk bij de detox. En dat is een onaangenaam gevoel. Want kijk, je hebt de nicotine-receptoren in je brein. Het is een van de twee receptoren die passen bij acetylcholine, een neurotransmitter die je eigenlijk ook nodig hebt als je happy wil voelen. En dat brein zit er vol mee met die nicotine-receptoren. Dus als jij gaat roken, ja, dat vult zich lekker op. In de scherpe kantjes, ik heb net een paar rotopmerkingen gehad, heb ik nu wat minder last van. Ik heb wat meer aandacht en concentratie, ik ben minder moe. Allemaal korte termijn successen, dankzij die nicotine. Maar ja, op den duur gaan die nicotine-receptoren, laat het afweten, want die worden veel te snel en veel te veel belast. En dan ga je de rekening betalen, ook in je brein, los nog van natuurlijk de verschrikkelijke risico's longkanker. Dus een korte termijn, ja, een grote beloning. En dat is wat zij gaat missen. Nu ze al een tijdje niet meer rookt. Hè. Dus ze mist dat beloningsgevoel.
0: Oké, maar zij rookt al lange tijd. Is het nu dan geforceerd gestopt? Vanaf wanneer wordt dat beter?
7: Nou ja, du moment dat je eigenlijk dat beloningsgevoel zou kunnen inruilen voor acties die je ook een beloningsgevoel geven, dat zegt ook de literatuur, dan ga je echt de goede kant op. En dan is het leuk en denk je, verder weer. Maar de studies zeggen, als je dat wil, ga sporten, ga bewegen. Want als je dat doet, dan merk je, hey, dat is ook een beloningsgevoel.
0: Maar stel je voor, kijk, in die loods gebeuren een hoop dingen. Er zitten 20 mensen opgesloten. We hebben al vaker gezien dat daar bijvoorbeeld, dat daar liefde ontstaat. Hè? Dat mensen verliefd worden op elkaar. Het zou zoiets ook op de plaats kunnen komen van roken.
7: Ja, leuk. Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Want dat de verliefdheid is natuurlijk een en al reward. Allemaal beloningsgevoel en verlangen naar. Nou, en dat verlangen daar hoef je dan niet meer naar die peuk te doen. Dat zou je nou nu naar die andere persoon doen.
3: En vanaf het stel, je rookt een half pakje per dag. En je stopt cold turkey met roken. Vanaf welk moment, na hoeveel dagen, is er al een positieve invloed op het lijf?
7: Ja, ik denk echt wel dat je dan moet denken in weken tot maanden. En ik denk dat het dan ook heel slim is om niet acuut met alles te stoppen. Maar dat je het probeert om het rustig af te bouwen. En als je het rustig afbouwt, met alcohol ook zo. Dat je tegelijkertijd begint met de opbouw van, nou ja, verliefd worden bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is ook een toenemend beloningsgevoel. Maar je hebt er echt wel tijd voor nodig.
3: Is dat de allergrootste tip? Om te stoppen met roken? Langzaam afbouwen?
7: Nee,
3: ik wou zeggen langzaam afbouwen, maar los van verliefd worden.
7: Ik denk dat dat een goede tip is, omdat je dat ook ziet vanuit andere verslavingen. Ik zeg ook wel eens wat raar dat we Dry January hebben, want dan heb je net met de kerst heb je een stuk in je kraag gedronken bij spreken. Opeens is het over. Doe Dry February. En dan heb je een maand om het eerst een beetje af te bouwen, kalm aan. En dan zorgen dat je er niet meer aan begint. Dat geldt voor roken ook.
0: Dus de conclusie is wel, Angela uit de Bondgenoten, die moet het eigenlijk gewoon even volhouden. Ze moet eventjes verliefd worden op iemand anders. Zorgen dat ze de, nou ja, die gelukstofjes ergens anders uithaalt. En mocht je nou zitten te luisteren en nou ja, niet in een lood zitten met 19 andere
3: gekken.
0: Ja, en je wil ook stoppen, dan is het devies dus rustig afbouwen.
7: Rustig afbouwen en zorgen dat je tegelijkertijd iets gaat invullen wat je misschien al heel lang hebt willen doen. Wat je fantastisch dit, dat ga je gewoon nu doen. En dan maak je de beste kans.
0: Erik Scherrer, dank u wel.

0: 538, je hoorde Sven Seliers. We gaan zo meteen eventjes bellen, want het staat morgen te gebeuren.
1: Nou ja, zeker. De Oranje Leeuwinnen spelen. En ze zijn onderweg naar het WK. Tenminste, ze moeten zich nog kwalificeren. Het WK van 2027 in Brazilië. En we bellen zo meteen met de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Arjan Vuring.
0: En zo meteen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Welke boodschappen nu minder goed te krijgen zijn bij de Albert Heijn?
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Ik ook niet.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: Gamma! Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
21: een duet.
20: Oh ja.
21: Ik ben al zwanger.
20: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
22: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
0: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De Albert Heijn kan nog steeds niks zeggen over de storing en of het bedrijf is gehackt. Ze hebben het nog steeds over een veiligheidsincident. Sinds gisteravond zijn er problemen op de site en in de app. En inmiddels lopen klanten ook tegen lege schappen aan, hoor je bij RTL Nieuws.
1: Ja joh, we moesten eigenlijk hutspot, maar nou worden het gewoon spruitjes joh, dat is ook prima. Het was toch allemaal wel een stuk minder hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Een paar dingen konden we gewoon niet krijgen.
0: Komt omdat het werken in meerdere distributiecentra ook stil ligt. En daardoor zullen vooral op de groente- en fruitafdeling dus lege schappen zijn. Ook de Ethos en de Gal en Gal hebben last van de storing. De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 19-jarige Amsterdammer en een 21-jarige man uit Hoorn. Waar ze precies van verdacht worden is niet bekend. En ook doet de politie nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij. Een jongen van 18 uit Rotterdam kwam om. De kapperszaak in Vlaardingen, waar gisteravond weer een explosief afging, moet in ieder geval de komende twee weken dicht blijven. Er zou een kappersoorlog gaande zijn in Vlaardingen. Er zijn ook al bij andere zaken incidenten geweest dit jaar. En vrouwen die naar de dokter gaan, vinden dat de dokter vaak slecht luistert. Ze voelen zich vaak onbegrepen. Ook op het werk vindt 2/3 van de vrouwen het lastig om gezondheidsklachten te bespreken. Een kwart stopt daardoor eerder met werken dan ze eigenlijk zouden willen. Krijg je nog het weer, kans op het regen bij 11 graden vannacht. Morgen bewolkt met af en toe een bui en dan wordt het 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
13: Tot verkeer, 32 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 tussen Maastricht-Zuid en Eindhoven. Dat is voor Airport Maastricht. 53 minuten door een auto met pech. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Schravendeel. 1 uur en 40 minuten. A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode. Dat is de laatste 42 minuten. Komt er een vrachtwagen met pech. En de flitsers check je in de Flitsmeister-app.
23: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: 538. De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 6.
30: Zeker.
29: Weet jij al wie het is?
28: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
29: Druk op de knop in de 538-app.
31: Bas en Dylan.
13: Ja, ja, het is de middagshow met Armin van Buren zometeen.
32: En dit is Stel LFT en Boston.
33: Radio 538.
34: On a train back to Boston and we're jumping up. Darling, and I'm telling you, baby, this is a part.

0: Armin van Buuren en Dream A Little Dream.
1: Bas en Dylan.
0: Gaan de Oranje Leeuwinnen zich plaatsen voor het WK? Afgelopen weekend wonnen ze nog met 8-0 van Hongarije. En morgen is het tijd voor de return. Maar ja, of ze naar het WK gaan, dat kunnen we eigenlijk maar aan één iemand vragen. De bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, Arjan Vuurink.
2: Goedemiddag, mannen.
0: Arjan, hallo, goedemiddag. Wat denk je? Gaan jullie in 2027 naar het WK in Brazilië?
2: Ja, daar doen we natuurlijk alles voor. En we zijn afgelopen vrijdag uitstekend gestart tegen Hongarije. Waarin we toch overtuigd geworden met 8-0.
3: Ja, en dan is de return natuurlijk aanstaande. Daarvan mogen we toch wel uitgaan dat jullie die door gaan komen. Dan wacht Turkije of Slovenië. Heb je nog een voorkeur ook?
2: Nee, beide landen hebben absoluut kwaliteit. Ik verwacht wel een soort van gelijk wedstrijdbeeld als we zowel tegen Turkije of tegen Slovenië spelen. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Gaan we morgen wel zien.
3: Ja, voor de 538 luisteraar die niet helemaal bij is, wat moet er precies gebeuren om jullie ticket definitief te bemachtigen?
2: Nou, uiteindelijk moeten we natuurlijk morgen de wedstrijd winnend afsluiten. Dan gaan we naar de volgende ronde. Dat is ook meteen de laatste ronde. Dus dan speel je eerst een uitwedstrijd en dan een thuiswedstrijd. En op het moment dat je die over twee wedstrijden winnend afsluit, dan mogen we richting Brazilië volgend jaar.
0: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat als je dan met een 8-0 wint, dat het ook kan zorgen voor een beetje gemakzucht in bepaalde zin. Dat je denkt van, nou, die hebben we wel. Denk je dat dat meespeelt?
2: Nou, uiteindelijk hebben we de wedstrijd natuurlijk samen besproken. En als je thuis speelt, dan kan je wel echt vast zoiets voorstellen. En je speelt in een stadion in Tilburg morgen met meer dan 8000 fans op dit moment. Zijn nog kaarten beschikbaar? Dan kan ik me niks anders indenken dan dat je daarvoor gemotiveerd bent. En dat merk ik enorm ook in de spelersgroep.
3: Morgen gaat het allemaal gebeuren in Tilburg. Er zijn nog kaarten, ook het stadion van Willem II. Eigenlijk kan je wel stellen dat, mocht je nu nog een ticket op de kop tikken, dat je morgen een walkover gaat meemaken, toch?
2: Ja, op het moment dat je nu nog een ticket koopt, dan zullen wij in ieder geval garanderen dat we er alles aan gaan doen op een mooie wedstrijd. En ik hoop dat jullie ook zien, mannen.
3: Ja, kwart voor negen.
0: Nou, we gaan, hè?
2: Kwart voor negen, ja.
3: Moet lukken.
2: Ja, dus kaarten, KNVB ticketshop. Ja, en dan zie ik jullie morgen in het stadion.
3: Dankjewel, Arjan. Dankjewel.
0: Succes morgen.
2: Goed zo. Hoi.
3: Hoi.

Er is bericht van de stemmenjachtjury. We gaan over 20 minuten een nieuwe ronde spelen. Als de kandidaat die we over 20 minuten aan de telefoon hebben het niet goed heeft, krijgen we direct daarna een hint. Dus mocht je denken op het goede spoor te zitten, dan is die hint

0: Er komt een hint aan voor Stemmenjacht. Een hint die je misschien wel dichter bij die 15.000 euro brengt. Daarvoor moet de kandidaat die we zo meteen aan de telefoon hebben het wel fout hebben. Anders dan is die 15.000 eruit. Dus dat is wel hoe het werkt. Je kan je aanmelden 538.nl/... Nee, 538.nl of de app, wilde ik zeggen. En ben benieuwd als je denkt te weten wie het is. Misschien bevestigt die hint het zometeen wel. Dat gaan we zo doen. En het nieuws van Iris krijg je. Wat heb je?
1: Waarom er ophef is over het Sinterklaasboek van Bol.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Bol, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
15: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
15: Nu bij Scapino op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
18: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
19: een duet.
18: Oh ja.
19: Ik ben ook zwanger.
18: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
25: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
24: Oei, ik voel de bui al hangen.
25: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
24: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
26: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
27: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
27: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
2: Vanavond en morgen kan er op enkele plekken nog een bui vallen. Morgen wordt het zo'n 15 tot 20 graden en dat was het dan wel eigenlijk. Het verkeer, negatieve vertragingen, de drie grootste neem ik even met je door. Eentje vind je op de A2 in de richting van Eindhoven. Dat is voor Airport Maastricht, 25 minuten door een ongeluk. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Schravendeel, 1 uur en 13 minuten door een auto met pech. A59 Noordhoek Hellegatsplein bij Willemstad, 22 minuten. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister app. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. Dan het nieuws van de middagshow krijg je van Iris Schut.
3: Goedenavond. De A16 is weer helemaal vrijgegeven. Vanmiddag gebeurde er een dodelijk ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. Bij de botsing waren 3 voertuigen betrokken. 2 mensen raakten zwaar gewond en 1 iemand kwam om het leven. Je moet de komende dagen rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. In meerdere distributiecentra is het werk stilgelegd na het cybersecurity incident waarmee de supermarkt sinds gisteren kampt. Vooral fruit en groente zal snel op zijn. Ze willen nog steeds niet zeggen of ze nou te maken hebben met hackers en ook niet of klantgegevens veilig zijn. In Denemarken hadden ze daar in ieder geval wel last van. Daar heeft een hacker namelijk de persoonsgegevens van 8,8 miljoen Denen gestolen uit het bevolkingsregister. En die hoeft daar niet heel veel moeite voor te doen. Hij zegt nu namelijk dat het wachtwoord van het beheerdersaccount namelijk 123456.
2: Nee.
3: Ja.
2: Oh nee.
3: Hij kon daardoor 3 weken lang namen, adressen, persoonsnummers en andere persoonsgegevens downloaden.
2: Maar er zijn denk ik zoveel mensen die gewoon welkom in 1234, zijn naam. Dingen met getallen. 1234567 89.
4: Password.
2: Ja. Maar in deze tijd. In deze ja, dan begrijp je toch
3: nou,
2: dat
3: dit is
2: dat
3: ook
2: niet
3: gewoon
2: gaat
3: van de overheid, hè?
2: Ja, dat kan al helemaal nee. Niet. Maar, zeg maar, ik zou als, ja, als mijn oma het zou hebben, dan zou ik nog denken. Je bent gek. Ja, laat staan de overheid.
3: Tijdens het Cabaret Gala in Den Haag worden vanavond de Polifinario's, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, uitgereikt. Onder de kanshebbers zijn Ryan Pandey, Ruud Smulders en Sarah Jané. Ook wordt Neerlands Hoop uitgereikt aan de meest veelbelovende cabaretier.
2: Wow, ja, wel interessant. Ik vind dat er is in Nederland niet genoeg oog voor een. Ik denk niet dat die naammerking komt voor de prijs hoor, maar gewoon even een leuk stukje aanraden.
3: Nou.
2: Er is niet genoeg oog voor Xander de Rijken. Dat is, als je eventjes een momentje niks te doen hebt, ga even op YouTube, zoek hem even op. Het is een Vlaamse comedian. Ik ben zo godsgruwelijk blij dat we tickets hebben geregeld. Want hij speelt dus alleen maar ver weg in België. En daar kom je eigenlijk niet tussen. Nou, het is gelukt. Maar die man is briljant. Ik vind het een wonder dat hij niet gigantisch bekend is in Nederland.
3: Oh,
4: absoluut, absoluut eens. Wij gaan naar Oostende, Bas. Maar ik in dit rijtje overigens Sarah Jané geweldig.
2: Ja,
4: ik vind dat echt een waanzinnige comedian, mag gezegd.
2: Zij heeft toch die Brabo.
4: Heeft die podcast ook?
2: Ja, dat is top. Maar zo'n show, hoe heette dat ook alweer? Iets met Brabo?
4: Geen idee.
2: Leuk.
3: En dan nog opheffen over het Sinterklaasboek van Bol. Kinderen die knippen en plakken hun verlanglijstje voor Sinterklaas uit speelgoedboeken van winkels, zoals die van de Intertoys bijvoorbeeld, hè, ja. Top 1 Toys. Sinterklaas zal minder blij zijn met dat boek van Bol, want die zal het Sint flink op kosten jagen dit jaar. Kids kunnen namelijk uit hun speelgoedboek ook smartphones knippen.
2: Ach.
3: Bol die begrijpt de ophef wel, maar zegt dat het grote speelgoedboek bedoeld is voor alle kinderen tot en met 17 jaar. En leveranciers die hebben ook gewoon betaald voor hun plekje in het boek.
4: Ja, ik was vroeger ook zo'n kind. Ik had dan al een PlayStation, maar dan ging ik in het boekje van de Bart Smit of de Intertoys ging ik dan zitten knippen. En dan knipte ik ook gewoon een Xbox uit.
3: Oh ja.
4: Heel gek, dan zeiden mijn ouders, die zeiden altijd, ja, maar waarom vraag je aan Sinterklaas een Xbox als je al een PlayStation hebt? En dan zei ik, ja, misschien maak ik wel een foutje en heb ik er 2.
3: Je kan
4: het
3: altijd proberen.
4: Ziek hebben het kind. Ja, echt een hebben kind.
2: Ja, maar dat kan je als enig kind kan je dat veroorloven.
4: Ja, nou ja, goed. Maakt Sinterklaas natuurlijk niet uit of je enig kind bent of broertjes of zusjes hebt.
2: Nee, dat is waar. Daar maak jij een punt. Ja. Ik heb het heel even opgezocht. Die Sarah Jané, Brabo Leone. Dat is die show waar ik het over had. Dat is een zoektocht naar alles tussen Brabant en Sierra Leone. En die heeft zo bizar veel goede recensies gehad. Dus vandaar wil ik het even zeggen.
1: 538. Bas en Dylan.
2: Iris, dankjewel. Zometeen de pauza. En eerst Miley Cyrus en Flowers.
1: Radio 538.

0: Rosa en Magnetic bij 538.
1: De 538 stemmenjacht.
2: Het zou zomaar kunnen dat er zometeen een hint van de jury komt die ons mogelijk dichter bij die 15.000 euro gaat brengen. Maar alleen als de kandidaat van nu het fout heeft. Fokko, goedemiddag.
3: Hallo Fokko.

0: ik zie een duimpje in de lucht gaan in de regie.
1: Hallo Fokko.
2: Ja.
1: Oh, daar is Fokko. Fokko is niet zo goed te verstaan. Zo, anders dan, dan was er misschien wel gewoon 15.000 euro aan je neus voorbij gegaan. We hoorden je niet. Ik denk dat het sowieso wel goed is als je jezelf iets verstaanbaarder maakt. Hallo?
2: Hallo.
1: Ja, kun jij zo duidelijk mogelijk en zo dicht mogelijk in de buurt van je microfoon praten?
2: Dat probeer ik nu ook.
1: Okay, dit klinkt al een stuk beter. Ja. Dan willen we graag even weten, hoe zeker ben je van je zaak?
2: Iedereen zegt 100%. Ja, ik heb nog nooit eerder een naam geraden. En nu dacht ik van, dit moet hem zijn.
0: Ja, je hebt nog nooit eerder een naam geraden, maar je was er heilig van overtuigd dat je er nu wel goed bij zit. Nou ja, laten we nog één keer luisteren naar de opgave. Ja.
3: Zeker.
1: Oh, moeilijk man. Heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Maar goed, zeg het maar. Wie denk jij dat er in koffer nummer 6 zit?
2: Ik denk dat het Robbie van de Graaf van de Bankzitters is.
0: Robbie van de Graaf van de Bankzitters.
1: Ja. Het is wel, zeg maar, stel jij wint zometeen 15.000 euro, dan gaat dit wel, zeg maar, het allermeest crappy zeg maar, moment zijn dat iemand heel veel geld heeft gewonnen. Want we verstaan je bijna niet.
0: Maar goed, we hebben een antwoord.
1: We hebben

0: is wel een naam die ik veel voorbij heb zien komen in de app. Dus voor heel veel mensen kan er weer een grote dikke streep door de naam Robbie van der Graaf. En dat betekent dat we zo meteen over een minuutje of zes een hint krijgen van de jury.
1: Dankjewel, hè. Heb jij al gezegd dat hij een reiskoffer krijgt eigenlijk?
0: Oh, nee, dat niet. Dat mag jij doen.
1: Oké. Okay. Je krijgt als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, sorry, ik was echt eventjes onder de indruk gewoon van hoe het allemaal klonk en zo. Hè. Dat is, ik was ook bang. Dan denk ik, ja, dan win je 15.000 euro. Dat dan het enige is wat wij horen. Dat leek me gewoon heel verdrietig. En zometeen een hint over de stem in koffer 6.

0: een hint. Voor koffer 6 in Stemmenjacht.
1: De 538 Stemmenjacht. Hint.
0: 70 pogingen zijn er gedaan om de stem uit koffer 6 te raden in de 538 Stemmenjacht. Maar die stem, die is nog steeds niet geraden. En daarom wordt de jury zenuwachtig. En denken ze, weet je wat? Er moet een hint komen. En voor deze editie van Stemmenjacht is de 538 Coverband in het leven geroepen. Snap je? Coverband.
2: Coverband.
0: Omdat het helemaal coverband. In koffer zit. Hè? Ja. Met dat geld. Die gaan een nummer spelen dat iets te maken heeft met de stem uit koffer 6. Dat kan iedere mogelijke link zijn. Luister mee.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Ja. Nick en Simon.
1: De 538 Stemmenjacht. Hint.
0: Ja, zeg maar, het meest voor de hand liggende is dan Simon Keizer, denk ik dan. Zou ook niet schilder kunnen zijn. Ja,
2: maar dat is
0: te makkelijk.
2: Nee, veel te direct. Je moet denk ik eerder denken inhoudelijk, toch?
0: Want ik zo ver weg.
2: Ja,
0: iemand die in Dubai zit.
2: Maar is iemand ver weg en dichtbij tegelijk? Wie is er nou ver weg? Maar is ook zo dichtbij.
0: Maar als ik gewoon eventjes, het is die zeker die in die stem zit.
2: Ja.
0: En als ik dan, klinkt wel als Simon Keizer.
2: Ja, maar dat zou toch te direct.
0: Maar dat zou wel
2: dat de coverband een liedje speelt van degene die het is. Zeg maar.
0: Maar goed.
2: Weet jij iets?
3: Nou, ik zit echt helemaal mijn hoofd te breken. Maar ik moet hier nog even iets meer op broeden, denk ik.
2: Ja. Nou, goed. Oh, maar het kan natuurlijk ook gewoon. Zeg maar, Volendam zou natuurlijk ook de linker.
0: Dat zou nog kunnen. Nou ja, het kan allemaal, maar goed. 15.000 euro zitten nog steeds in het spel. Dit was de hint van de jury. Opgeven doe je via 538.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering.
8: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
11: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
12: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
13: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
14: In de keuken alles ready.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
16: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het is nog niet duidelijk of er bij Albert Heijn klantgegevens zijn gestolen. Er zijn sinds gisteren cyberproblemen, waardoor de site, de app, bezorging en distributiecentra plat liggen. Maar of er een hack is geweest, dat wil de baas tegen de NOS niet zeggen.
22: Op dit moment loopt het onderzoek nog, dus dat kunnen we niks over zeggen. En we hebben dit preventief gedaan om juist die systemen te beschermen.
21: Ja, groente en fruit zullen de komende dagen bij Albert Heijn minder goed te krijgen zijn. De winkels blijven wel open. Defensieminister Dylan Jessogus is blij met de uitspraken van de hoogste commandant van de NAVO van vanmiddag. Die zei dat de NAVO een eventuele aanval sowieso zal tegenhouden en de tegenstander zal breken. Hij doelde duidelijk op Rusland. Bijna een vijfde van de Nederlanders bespaart niet op energie en laat zo honderden euro's per jaar liggen. Dat blijkt uit onderzoek van een overstapsite. De overheid is een campagne begonnen om mensen hun huis te laten isoleren. Maar die maatregel staat onderaan het lijstje met maatregelen van mensen om te besparen. En Israël wil dat supporters van Hapoel Be'er Sheva deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen en daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Krijg je nog wat weer, kans op wat regen vannacht bij 11 graden. Morgen bewolkt met af en toe een bui en 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met 6 vertragingen. Je krijgt van mij de 3 langste van dit moment. Te beginnen op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Maastricht-Noord 12 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam bij Zonsheel 28 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum bij Hoijpolder ook nog 8 minuten vertraging. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
25: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
26: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
28: Thuisin, mooi wonen.
26: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op Show.

0: Judiel.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
6: Julia van Rijendam.
3: Trending Tracks.
7: Drie tracks die te maken hebben met het nieuws van vandaag. En singzanger Lance Bass die heeft zijn boekje opengedaan over wat hij verdiende tijdens de hoogtijdagen van de band. En dat was 35 euro per dag. Dus ik dacht, nou ja, een keertje extra draaien

elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met een trending topic van vandaag. Je hoorde net trending track nummer 2, DJ Gorgia en Jason Derulo en Michiko. Afgelopen zaterdag stoten die Die Die na 6

gemist hebben vandaag. Bij de Albert Heijn is vandaag behoorlijke chaos door een grote storing. De app en de website die liggen er volledig uit. Persoonlijke bonussen die werken niet meer. Prijskaartjes zijn niet up-to-date. Zelfscankassa's zijn enorm traag. Ik was net even een blikje mais halen. Ik eet dat wel eens als snackie. En ik heb daar ongeveer 10 minuten voor dat ding gestaan voordat ik kon afrekenen, joh. En ook verschillende distributiecentra liggen stil. En dat betekent dat er straks mogelijk ook lege schappen ontstaan. Echt een soort van koortsdroom alsof we in de coronaperiode zitten. Maar dan weet je dat in ieder geval. Dan ben je daarvan up-to-date. De oorzaak is zelf nog niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om een grote cyberaanval. En ze weten ook nog niet precies hoe lang het gaat duren. Dat is wel grappig. Ik zat te denken, normaal betaal je bij Albert Heijn de hoofdprijs als je iets niet in de bonus haalt. En vandaag betaal je blijkbaar ook de hoofdprijs als dat wel in de bonus is. Nou, mocht je korting zijn misgelopen, bewaar je kassabon, zeggen ze. Albert Heijn belooft klanten te compenseren.

0: Ongeveer een half uurtje geleden is er een hint gegeven over de stem in cover 6. En eigenlijk zou ik met de jury moeten overleggen of ik die hint nog een keertje mag herhalen. Maar dat ga ik niet doen. Nee, ik ga hem gewoon nog een keer aan je laten horen. Ik wil je helpen. Ik gun jou die 15.000 euro. Let's go.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: ik heb echt geen idee.
1: De 538 Stemmenjacht. Hint.
0: Ja, je moet weten, wij als 538-dj's hebben ook echt geen idee. De enige die het antwoord weet is de Stemmenjacht-jury. Dus ik deel je frustratie. Het enige wat ik net wel toevallig zag op mijn Instagram is dat Rolf Sanchez net op zijn Instagram bekend heeft gemaakt dat de meid die dit zingt, Fleur Rateland heet zij, zijn voorprogramma verzorgt. Zou het dan Rolf Sanchez zijn? Ik heb echt geen idee. Mocht je benieuwd zijn welke foute namen genoemd zijn, check de website 538.nl. Ja, en mocht je zelf een poging willen doen, de enige manier om je aan

0: Patriacht. 25 zakken Haribo Starmix zakken beloofd. Voor als ik iemand de juiste naam influister voor de stemmenjacht. Mensen worden echt helemaal gek. Ja, ik luister nogmaals. Ik weet van niks. Alleen de jury weet het. Mocht je een poging willen doen, 538.nl.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
1: Raad jij deze week de stem uit koffer 6.
6: Dan win je 15.000 euro.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
23: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
24: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
25: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
0: verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
0: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: 538 Julia van Rijndam.
3: Zometeen Fifth Harmony, Work From Home. Komt eraan naar Teddy Swims, Mr. Know It All.

Fifth Harmony en Work From Home. Hey, wat is de gekste reden waarom jij ooit iets hebt gedaan? Want soms doe je iets, niet omdat je het echt zeg maar wilt, maar omdat je er stiekem iets heel anders mee hoopt te bereiken. Misschien heb je ooit een veel te duur sportschoolabonnement afgesloten, puur omdat je dacht, ja, als het me genoeg geld kost, weet je, dan ga ik vast wel sporten. Nou, spoiler, dat werkt niet. Nee, been there dan net. Misschien heb je een keer een vliegticket gekocht, niet om op vakantie te gaan, maar gewoon om achter de douane gewoon lekker goedkoop te shoppen. Ik heb zelf ooit een keer een abonnement op een tijdschrift afgesloten. En niet omdat ik dat blad dan heel graag wilde lezen, maar puur omdat je er dan zo'n gratis hoodie bij kreeg die je nergens kon kopen. Daar was ik heel blij mee. Ik kwam op deze vraag door een verhaal over Camila Cabello, die je net hoorde met Fifth Harmony. Want zij deed ooit mee aan de X Factor. Niet per se omdat ze graag beroemd wilde worden, maar omdat ze verliefd was op Harry Styles. Ja, en die had een jaar eerder meegedaan en Camila Cabello dacht, ja, weet je, als ik me nou gewoon opgeef, dan kom ik hem misschien wel tegen. Nou, dat was helaas niet het geval, maar als troost hield ze er gelukkig wel een kleine wereldcarrière aan over. Radio 538 en dit is de nieuwste Chesto, de 538 Dance Mash. Hard to be around, hoor je nu.

0: Flex en Frenna en Populair.
1: Vanmorgen in de 538 Ochtendshow.
0: Weet je wat me echt een voordeel lijkt van het nemen van een hond? Dat je iedere dag verplicht je stappen haalt. Weet je wel, lekker veel bewegen tijdens het uitlaten. Het lijkt me echt top. Het ging vanmorgen in de 538 Ochtendshow over het uitlaten van de hond. En blijkbaar, nou ja, kan er nog een voordeel zijn.
2: Die honden die staan om elkaar heen te draaien.
3: Ja, ja, en op een gegeven moment sta jij ook te snuffelen aan de reet van
4: het andere baasje. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen elkaar stelletjes elkaar hebben ontmoet
2: via
4: de hond.
3: Ja. Oh, doggy dating.
4: Natuurlijk.
2: Ja, via de hond?
4: Ja, dat kan toch als jij in het bos elke dag dezelfde persoon tegenkomt. En je denkt, nou, ja, leuke man, leuke vrouw. Ja, daar kunnen stelletjes uit ontstaan.
3: Nou, laat maar even weten. Ik ben benieuwd of er een stelletje luistert.
4: Is het niet zo raar?
2: Hebben wij luisteraars
3: die stijl?
0: Morgenochtend om 6 uur zijn ze er weer.
1: Jouw hits hoor je op 538.
5: Adela, Ain't in L.A.
1: Jouw hits.

0: Als je de komende tijd een keer zo'n onzeker dagje hebt, weet je wel. Dan moet je even je oortjes indoen. Even buiten gaan wandelen en deze keihard aanzetten. Dan voel je je ineens helemaal zelfverzekerd. Adela en 1 in LA op Radio 538. Met zometeen de favorite van Jamie Miller.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: voorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: zeg ik.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, Zonneplan.
6: Kijk eens, schat, hier is je thee.
7: Ah, heerlijk.
6: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
7: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
8: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: 538.
11: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Het IT-incident bij Albert Heijn heeft ook gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij vers producten kunnen er de komende dagen lege schappen ontstaan. Dat meldt de baas van de supermarkt aan de NOS. Albert Heijn kan nog niet bevestigen dat het om een cyberaanval gaat. Opvallend is dat in Frankrijk vandaag een cyberaanval honderden supermarkten heeft getroffen, waardoor koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen. Er is volgens nog geen bewijs dat de incidenten verband houden met elkaar. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. Israël wil dat Hapoel-supporters deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen en daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Het jubileumconcert van John West gaat niet door en dat heeft te maken met René Vroeger. John West zou op 19 december in Rotterdam Ahoy zijn 20-jarig artiestenjubileum vieren. 1 dag na het al eerder afgelaste concert van René. Die leidt aan een auto-immuunziekte en moet rust nemen. De twee shows zijn aan elkaar gekoppeld. John West noemt het cancelen bijzonder pijnlijk, maar zegt ook dat de gezondheid van René Vroeger belangrijker is. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Dan het verkeer door Flitsmeister. Met inmiddels rustig op de wegen, geen vertragingen gemeld. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol.

punten met 3, 2, 1. Hey, ben jij wel eens ontslagen? Misschien compleet onterecht, misschien omdat het bedrijf failliet ging. Of misschien omdat je stiekem zelf ook wel wist, ja, hey, dit was niet mijn allerbeste actie. Want Jamie Miller, die je zo meteen gaat horen, die is dus ook ooit ontslagen. Hij werkte bij een callcenter waar hij mensen moest helpen die problemen hadden met hun iPad. En daar had hij dan een heel stappenplan voor. Maar het kwam meestal wel gewoon neer op, heeft u hem al aan en uitgezet? Nou, tot zover ging het prima, maar zodra iemand een probleem had dat net iets ingewikkelder was en Jamie er uiteindelijk zelf niet meer uitkwam, gebeurde er dit. Ja, hij hing gewoon op. Ja, dus je belt voor een technische hulp en je krijgt uiteindelijk de oplossing. Joh, zoek het lekker zelf uit. Nou, gek genoeg vond zijn baas dat niet zo'n geweldige klantenservice. Dus hij werd ontslagen. En toen besloot hij zich maar volledig op muziek te richten. En achteraf is dat misschien wel een van de beste dingen die hem ooit is overkomen. Want van mensen wegdrukken aan de telefoon naar miljoenen mensen die juist naar hem willen luisteren. Jamie Miller's korte favorite. Dit is Baby.

0: hoop dat je vandaag nog een beetje van onze grote gele vriend hebt kunnen genieten. Want dat waren ook de enige zonnestralen die je ziet deze week. Ja, Exo en Ingrosso met de Sun is Shining hoor je op Radio 538. Met zometeen Mary J. Blige en Temper City ook onderweg.
1: Geef je huidroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: En, allang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Het is weer zetten geblazen, want de chocomelletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: En die chocomel letters zijn er nu ook met 3% suiker toegevoegd.
11: Chocomel.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
6: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Mary J. Blige en Family Affair op Radio 538. Hey, wat vind jij echt verschrikkelijk, terwijl anderen er helemaal enthousiast van worden?
1: 538, Julia van Rijndam.
0: Je kent het vast wel, toch? Je bent gezellig met wat vrienden of familie op stap. En de sfeer die zit er lekker in. Iedereen heeft een paar drankjes op, het wordt wat gezelliger. En dan komt er in iemand altijd met het briljante idee... Zullen we anders even naar de karaokebar gaan? Ah, dat is voor mij altijd wel het moment om te bedenken hoe laat de laatste trein naar huis gaat. Ja, ik vind karaoke echt... Ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En ik ben een heel gezellig mens, dat durf ik best van mezelf te zeggen. Ik vind echt alles leuk. Maar karaoke, ja... Het is ook niet eens omdat mensen niet kunnen zingen... maar vooral omdat iedereen vervolgens vindt dat jij ook een liedje moet zingen. Nee, dat wil ik niet. Maar goed, voor Mary J. Blige, die je net hoorde... pakte karaoke een stuk beter uit... want zij zong ooit bij een karaokeautomaat in een winkelcentrum... en een opname daarvan kwam uiteindelijk bij een platenmaatschappij terecht... en nou ja, dat werd het begin van haar muziekcarrière. Je hoorde Family Affair dus en dit is nieuw muziek van Suzanne en Freek.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Suzanne en Freek. Pijnstiller.

Ik denk wanneer de deurbel gaat. En ik open doe. En ik zie dat het de pakketbezorger is. Ja, dan krijg ik de meeste dopamine van de dag binnen. Purple Disco Machine hoor je op 538. Mijn naam is Julia en dit is Cameron Whitcomb.

0: Alicia Keys en Girl on Fire op Radio 538. Zometeen hoor je Jordi en Lee met de 538 avondshow. En ze spelen altijd een heel leuk spelletje. Hoeveel van de 100? En ik denk dat vanavond misschien wel een leuke is, Jordi, om te doen. Hoeveel van de 100 gaat er maar naar één verjaardag als hij er voor twee is uitgenodigd?
1: Ja. Och. Ik denk al, waarom is je zo stil vanavond? Maar het zit nog steeds dwars, blijkbaar.
0: Ja, even context voor jou als luisteraar. Ik vierde afgelopen zaterdagavond mijn verjaardag. En ik had mijn lieve collega en vriend toen nog wel uitgenodigd voor een verjaardag, Jordi. En toen is hij niet gekomen, want daar had jij een heel goed, een goede reden voor.
1: Nou ja, kijk, ten eerste heb je anderhalf week geleden pas je uitnodiging verstuurd. En ik had al een verjaardag van een hele goede vriend. Die had het echt al maanden geleden of zo ingeschoten. Dus ja, kijk, ik zeg dan, ik ga alleen naar die verjaardag. Is een wat kleinere, intieme verjaardag. Want ik vind niet dat ik het kan maken om halverwege te zeggen, jongens, ik ga naar een andere verjaardag. Want ik moet er nog naar eentje. Dus dat vind ik, ja, maar dat vind ik ten opzichte van die vriend, vind ik dat gewoon, ja, vind ik stom. Ik vind het ook stom als iemand op mijn verjaardag is en dan halverwege zegt, ja, sorry, ik moet nog naar een andere verjaardag.
0: Vind je dat stommer dan dat iemand helemaal niet komt, zeg maar?
1: Ja, ik vind het stom dat ik er niet was bij jou. Maar ja, ik vind wel dat ik er een goede reden voor had.
2: Heb je het nu ondertussen wel al goed gemaakt met Jules, of niet?
1: Nee. Maar hoe, maar moet dat dan?
0: Cadeautje of zo?
2: Ja, zoiets.
1: Ja, luister. Zij geeft mij ieder jaar een zonnebank cadeaubon van de vader.
0: Nee,
1: dat kost er niks.
0: Op de Mudmasters.
2: Ze geeft ze in ieder geval iets.
1: Maar had ze ook niks. Ja, hier.
0: Oké, maar daar gaat Hoeveel van de 100 zo meteen niet over. Waar gaat het wel over?
1: Ja, het gaat over of je wel eens gehackt bent of niet.
0: Oh, nou, ja. Dat is zo meteen. En ook deze. Shut Up and Dance van Walk the Moon. Zo meteen bij je.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: Romeinse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
7: Oh ja.
8: Ik ben ook zwanger.
7: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: 538 Nieuws.
14: 9 uur.
15: Oh, dit is weer zo classic. Ik zou even uitleggen wat er gebeurt. Jordi en Lien hier voor de duidelijkheid op de plek van Bas en Dylan. Die normaal gesproken natuurlijk altijd gezellig Eva Floon of een andere nieuwslezer in de studio hebben.
16: Tuurlijk.
15: En dan hoor je dus deze vormgeving omdat diegene dan begint met praten. En dat is iets wat niet verandert als wij er zitten. Dus dan moet ik dat ineens allemaal even gaan veranderen. Maar dat vergeet ik altijd één moment aan het begin van de week. En dan de komende twee weken dan gaat het als het goed is, gaat het hartstikke goed. En nu moet ik in een soort van mapjes naar vormgeving gaan zoeken, Lien. Het is alsof je echt door het bos loopt.
16: Ja, ik hoor nu alweer de excuses dat hij moet multitasken. Dan moet hij weer iets gaan zoeken en knoppen gaan indrukken. Dan gaat het helemaal fout.
15: Oké, daar komt hij.
13: 538 Nieuws.
14: 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld. Dat schrijft De Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wist al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks over de hele wereld. Doutzen Kroes liep in het verleden ook al mee. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
15: Ik heb ook nieuws over de Victoria's Secret modeshow. Net zoals Romee Strijd. Ik loop hem ook niet dit jaar.
16: God, nou, meen je niet?
15: Nee, ja, ik heb ook net te horen gekregen van mijn agency.
16: Oh, daar ben je heel verdrietig over,
15: ja,
16: denk ik.
15: Zeker, ja, absoluut. Dan de verkeersupdate door de Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment.
16: En voor de laatste flitsinformatie, check je de Flitsmeister-app.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: De 538 Stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 6.
23: Zeker.
22: Weet jij al wie het is?
21: Speel mee in de jacht op €100.000.
22: Druk op de knop in de 538-app. Jordi en Lee.
15: En hele goede avond. 538-avondshow met Walk the Moon, Shut Up and Dance. En eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Jacht en Walk the Moon, Shut Up and Dance, hoorde je. Het is 9 uur geweest, 5 uur avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Normaal gesproken hoor je ons samen op zondagavond. Als je Lien nog niet kent, nou, Lien is fulltime Twitch streamer. Dat betekent dat zij eigenlijk op een soort van... YouTube is het eigenlijk, maar dan voor livestreams. En daar praat jij dan met mensen die naar jou aan het kijken zijn. Terwijl jij aan het gamen bent bijvoorbeeld. En Lien, om haar dan eventjes gelijk goed in de spotlight te zetten. Om even een beeld van haar te schetsen. Zij zit op dit moment in een heel groot digitaal game event, is dat. Daar doen echt 90 grote YouTubers en zo doen daar aan mee in Nederland. De Minecraft S&P heet dat. Nou, daar hebben we het gisteravond al even met Enzo Knol bijvoorbeeld over gehad. Maar Lien is boos. Oh, nou, die komt echt wit heet de studio in. Hè? En dit gaat dus over een spelletje.
1: Oh, het is echt heel erg. Maar ik, het is inderdaad een hele grote Minecraft-wereld. De creator S&P. En het moeilijke hieraan is dat je één leven hebt. En dood is dood. Dus je hebt 90 creators met allemaal één leven. Ja, en je kan elkaar dus ook vermoorden. Ja, ja. Nou, ik was dus aan het eind van mijn stream, vandaag mijn livestream, was ik dus bijna dood door een andere creator die een grapje met mij uit wilde halen. En ik ben daar zo ontzettend boos om.
0: En ondertussen, de hele wereld staat in de fik. Studio in, hè? En dit gaat dus over een spelletje.
1: Oh, het is echt heel erg. Maar ik, het is inderdaad een hele grote Minecraft-wereld, de creator S&P. En het moeilijke hieraan is dat je één leven hebt. En dood is dood. Dus je hebt 90 creators met allemaal één leven. Ja, en je kan elkaar dus ook...

0: samen met z'n tweeën. Nee, Lien is bijna dood gegaan in een spelletje, dames en heren.
1: Sorry, ik moet het gewoon nog heel even een plek geven, oké?
0: Nou, bij deze. Hoe oud was je ook alweer?
1: 30,
0: toch? Ja, precies.
1: 30 jaar.
0: Hey, zoals je hoort, wordt weer gezellig vanavond tot 12 uur. Jordi en Lien met nu Liggins en Steve. Dit

0: Taylor Swift, Patient Zero, die op 538. In het begin was er heel veel haat op dit nummer. Ook door Taylor Swift-fans. Die vonden het echt verschrikkelijk. Die dachten bijna dat Taylor Swift een soort van TIA had gekregen toen ze dit opnam.
1: Pardon?
0: Ja, nee, maar zo heftig waren ze. Ze hebben het nummer echt helemaal kapot gemaakt.
1: Waarom dan?
0: Ja, ook het hele album, dat vonden ze verschrikkelijk. Ja, ik vertel me niet precies waarom. Het is wel een hele andere sound, moet ik zeggen, dan dat we denk ik van haar gewend zijn. Maar ik moet zeggen, dit begint echt op me te groeien, hoor.
1: Het ja, liedje, het is ook niet storend of zo. Nee,
0: ik vind het uiteindelijk eigenlijk best wel lekker. Ja, van Taylor Swift had ik niet verwacht dat ooit te zeggen. Want ik vind de rest van Taylor Swift echt helemaal niet zo boeiend. Maar dit vind ik wel lekker. Vijf uur de avondshow, Jordi en Lien hier met nu Benson Boon. Wat zit jij te lachen?
1: Nee, ik zit helemaal niet te lachen. Start lekker je platen. Ja.

0: Deze 538 luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
1: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
2: Ik denk dat het Whalen is.
3: Ja, ik denk Willy Wartaal.
4: We denken Reinhard Oerlemans.
0: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht. Raad jij deze week de stem uit koffer 6? Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app. Druk op de knop. En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
16: In de keuken alles ready.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
6: 538. Jordi en Lien.
11: Met zometeen Dua Lipa, Break My Heart. En eerst Justin, hier is...

0: break my heart.
1: Dua Lipa, break my heart, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier met de vraag, ben jij wel eens gehackt? Vandaag natuurlijk volop in het nieuws. Albert Heijn is gehackt. Ook al wilden ze dat van tevoren eigenlijk niet zeggen. En zijn ze op dit moment nog steeds heel erg mysterieus over. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat de website niet werkte. De app niet. Je kan niet online laten bezorgen. De prijskaartjes, digitale prijskaartjes in winkels werken ook niet. Distributiecentra van Albert Heijn liggen stil. Dus binnenkort misschien ook wel lege schappen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren. Dus zijn we benieuwd, ja, hoeveel procent van de 538-luisteraars is ook wel eens gehackt?
2: Ik denk dus schrikbarend veel mensen zijn wel eens gehackt. Ja, dat denk ik echt. Je hoort het de laatste tijd zo ontzettend veel. Klein voorbeeldje, de Odido-hack. Nou, dat, hoeveel mensen zijn dat wel al niet?
1: Maar dat vind ik niet dat jij gehackt bent.
2: Als je,
1: nee, omdat jij niet specifiek gehackt bent. Als jij
2: gegevens klant bent met Odido.
1: Ja, maar ik. Dan moeten we dat even specificeren. Ik vind dat je gehackt bent op het moment dat iemand in jouw e-mail is binnengedrongen. Of in je computer zit. Of jouw Instagram-account heeft overgenomen. Je Facebook of je dat. Okay. Ik vind niet dat je gehackt bent als je klant was bij Odido bijvoorbeeld. Want dan is Odido is gehackt. En het klopt inderdaad wel dat er gegevens van jou bij zitten. En daardoor zouden ze wel makkelijker bij je in kunnen breken. Dus bij je hacken. Maar ben jij wel eens gehackt?
2: Ik zit ervan na te denken. Nou, ik heb één keer een creditcard afschrift gehad. Totaal random, waarvan ik niet wist wat het was. En heb ik gelijk mijn bank gebeld en hebben ze mijn creditcard geblokkeerd.
1: Echt?
2: Ja, ja.
1: Je was het niet stiekem zelf?
2: Nee, ik was het echt niet stiekem zelf. Ik kon hem niet achterhalen. Dus toen heb ik gelijk de stekker eruit getrokken van die kaart.
1: Oh, heb je dat bedrag ook teruggekregen dan?
2: Ja.
1: En hoeveel was dat?
2: 55 euro of zo.
1: Oh, vaag. Ja. Oké. Ik ben nog nooit gehackt.
2: Nee?
1: Nee, wil ik ook.
2: Klopt het af, ja.
1: Even afkloppen. Nee, ik ben ook wel heel erg strikt met al die tweestapsverificaties. Dat heb ik echt, overal heb ik dat aanstaan. En als er nog meer beveiligingsmogelijkheden op zitten, dan doe ik het nog steeds. Ik probeer ook niet op vreemde linkjes te klikken. Maar ja, het gebeurt natuurlijk wel heel vaak, steeds vaker ook. Het kan blijkbaar ook de Albert Heijn overkomen. Hoeveel procent denk jij van de 538-luisteraars?
2: Ik denk nog steeds heel veel. Ik ga toch voor 60%.
1: 60%?
2: Ja, 60%. Ik denk echt veel mensen. Ja.
1: Nee, ik denk 30%.
2: Oh ja?
1: Ja,
2: ik denk echt minder veel.
1: Oké, Lien zegt 60%, ik zeg 30%. Ja, nu is de vraag aan jou, ben jij wel eens gehackt? Ja of nee? Stuur het even in via de 538. Ik heb ook even het verhaal erbij, dat zal wel even top zijn. Dus ook als je niet gehackt bent, laat even van je horen. Dan proberen we er zo meteen achter te komen. Hoeveel procent van de 538-luisteraars is wel eens gehackt? Pak de 538-app erbij en vertel het ons. Hier is Summer en My Body Isn't Ready.

0: Martin Garrix en This Dream of You. Ben jij wel eens gehackt? Hoeveel procent van de 538-luisteraars is wel eens gehackt? Nou, vandaag natuurlijk volop in het nieuws. Albert Heijn is gehackt. Ze doen er nog steeds heel erg mysterieus over, maar inmiddels weten we dat wel. En ja, voor hoe lang het nog voor problemen blijft zorgen, dat is nog niet bekend. Ik vind dat wel heftig trouwens, want nu blijkt wel dat onze voedselvoorziening ook niet veilig is hiervoor.
1: Nou, wat het enge is, is dat het ook dus als je softwarematig iets hackt, dat is eigenlijk de hele stroming daarna dus ook stuk loopt. Dus inderdaad tot en met echte schappen aan toe. Dat vind ik heftig.
0: Nou, en op dit moment in Frankrijk, ik wil niet iedereen eens bang gaan maken, maar in Frankrijk zijn er twee grote supermarktketens ook gehackt nu, afgelopen nacht. En alle vries- en koeldingen zijn uitgezet in de winkels zelf. Dus je kunt alles weggooien daar.
1: Oh, wat heftig ook. Is het niet toevallig dezelfde hacker die?
0: Ja, geen idee. Ja, ik ben niet bij de recherche, dus dat soort dingen kan ik niet concluderen. Maar goed, wel aan jou de vraag. Ben jij ook wel eens gehackt? Nou, er kwamen een aantal reacties binnen.
1: Absoluut. We hebben er eentje binnengekregen van Remco. Die zegt, Jordi en Lien, ik heb een TikTok-account wat ik kwijt ben geraakt omdat ik gehackt ben. TikTok ik heb het proberen het account terug te vragen, maar ondanks dat mijn persoonlijke filmpjes erop staan, blijft TikTok zeggen dat ik het niet echt ben.
0: Echt? En dat zou echt mijn nachtmerrie zijn.
1: Ja, nou voor jou, vooral voor jou inderdaad. Iemand hier die zegt, mijn Microsoft-account is gehackt. Andere naam, alles erop en eraan. Ook lid van de club Odido, alles ligt op straat. En er is zelfs een DDoS-aanval op mijn huis geweest. De router compleet gecrashed door de aanmeldverzoek.
0: Dat vond ik echt bizar om te lezen, want een DDoS-aanval, voor mensen die dat niet weten, is iets wat normaal gebeurt bij grote websites. En wat er dan precies gebeurt, ik probeer het zo Jip en Janneke mogelijk uit te leggen, maar ze gaan zoveel mogelijk verkeer sturen naar je website en dan klapt het er gewoon een keer uit, zeg maar. Maar dat dan iemand dat met jouw router thuis doet, dat vind ik echt absurd.
1: Ja, dat is bizar. Nou, nog iemand die zegt, mijn Steam-account, dat is een account waar je normaal gezien alle games en in-game skins opkoopt, is gehackt. Nou, dat zou ik persoonlijk dan weer echt mijn nachtmerrie vinden.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. En ook een audioberichtje van Suzanne.
2: Mijn vriend was vrachtwagenchauffeur met eigen bedrijf en toen heb hij eens een keer getankt bij de pomp en toen later bleek dus heel veel geld van de pin af te zijn getrokken. Op contact opgenomen en alles laten blokkeren en uiteindelijk alles teruggekregen, maar dat was een heel gedoe. En daarna een nieuwe pinpas aangevraagd.
0: Vervelend. Walter stuurt dit.
3: Hey Lien, hey Jordi, Walter hier. Ik ben zelf nog nooit gehackt. Ik heb wel bij klanten gezien dat ze in die neptelefoontjes getrapt zijn van de bank. En de grap is, ze zeggen allemaal van tevoren dat ze mensen gek verklaren die daarin lopen. Maar achteraf, het is gewoon heel geraffineerd. En ondanks dat ze weten dat het eigenlijk voor hun meter klopt, blijven ze toch meegaan in het verhaal. Dus dat is eigenlijk wel een beetje eng. Nou, groetjes, Walter.
0: Ja, dankjewel, Walter. Ik heb nog een tipje trouwens. Op Instagram zit een nieuwe functie. Dat is echt sinds een week of zo of twee. Dat je een verificatieselfie ook nog kan uploaden. Dus je kan die tweestapsverificatie kun je doen. En je kunt nog wat andere dingen inschakelen, maar ook een verificatieselfie. Dat jou, dus dan maak je in de app maak je een selfie van je gezicht. En dat wordt dan opgeslagen en aan dat account gekoppeld. Zodat je, wat er ook gebeurt, met die selfie altijd nog weer terug kunt.
1: Ja, maar daar hebben ze toch helemaal niet actief een melding voor uitgestuurd of zo? Is dat gewoon toegevoegd?
0: Nee, dat is gewoon toegevoegd. Het zit gewoon diep in je instelling.
1: Goeie tip.
0: Einduitslag. Hoeveel procent van de 538-luisteraars is wel eens gehackt? 54%.
1: Oh, zie je wel dat het echt schrikbarend veel is?
0: Ja, oh, je wil even je gelijk dat je dichtstbij staat nu?
1: Zeg dat toch eens even.
0: Ja, je hebt gelijk, Lien.
1: Oh, lekker zeg, weer.
0: 54% van de 538-luisteraars is wel eens gek. Nou, laat het een waarschuwing zijn. 538, avondshow, Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Met nu Sven Seliers.

0: Fensliers en Somebody New hoorde je op 538. In de avondshow, Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Maar wel traditiegetrouw, kip of ei.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Is het de roltrap of de lift?
0: De roltrap of de lift? Jeetje.
1: Ja, goeie vraag, ik zou het ook niet weten.
0: Nee, ik zit ook even wel. Nou goed, weet je het wel? Stuur je antwoord in. De roltrap of de lift. Welke was er eerder? Maak je zometeen kans op 538 sokken.
2: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emil Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes.
17: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
15: Milner.
19: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Al die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan.
8: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
9: 538 Nieuws.
10: 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel deze week naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de uitfans te weren vaststaat. Dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld, dat schrijft de Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. De Amerikaanse actrice Selma Blair is opgepakt na een incident aan boord van een vliegtuig. Volgens entertainment site TMZ probeerde ze tijdens een vlucht naar New York een vliegtuigdeur te openen. Ook zou ze twee stewardessen hebben geslagen en gebeten. Na de landing werd Blair gearresteerd. En daarna zou ze ook nog een agent en een verpleegkundige hebben mishandeld. Volgens haar woordvoerder was er sprake van een medisch noodgeval. Dat zou haar gedrag hebben veroorzaakt. De FBI onderzoekt de zaak. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen.
13: En voor de laatste flitsers, zet je de flitsmeister app.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: 538 Stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 6.
20: Zeker.
19: Weet jij al wie het is?
18: Speel mee.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, Carlos. Wat voor cijfer geef jij de maandag?
2: Een 7 min.
3: Dat is positief.
1: Ja, je zou het kunnen zien als een ruime voldoende en goed nieuws. De maandag is weer bijna voorbij. Ja. Carlos, in Kippelvij antwoordt zo meteen op de vraag... wat was eerder de roltrap of de lift. Maar laten we eventjes beginnen met de roltrap. Ideaal voor mensen met een hekel aan traplopen. Je verwacht het niet. Amerikaanse uitvinder Jesse Reno ontwikkelde de eerste werkende versie. Hij presenteerde zijn uitvinding als attractie op Coney Island in New York. In slechts 2 weken maakten ongeveer 75 bezoekers een ritje op zijn bijzondere uitvinding.
3: 75.000 bezoekers.
1: Ja,
3: zijn 75.
1: Echt? In Kippelvij antwoordt zometeen op de vraag wat was eerder de roltrap of de lift. Maar laten we eventjes beginnen met de roltrap. Ideaal voor mensen met een hekel aan traplopen, je verwacht het niet. Amerikaanse uitvinder Jesse Reno ontwikkelde de eerste

0: gewone lift met een speciale noodrem. De eerste werd geïnstalleerd in een warenhuis in New York. En tijdens een demonstratie liet Otis zelfs de draagkabel doorsnijden, waarna zijn veiligheidsrem de lift tegenhield.
1: Ja, en weet je hoe ze dat dan ook wel noemen? Als ze er een liedje bij zouden zingen en dat dan die mensen, zeg maar, die worden gered, toch? De auto is een redding, is het dan. Nou goed.
0: Jezus.
1: Sorry. De balans. De roltrap komt uit 1996. Sorry, 1896. Ik heb echt niet met cijfers gehaald. Sorry. Oh. Uit 1896, ja.
0: En de lift uit 1857.
1: Ja!
0: Dus de lift was eerder.
1: Ja, wij zitten allebei niet op te letten. Want Carlos heeft nog helemaal niet antwoord gegeven op de vraag. Kijk, nou even voor de duidelijkheid, even voor de administratie. Wij weten wel dat Carlos het goed heeft, want die hangt daarom ook aan de telefoon bij ons. Maar hij heeft het niet aan hem gevraagd. Dus Carlos, ja, je hebt het hartstikke goed, dus gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
1: Je gaat allemaal door met de 538 sokken!
2: Sokken?
1: Ja. Ben je daar niet blij mee, Carlos?
2: Oh, nee, dat weet ik niet. Maar het is leuk.
1: Ben je niet blij met de 538 sokken? Ja, dit is inderdaad
0: Carlos.
1: Je moeder. Wat wil je dan, Carlos?
2: Wat zei je?
1: Wat wil je dan? Ik heb een 5-jaar slaapmasker voor.
0: Ik denk dat hij gewoon zat op die 15.000 euro uit die koffer.
2: Ik dacht 538 euro.
1: 538 euro? Ja, nee, dat kun je niet bij Kip. Nee, dat budget van Bas en Dylan, dat ligt niet zo heel hoog. Nee, maar we sturen je een leuk prijzenpakketje op. Komt goed.
2: Ja, is goed hoor. Oké, super.
1: Fijne avond, Carlos.
2: Ik vond het wel leuk, joh. Ja, dank je. Jullie ook.
1: Doei. Nou, tot nu toe viel het nog helemaal niet op dat wij hartstikke moe zijn voor no reason. Lien en ik zijn kapot. We weten allebei niet waarom, maar we zijn op een of andere manier zijn we moe. En tot nu toe hadden we nog geen foutjes gemaakt, maar dat is na deze quiz. We gaan beter doen zometeen. Ja. Het komt hartstikke goed.
0: Let's go.

0: Bauza. McDaddy, ik hoor die op 58. Jordi en Lien hier op je maandagavond met 58 avondshow.
1: Jordi, hoe kan het dat elke week als ik hier binnenloop, jij weer begint over iets wat jij gekocht hebt? Ben jij koopverslaafd?
0: Oh, is dit het moment om dit even zo mij voor blok te gooien?
1: Ja, dat vind ik wel. Dit is het perfecte moment om jou voor blok te gooien. Want volgens mij heb jij een mega uitgave gedaan vandaag.
0: Ja, we hoeven het niet over geld te hebben, Lien. Dat is, ik heb wel iets leuks gekocht, ja, maar... Nou, gelijk te vertellen hoe duur het is, dat... Maar ik wil wel vertellen wat ik gekocht heb.
1: Nou,
0: wil je dat ik dat zo meteen vertel?
1: Ik denk dat dat een goed moment is.
0: Ga ik dan weer tegen de muur gezet worden? Of,
1: absoluut.
0: Oké, nou, dat zo.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
12: Behalen zeg. Koffie?
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
15: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
16: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
15: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
16: Wow.
17: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: 538 Jordi Warners.
0: Calvin Harris, Sam Smith en Promises. Hoor je het naar Stella.

0: 58avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi, Calvin Harris en Sam Smith met Promises.
1: Ik vind het een perfecte gelegenheid om eens eventjes te kletsen over Jordi's koopverslaving. Jordi Warners, jij hebt volgens mij vandaag weer een enorm grote aankoop gedaan. En ik heb het idee dat ik dat elke week te horen krijg.
0: Ja, maar ik ga dit heel logisch kunnen uitleggen, zeg meteen.
2: Maar ik heb vandaag een drumstel gekocht. Ben je nou blij dat ik het... Ik heb een drumstel gekocht.
1: Nou heeft hij weer een drumstel gekocht.
0: Ja, maar kijk, ik heb vroeger altijd heel veel gedrumd. En dan hebben we het echt over, nou, ik denk wel meer dan 12 jaar geleden. Ik heb ook op drumles gezeten en zo. En vanaf het moment dat ik op mezelf ben gaan wonen in Hilversum, had ik geen plek voor een drumstel. Dus kon ik dat heel lang niet doen. Dan stond er hier bij 538, staat hier ook een drumstel in onze live studio. Daar drummen ook alle bands op die hier langskomen. En daar ging ik dan af en toe ook wel op drummen. En dan, nou, voor 538 heb ik wel eens van die mashupjes gedaan en zo met de lijstjes. En nu heb ik een huis gekocht. En ik heb voor het eerst sinds 12 jaar heb ik ruimte voor een drumstel. Dus dat is mijn grote droom. Dus die heb ik vandaag gekocht.
1: Maar even voor mijn beeldvorming. Hè. Hoeveel hobby's heb jij? Want jij, je bent motorrijder, vind je leuk. Je vindt hardlopen. Heb je ook allemaal gadgets voor gekocht. Ja. Je hele huis hangt vol met slimme dingen. Want je bent ook een tech-nerd.
0: Ook dat kan ik uitleggen. Want kijk, ik heb ook 12 jaar lang heel goedkoop gehuurd. Hè. Dus dan spaar je. En dan wist ik gewoon, ja, op een dag heb ik het huis. En dan kan ik gewoon een paar droompjes kan ik in vervulling laten gaan. Waar ik gewoon heel lang over gedroomd heb. Kan ik dat dan nu doen? Dus dat is allemaal even achter elkaar. Is dat veel geweest?
1: Ik hoor gewoon bijna girl math in Jordi Warners. Maar goed, oké. Okay, maar even voor mijn beeldvorming. Wat voor drumstel heb je dan gekocht? En waar moet ik dan nu aan denken?
0: Een elektronisch drumstel heb ik gekocht.
1: Elektronisch drumstel.
0: Ja, dus dat maakt minder heavy dan een akoestisch drumstel.
1: Ik weet dat onze producer hier naast mij is ook een mega muziekfan. Jake, waar moet ik dan een beetje aan denken?
0: Toch niet bedragen te gaan noemen hier op de radio. Dat vind ik zo decadent.
3: Nou, ik kan hem wel even snel laten zien, Daniel. Jordi heeft hem wel doorgestuurd.
0: Maar Lien, hoeft toch niet...
1: Bedragen hoeft niet, maar ik wil gewoon even weten wat je vandaag naar baas gaat.
3: Lien, ga even zitten. Ben je er klaar voor?
1: Oké, laat maar zien.
3: Dan komt hij.
1: Holy shit, Jordi!
0: Maar het is wel gewoon een heel goed drumstel.
1: Wat een bedrag!
0: Je kan het nu niet meer zeggen, denk ik, want er is nu...
1: Oh! Nou,
0: mensen
1: het is
0: zijn
1: wel
0: nu
1: gewoon...
0: benieuwd, maar...
1: Nou, ik denk dat jou... Ik weet niet wat je huur kost, maar ik hoop dat je goed gespaard hebt.
0: Ja, maar roep maar.
1: Mag ik het zeggen?
0: Ja, want nu ben je erover begonnen.
1: Ik zie hier 5000 euro, Jordi. Voor een drumstel. Ja. Voor een hobby van 12 jaar geleden.
0: Nee, en nog steeds een hobby is het.
1: Ja, maar wat je 12 jaar niet hebt gedaan.
0: Nee, maar dat ga ik dus nu 30 jaar nog doen.
1: Oké, dan mag ik een afspraak met je maken dat je dan wel echt gewoon, weet ik veel, 5 keer per week achter dat drumstel gaat zitten. En niet dat je dan volgende week of over 2 weken er weer klaar mee bent.
0: Hoezo? Heb jij die 5000 euro betaald?
1: Maar ik heb gewoon het idee dat je dit gewoon weer als een soort gekocht hebt, maar er nooit achter gaat zitten.
0: Nee, ik ga dit niet iedere avond, maar ik ga dit veel doen. We hebben binnenkort de 538 top 1000, de eeuwige 1000. En daarvoor moet ik ook weer iets doen, dus dan ga ik ook drummen. Dus daarvoor is die ook alvast.
1: Oh, dus dat is een zakelijke investering.
0: Het is een zakelijke investering, Lien.
1: Nee, nu valt hij.
0: Sorry, Belastingdienst. ben jij nu klaar trouwens? Ben ik geschoren, kaal en al?
1: Ja.
0: Dat kan toch nog wel even hebben over jouw Pokémon-kaart en zo, hoor.
1: God, gaan we die gooien? Houd toch op.
0: 538, Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Jordi.

0: Ik lees echt verschrikkelijk nieuws nu. Nieuws van vanavond. Want zeehondencentrum Pieterburen gaat failliet.
1: Nee. Oh, nee, ik vind dat echt heel erg.
0: Ze hebben een bericht naar buiten gebracht waarin ze zeggen dat ze waarschijnlijk binnen 2 weken faillissement moeten aanvragen. Het reden daarvoor is het wegvallen van verwachte steun van gemeente het Hoogland en de provincie Groningen. Dat zou betekenen dat zeehonden in nood niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan kwijtraken. En dat vind ik echt heel erg heftig. De financiële reserves waren blijkbaar al beperkt, doordat de exploitatie van de voorgaande jaren achterbleef bij de begroting. Ik ben woorden aan het oplezen waar ik zelf ook niet zo heel veel van snap. Ik lees het gewoon uit het persbericht voor. Maar ze trekken nu eigenlijk aan de bel. Ze kampen daar eigenlijk al enkele maanden met ernstige financiële problemen. Maar nu dus ook die steun wegvalt van de gemeente en van de provincie Groningen blijkbaar.
1: Maar kunnen wij daar nu misschien niet iets mee doen of zo? Is er een goede doel gestart hiervoor? Of kunnen we ergens...
0: Zijn volgens mij nu wel een... ze hebben het net geplaatst op Zeehondencentrum, Instagram-account. Ik hoop het toch. Ik hoop dat we hier iets... dat we hier geld voor op kunnen halen. Ik weet ook niet, wij proberen even het Zeehondencentrum te bereiken. Ja, die zullen wel belangrijkere dingen nu te doen hebben dan ons te woord staan. Maar mocht iemand luisteren van het Zeehondencentrum en ons te woord willen staan misschien op de radio om te kunnen uitleggen van joh, is er iets wat we kunnen doen, toch?
1: Ja, dat zou ik echt fantastisch vinden, want ik vind, dit is gewoon verschrikkelijk.
0: Moeten we gewoon geld ophalen?
1: We
0: moeten gewoon zorgen dat het Zeehondencentrum kan open. Wat verschrikkelijk, zeg maar ook al die zeehondjes die daar natuurlijk nu zitten en zo. Ik weet alle details nog niet, maar... we er meer over horen, dan zullen we dat eventjes roepen hier op de radio en daar zo snel mogelijk op terugkomen. Ondertussen, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Eva Max en Every Time I Cry hoor je op 538. Nog eventjes terugkomen op het verschrikkelijke nieuws net. Dat zeehondencentrum Pieter Buren bekend heeft gemaakt dat ze binnen 2 weken waarschijnlijk faillissement moeten aanvragen. Omdat ze toch geen steun gaan krijgen van de gemeente Hoogland, volgens mij waar ze zitten, en de provincie Groningen. Ja, kijk, wij zouden heel graag een GoFundMe of iets willen oprichten. En ja, misschien kan dat morgen ook nog, maar we zitten wel met een paar haken en ogen. Blijkbaar mag je niet zomaar GoFundMe aanmaken voor een stichting of iets, zeg maar, zonder dat je er toestemming van hebt. En mogen wij als 538 zijn, dan mag ik dat ook niet zomaar ineens gaan doen. Ik weet het niet.
1: Dat is ook heel moeilijk.
0: Ja, dus misschien komen we daar morgen gewoon op terug. En misschien zijn er, ja, als luisteraar kun je natuurlijk altijd wel starten. Dus misschien tenminste, denk ik.
1: Ja, ik weet het niet. Volgens mij, Jake, onze producer, zei net, we hebben wel officieel toestemming nodig, echt ook van het zeehondencentrum zelf.
0: Ja, die hebben nog niet gesproken. Dus oké, laten we gewoon even afwachten. Hopen dat er morgen mooie dingen gaan gebeuren. En dat we daar misschien ook een steentje aan kunnen bijdragen, zodat het zeehondencentrum wel nog gewoon kan blijven bestaan. Dan even wat anders. Ja, we moeten ook weer door met de quiz over vandaag zometeen, waarin jij kans kan maken op 100 euro. En zullen we gewoon afspreken dat we ook 100 euro aan Pieter Buren gaan doneren van dit spelletje?
1: Gewoon persoonlijk. Zullen we dat? Nee, persoonlijk. Zullen we dat zelf doen?
0: Ja, is goed. Als er een GoFundMe is dus. Quiz over vandaag. Wil je meedoen? Dan moet je eerst eventjes antwoord geven op de kwalificatievraag. En de kwalificatievraag die gaat als volgt.
1: Botik van de Zandschulp won vandaag een tenniswedstrijd in Shanghai. In welk land ligt Shanghai?
0: Dus in welk land ligt Shanghai? Heb het goede antwoord, maak je zo meteen kans op 100 euro.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
4: In de keuken, alles ready.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
7: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Onzekere energiemarkt?
22: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
23: Ik heb zoveel vragen.
24: Welk energiecontract is het beste?
25: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
27: een duet.
26: Oh ja.
27: Ik ben ook zwanger.
26: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
28: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
29: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
30: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
31: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
32: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat er geen zeehonden meer worden opgevangen en dat 40 mensen hun baan verliezen. De verhuizing naar een nieuwe locatie in het Groningse Lauwersoog was duurder dan verwacht en de inkomsten vallen tegen. Volgens de stichting is er nu een tekort van 2,8 miljoen euro. Er wordt gehoopt op een klein wonder. Een krappe meerderheid van 51% van de Nederlanders heeft min of meer een noodpakket in huis, waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel naar aanleiding van de Russische dreiging. Eerder vandaag hield de hoogste commandant van de NAVO een zeldzame speech. Hij zei dat de NAVO een aanval van de vijand zal blokkeren, bot maken en breken. Zonder Rusland overigens met naam en toenaam te noemen. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ aanstaande donderdag. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de Israëlische fans te weren vaststaat en dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wisten al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks wereldwijd. Doutzen Kroes liep in het verleden ook mee. En dan nog het weer. Vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen wordt het een grijze dag met af en toe regen. Met 16 tot 20 graden wordt het niet koud. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Ah, ik mag nu op de plek van Romee Strijd invallen. Als model bij Victoria's Secret.
1: Oh, als model of als achter de schermen de modellen wegsturen?
0: Wegsturen? Hey, ik zou ze van harte welkom binnen eten. Goed, 538 verkeersverdeling door Flitsmeister. Geen vertragingen.
1: En voor de laatste flitsinformatie check je de Flitsmeister app.

0: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
0: Chocomel. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: 538. De 538 Stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met Daphne aan de telefoon. Goedenavond, Daphne.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey Daphne, jij gaat meedoen aan de quiz over vandaag, maar dan moet je eerst nog wel eventjes antwoord geven op de kwalificatievraag.
2: Die was als volgt. Botik van de Zandschul won vandaag een tenniswedstrijd in Shanghai. In welk land ligt Shanghai?
1: Ik dacht China.
0: En dat is helemaal goed. Dus bij deze, je hebt jezelf gekwalificeerd. Je krijgt zometeen 90 seconden de tijd. Daarin moet jij zoveel mogelijk vragen zien te beantwoorden. Als jij dan tot en met donderdag bovenaan de aan die lijst blijft staan, hè, dus met de meest beantwoorde antwoorden, dan ga je er vandoor met 100 euro. Wat zeg je nou allemaal?
2: Jij zegt meest beantwoorde antwoorden. Ja. Meest goed beantwoorden.
0: Ja. Ja, oké, okay, goed beantwoorde antwoorden. God, lekker.
1: Het was duidelijk.
0: Ja, precies. Kijk, zie je? Het was gewoon duidelijk. Ja, dan is mijn eigenlijk nog één vraag voordat we echt gaan beginnen. Ben je er klaar voor? En wat is je paswoord? Want je mag niet passen. Dus je moet iets anders roepen.
1: Gewoon
0: random. Gewoon.
1: Noem maar drumstel.
0: Kijk, je hebt geluisterd. Lekker. Daphne, we gaan bij deze beginnen. Feyenoord spits Nacho Ferri staat vandaag in het nieuws vanwege zijn vele doelpunten. Hoe heet het stadion van Feyenoord?
1: De Kuip?
2: Albert Heijn kampt met een computerstoring. Hoe heet de kaart waarmee je daar korting krijgt?
1: De bonuskaart.
0: Een verdachte zeemijn op het strand van Scheveningen bleef een ongevaarlijke stalen bal. Aan welke zee ligt Scheveningen?
1: Drumstel.
2: Coldband-zanger Boas Kok doet mee aan Expeditie Robinson. Noem een hit van Coldband.
1: Zou het normaal zo kunnen noemen, maar ik denk nu drumstel.
0: In Nijmegen is een hijskraan tegen een lijnbus gekomen. In welke provincie ligt Nijmegen?
1: Oh, ik heb echt een totale blackout.
0: Maar ja, roep wat. Roep een provincie.
1: Drumstel.
2: Het kabinet wil dierentuinen meer ruimte geven om dierenverblijven te verbeteren. Hoe heet de dierentuin in Amsterdam?
1: Blijdorp?
0: In België wordt vandaag gestaakt. Welke Belgische lekkernij bestaat in een Brusselse en een Luikse variant?
1: Wafel.
2: Baksteenfabrieken willen verduurzamen, maar het stroomnet zit vol. Waarvan worden bakstenen traditioneel gemaakt?
1: Cement.
0: Vandaag is bekendgemaakt dat Maxime Meiland meedoet aan Expeditie Robinson. Hoe heet haar bekende vader?
1: Maxime.
2: Schepen hoeven op de IJssel niet meer honderden kilometers om te varen. Hoe heet degene die de leiding heeft op een schip?
1: Een kapitein.
0: Hartstikke goed. En dan gaan wij naar ons strenge, doch rechtvaardige jurylid Jake. Hoeveel heeft zij er goed?
3: Daphne, jij had 5 vragen goed.
0: Ah, nou dat levert je in ieder geval het 50 prijzenpakket op. Dat is lekker, Daphne. En nu hopen dat tot en met donderdag iedereen onder de 5 vragen goed zit.
1: Nou, dat hopen we dan maar.
0: Toch? Ja, en blackouts kunnen gebeuren. Is mij ook wel eens overkomen. Dus dat is heel normaal. Dus dat.
2: Nou, oké. Fijne avond, Daphne.
0: Fijne avond, Daphne.
1: Ja, jullie ook. Fijne uitzending.

0: Jamie Miller en Baby Doll hoorde je op 538. Hé, hey, wacht, ja. Sorry, ik zit jou even aan te kijken, Lien. Ik wilde eigenlijk even gewoon weer een prikopmerking maken. Gewoon eventjes zo'n broer-zus opmerking.
1: Ja, joh,
0: om je even uit de tent te lokken.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik dacht, ik doe het voor de verandering niet. Doe ik het.
1: Probeer anders eens gewoon een keer wat liefs te zeggen. Probeer nou, het eens, doe eens een poging.
0: Wat zie je er leuk uit vanavond?
1: Nou, zo oprecht. Vind ik echt lief van je, hè?
0: Ah, dan zeg ik een keer iets liefs, is het weer niet goed. Nou goed, zometeen meer Jordi en Lien, kan niet wachten. Alesso komt er ook aan, de Shakira.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
9: Ik ben ook zwanger.
8: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Adel graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: 538, Jordi en Lien.
18: Alesso, Zero Lars en Words hoor je naar Shakira, Burna Boy. Hier is Die Die.

0: Tesso, Zemmer Larsen, Words hoort hij op 58. Ik had verwacht dat hij er vandaag uit zou gaan. Ik had echt verwacht dat die koffer 6 open zou gaan. 15.000 euro, hop, iemand zou het goed raden. En we gaan naar, nou, koffer 7.
1: Het mocht nog steeds niet gebeuren.
0: Het is nog steeds gewoon niet gebeurd. Nee, hij zit er nog steeds in. Je kan dus nog steeds meedoen. Ja, dat kan. 58.nl, dan meld je jezelf aan. En zal ik even het lijstje erbij pakken van namen die al genoemd zijn, maar niet waar?
1: Ja.
0: Nou, onder andere Martijn Krabbe, Hugo Kennis, Thomas van Luijn, Willy Wartaal, Victor Mits, Whalen, Robbie van der Graaf, de bankzitters is genoemd, Tobias Kamman, Gordon. Is het, oh ja, ook niet.
1: Zelfs deze. Jij zie ik staan. Jij bent ook gewoon genoemd.
0: Ben ik ook genoemd? Ja, daar hadden we het gisteravond al ook al over. Nee, ik ben het ook niet. Nee, ja, er zijn heel veel namen genoemd inmiddels. Maar het zijn al die namen niet. 538.nl, daar vind je ook alle genoemde namen die het niet zijn. Weet je het wel? Meld jezelf aan. 538.nl is de enige manier. Dus niet nu via de 538 hebben een bericht gestuurd of zo. Dat heeft echt geen nut. 538.nl en dan, nou ja, morgen vroeg weer dan. Morgen gaan we verder met koffer 6. 15.000 euro kan van jou zijn. Jordi en Lien hier. Op de maandagavond met Pharrell Williams. Happy naar Temper City.

0: Armin van Buren, Take Me Home, hoorde je op 538. Lien, morgenavond dan zit ik hier met Fieke. Dat is een nieuwslezer dus. Die kon mij ondersteunen omdat jij weer vrij bent voor Minecraft.
1: Weer vrij bent voor Minecraft?
0: Nee,
1: ik doe gewoon mee aan een groot online gaming toernooi. En ik proef een klein beetje jaloezie vanuit Jordi's kant.
0: Nee. Maar dat kun je morgen allemaal volgen bij jouw stream, Witlien. Maar zet dan ook gewoon een 538 aan op de achtergrond. Dat zou ik zelf vinden. En dan zien we elkaar gewoon woensdagavond hier weer.
1: Gezellig.
0: Met z'n tweetjes in de studio. Tot morgenavond zijn we er weer. 9 uur. En hier

0: naar independer.nl.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
18: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
23: Uur.
0: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. Ruim de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een noodpakket in huis waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. Het wordt de laatste jaren aangeraden door de overheid, onder andere door de dreiging vanuit Rusland. De hoogste commandant van de NAVO zei maandag in een speech dat er geen aanval aankomt, maar dat ze wel een plan hebben voor als we wel worden aangevallen. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat zeehonden in nood daar niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan verliezen. Dat liet de stichting achter het centrum maandag weten. Komt doordat de verhuizing van het centrum in 2025 duurder uitviel dan verwacht. Er is een tekort van 2,8 miljoen euro. De stichting hoopt op een wonder, zeggen ze. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel deze week naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ donderdag. Maar de gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de uitfans te weren vaststaat en dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. En Amerikaanse actrice Selma Blair is opgepakt nadat ze zich nogal vreemd heeft gedragen aan boord van een vliegtuig. Volgens entertainment site TMZ probeerde ze de vliegtuigdeur te openen en heeft ze 2 stewardessen mishandeld. En bij haar arrestatie zou ze ook nog eens een agent en een verpleegkundige hebben mishandeld. Haar management zegt dat er sprake was van een medisch noodgeval. Dan het weer, vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
23: Zeker.
3: Weet jij?

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. De storing waar de Albert Heijn de hele dag last van heeft gehad zou een cyberaanval kunnen zijn, dat zeggen deskundigen tegen de NOS. De supermarkt noemt het zelf een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Systemen waren niet beschikbaar, de online boodschappen konden niet bezorgd worden en sommige distributiecentra lagen stil. Volgens een expert zijn dit grote maatregelen die een bedrijf niet zomaar neemt en denkt hij dat iemand in de systemen zat waardoor die zijn uitgezet. Vanaf volgend jaar verdwijnt de standaard 13 weken echo voor zwangere vrouwen. Zorgminister Hermans heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo geeft namelijk te vaak een verkeerde uitslag, blijkt uit onderzoek. Afwijkingen bij het kind worden gemist of moeders worden juist onnodig doorverwezen. De minister kijkt naar manieren om onderzoeken aan het begin van de zwangerschap te verbeteren. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat liet de stichting achter het centrum maandag weten in een verklaring. Dat betekent dat zeehonden in nood daar niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan verliezen. Het komt doordat de verhuizing van het centrum in 2025 duurder uitviel dan verwacht. Er is een tekort van 2,8 miljoen euro. De stichting hoopt op een wonder, zeggen ze. En een meisje dat zondag naar de Walibi Fright Nights ging, kreeg daar een engere ervaring dan waar ze waarschijnlijk op gehoopt had. Toen ze van de ene naar de andere ruimte liep in een spookhuis, kreeg ze namelijk een vallende deur op haar hoofd. Ja, dat was geen onderdeel van de attractie. Gelukkig vielen de verwondingen van het meisje mee, zegt het pretpark tegen Omroep Flevoland. Ze kon daarna gewoon verder het park in. En dan krijg je nog het weer. Vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.